0: Er raakten ook tientallen mensen gewond bij de aanval, onder wie een arts en 5 andere medewerkers van een ziekenhuis in de buurt. Het ziekenhuis zelf raakte ook beschadigd door de bombardementen. Koeweit is aangevallen met raketten en drones, maar die zijn door de luchtafweer onderschept. Het leger beschuldigt niemand van de aanvallen. Sinds het begin van de oorlog zijn er vaker raketten uit Iran afgevuurd op de Golfstaten. Deze aanval gebeurde kort nadat Amerika een schip had beschoten dat naar Iran ging. En een groot deel van de parkeerboetes in Amsterdam, waar vorig jaar bezwaar tegen werd gemaakt, is door de gemeente verscheurd. In de meeste gevallen ging het om een menselijke fout die door de vingers werd gezien. Zoals het invoeren van een verkeerd kenteken op de parkeerautomaat. Soms maakte ook een scanauto een fout. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen. Nog met een snelheidscontrole op de A12, grens met Duitsland, richting Arnhem bij 142,8. En ook oppassen op de A67, grens met België, richting Eindhoven, gespot bij 6,3.
2: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Goedenacht, Offenbach is voor je onderweg. Ga je horen naar Damien en David. Dit is Talk to Me.

Offenbach en Miles Away bij Radio 538. Hey, vandaag, woensdag, de 3e van juni, mocht je het nog niet doorhebben. Het is vandaag de internationale dag van de ei. Verder niet zo heel erg boeiend, maar er is zometeen iets wat jij vandaag al zou kunnen proberen met een ei. Ja, waanzinnige lifehack is dat. Wat hem is, je hoort het zometeen bij 538, net als Sol Mjeuner, Pharrell Williams.

Soler en El Mismo Sol bij Radio 538. Of voor vandaag speciaal Ei Mismo Sol. Want het is vandaag namelijk de internationale dag van het ei. Dus de boodschap is vooral om eet een ei. Het is goed voor je. Het is sowieso goed voor je spieren en het herstel daarvan. Een ei is ook goed voor je geheugen. Je geheugen kan volgens onderzoekers beter worden als je ei eet. En het is ook goed voor je ogen en voor de weerstand. Dus mocht je vandaag een ei willen gaan maken, ik ga het doen, beloof ik je bij deze. Maar je weet niet zeker of de eieren uit de koelkast nog goed zijn. Er is een super makkelijk lifehack voor. Dus stel je voor, je hebt een paar eieren in je koelkast liggen en je weet gewoon niet zeker of het allemaal klopt. Wat doe je? Je vult gewoon even de pan met koud water. Dan stop je daar een ei in. En als het ei zinkt, dan is het een vers ei. Maar als die weer komt drijven, dan is het dus een slecht ei. Kun je het dus maar beter niet eten. En dat komt ervoor. Een ouder ei, daar wordt langzaam een grote luchtbel in gemaakt. Omdat het een oud ei is. De gassen en zo. En dan weet je dus dat je niet moet eten. Dus een super makkelijke lifehack bij deze. Ga niet meer vergeten, als je niet zeker weet of een ei wel of niet goed is, stop hem in een pan water. En als hij drijft, dan is het dus geen goed ei. Nou, makkelijk tipje toch? Spice Girls hoor je zo meteen bij Radio 538. Naar Armin van Buuren. Dit is Like a Child bij 538.

0: Bruno Mars en Lady Gaga, Die With A Smile bij 538.
1: Vanmorgen in de 538 ochtendshow.
0: Tim, Rick, Niels en Florentine hoor je iedere werkdag vanaf 6 uur bij 538 met de leukste start van je dag. Vanmorgen in het nieuws bij Florentine. Er is een nieuw dier in Nederland waar we ons zorgen om moeten maken. Dus naast de wolf ook de jakhals.
2: En er zijn ongeveer 5 tot 10 meldingen van jakhalzen die schapen doden. Dus ze zijn er nog niet in grote aantallen, maar ze zijn er wel.
3: Maar dat is dus het nieuwste probleem. We hebben naast de wolf straks hebben we nog een...
4: Het moment komt steeds dichterbij dat je niet meer op safari naar Tanzania gaat.
3: Okay, de Big Five kan je gewoon op de Veluwe spotten. Er is echt helemaal niks aan de hand.
5: Waar zit je? Bij Eden?
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentine met de 538 ochtendshow. En dit is Kenzie.

0: Wrecker bij Radio 538. Aan het eind van je nachtdienst, rond een uur of zes, hoor je Tim, Rick, Niels en Florentien weer met een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En er is dus groot nieuws. Rick van de 538 ochtendshow stuurt het met caps lock in de 538 groepsapp. Jongens, groot nieuws in de 538 ochtendshow. Wat het is, je hoort het rond 7:45 in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Hey, zometeen ook Martin Garrix en Ed Sheeran voor je onderweg naar Katy Perry en Snoop Dogg, California Girls.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en gingen met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer. Zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan, of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olie industrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
3: Goedemorgen, een fris en fruitig begin van de woensdag op weg naar de ochtendshow met Imagine Dragons.

538, woensdagochtend, even na 5 uur. Goedemorgen! Wisselvallige dag is het vandaag. Zon en regen wisselen elkaar af. 18 tot 23 graden wordt het vandaag. En je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd. Nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Gijs Rademaker aan de telefoon. En dat ging dan over het vertrouwen in het huidige kabinet van Rob Jetten. Details daarover hoor je over 6 minuten na En Vogue.

0: morning bij 538. En dat zeg ik ook tegen jou. Fijn dat je erbij bent. Morning. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Ja, je hebt het misschien niet zo in de gaten. Maar vandaag exact 100 dagen geleden dat het kabinet van premier Jette zitting nam.
2: Ik zou ook, als zij die 100 dagen helemaal niet in Den Haag zijn geweest, zou ik het ook geloven. Als gewoon daar de hut al 100 dagen op slot zit.
3: Nou, Jette heeft wel wat leuke reisjes mogen maken.
1: Ja, dat heeft hij wel gedaan.
2: Ik heb het idee dat hij alleen maar...
1: dat hij op lekker op pad is. Dat hij zei van, nou, ik ben nu premier.
2: Ja.
1: Ik heb al die tijd heb ik natuurlijk als een beetje, als een hulpje heb ik daar in Den Haag rondgelopen. Ik ga nu even...
2: Maxima en Willem-Alexander deden toch ook zo'n 100 dagen tour?
1: Klopt.
2: Door heel Nederland of zo. Oh, ja, elke dag.
1: Nou, die hebben toen die provincietour.
2: Zoiets.
1: Ja. Maar dat was, dacht ik, ook 100 dagen, hoor.
2: Volgens mij wel. Waar?
1: Ja, om een beetje kennis te maken. Nou, misschien dat hij dat ook doet.
3: Ja, maar daar is de situatie niet naar.
1: Nee, nou, dat blijkt wel. Want uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat het vertrouwen in het kabinet in korte tijd enorm gedaald is. Bij de start had nog ongeveer een derde van de kiezers vertrouwen. Nu is dat nog maar 22%. Opiniepeiler Gijs Rademaker, die heeft de exacte cijfers. Goedemorgen, Gijs.
4: Ja, dat zijn de exacte cijfers, dus dat is keurig.
1: Nou, dan
2: bedankt.
1: Ik weet wel genoeg.
4: Ja, er is wel wat meer te vertellen, ja.
1: Ja, maar dat is niet best.
4: Nee, het is niet best. Weet je, 100 dagen, het is misschien een beetje snel, dik drie maanden. Maar het is wel traditie om een kabinet, om eens te kijken wat er nou gebeurt met het vertrouwen van kiezers in een kabinet. In die eerste belangrijke periode waarin ze eigenlijk een beetje hun mark moeten zetten, zeg maar. Hè? Ja, dat gaat niet goed op dit moment met het kabinet Jetten.
1: Nee, want als je kijkt naar bijvoorbeeld kabinet Schoof of daarvoor Rutte, hoe deden die het in de eerste 100 dagen?
4: Weet je, het is niet zo raar dat een kabinet begint met zo'n 33% vertrouwen. Daarmee begon dit kabinet 100 dagen geleden. Dat klinkt niet hoog, maar dat hoort er wel een beetje bij. Want lang niet iedereen steunt zo'n kabinet meteen. Dit is ook nog eens een minderheidskabinet. Dus dat heeft natuurlijk wat minder kiezers achter zich. Dus 33% is niet zo raar. Maar dat is nu 22%. En we zien ook echt dat, kiezers van de coalitiepartijen het vertrouwen ook verliezen. Je zei kabinet Schoof, ja, ik heb daar even naar gekeken. De eerste 100 dagen van Schoof, die begonnen op 37%. Ja. En dat was na 120 dagen ongeveer, was dat 36%. Oh. Dus die verloren 1% in de eerste 100 dagen.
1: En dat is een stuk beter dus.
2: Nou ja, zeker voor de situatie waar Schoof in verkeerde natuurlijk.
4: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, daarna crashte het vertrouwen in dat kabinet. Oh. Weet je wel, die gingen ruziend uit elkaar. Ja, ja. Maar het punt is wel, dat waren rustige 100 dagen, waarin het kabinet, dat was natuurlijk een meerderheidskabinet, dus die konden gelijk eigenlijk aan de slag. Die hadden ook al een meerderheid in de Tweede Kamer. En ze straalden heel veel daadkracht uit. He, weet je wel, wij gaan dus even het allerrechtste asielbeleid neerzetten. Kijk, later weten we dat dat niet goed ging, maar die eerste 100 dagen gingen best goed. Dus aan de ene kant kun je zeggen, die eerste 100 dagen zeggen niet zoveel. Dit kabinet is ook nog aan het opbouwen. Het is een minderheidskabinet. Die moeten echt uitvinden hoe dat werkt. Dus het is een beetje logisch dat niet alles meteen lukt. Aan de andere kant is er ook echt het gevoel van kiezers. Nou ja, jullie verwoorden het eigenlijk best wel goed. Die het gevoel hebben, wat hebben ze die eerste 100 dagen in godsnaam gedaan? Ja, ja. En zelfs in Politiek Den Haag en politiek verslaggevers in Den Haag, die erkennen, ja, het gaat stroef. Die meerderheden zoeken voor belangrijke besluiten, ja, dat is gewoon nog niet gelukt. Ze hebben ook tegen wat schenen geschopt, hè, van de vakbonden bijvoorbeeld. Mm. Het gaat echt niet lekker. Ja, dus dat gevoel van kiezers, dat is niet helemaal raar.
1: En we missen natuurlijk af en toe wel een beetje daadkracht ook bij Rob Jetten. Die rally hier in Loosdrecht bij het AZC, we hebben hem niet gezien.
4: Nee. Nee, hij heeft twee pechmomenten gehad. Het eerste pechmoment is een week nadat hij was begonnen, brak de Iran-oorlog uit. Nou, toen tankte hij de prijs natuurlijk letterlijk en figuurlijk omhoog. En het tweede moment zijn precies wat jij zegt, die AZC-rellen. Ja, toen zat hij, wat was het? Bonaire, Aruba, Curaçao. Dat was overigens gewoon een officieel bezoek. Hè. Dus hij was niet op vakantie. Maar het was niet lekker, want hij was niet in het land op het moment dat er heel veel onrust was bij mensen. En ja, dan moet je als premier je leiderschap pakken. En we zien dat het vertrouwen in Jette als premier ook niet vooruit gegaan is, maar is gedaald. En dat dat vooral zit in zijn leiderschap. Mensen hebben hem daar op dat moment gemist. Ja, dat herinneren ze zich op dit moment nog heel goed, ja.
1: Maar
4: ja,
1: dus er is echt, ja? Zit het hem ook niet een beetje in zijn zichtbaarheid? Ik heb het idee dat we hem gewoon ook weinig zien.
2: Ja, maar als we hem zien, is hij koffie aan het drinken. Doet hij een valcursus, knipt hij een lintje. Het is meer een soort ceremoniële premier, heb je het idee.
4: Ja, op dit moment, we hebben hem de eerste 100 dagen weinig visie zien neerzetten. En we hebben hem weinig leiderschap zien tonen. En dat, ja, Dat is wat je moet doen die eerste 100 dagen. Dat is een beetje tekstboek. En dat verbaast me ook wel een beetje van Jette, die natuurlijk heel ervaren is in de politiek. Hè. Ik bedoel, hij ziet er een beetje jong uit. Hij is ook jong, maar hij is politiek niet jong. Hij is heel ervaren. Dit is heel anders dan je Rutte had zien doen de laatste jaren.
1: Ja. Ja, kan het beter worden nog, denk je? Of is het nu al heel hard aan het crashen?
4: Allereerst heb ik dat kiezers gevraagd. En ik zie dat het vertrouwen zelfs van de eigen coalitieachterban echt is gedaald. Een minderheid van de CDA-kiezers, een minderheid van de CVD-kiezers heeft nog vertrouwen. Ja. Dus veel mensen zeggen, ja, we hebben het gevoel dat het ze ook niet meer gaat lukken om die meerderheden te vinden. Ja, om die belangrijke besluiten te realiseren. Hè, bijvoorbeeld stikstof, bijvoorbeeld migratie. Bijvoorbeeld wonen. Maar als je het mij vraagt, denk ik dat we het kabinet nog wel even de tijd moeten geven om deze nieuwe vorm, dit minderheidskabinet, te laten werken. Het is relatief stabiel. Laten we eerlijk zijn, school vocht elkaar binnen een half jaar totaal de tent uit dat kabinet. Ja. Ik zie dat nu niet gebeuren. Dus als die coalitiepartners elkaar vasthouden, ze willen een stikstofplan neerleggen voor de zomer bij dit land. En als dat werkt, ja, dan keren ineens de kansen de komende maanden. Dus, ja.
2: Zie je ook bijvoorbeeld waar dan wel de groei zit, het vertrouwen?
4: Nou, als Jette wel leiderschap laat zien, en als Jette wel slaagt om met een slim plan, met een slim akkoord, partijen achter zo'n stikstofplan te krijgen, daar zit wel winst. Mensen willen gewoon resultaat. Kijk, deze partijen die zijn aan de slag gegaan en die hebben gezegd, jongens, the adults are back on the wheel. Dat hebben ze eigenlijk gezegd. Hè? Na een periode van ruzie en kinderlijk gedrag. De volwassenen zijn terug. Wij hebben weer verantwoordelijkheid. Wij gaan daadkracht tonen. Nou, dat moeten ze wel doen. Dus het worden wel echt hele spannende maanden. Want de komende half jaar moet het echt gaan gebeuren met dit kabinet.
1: Oké, okay, ja. Gaan we dat in de gaten houden. Dan nog even snel, Gijs, want ik weet dat jij hebt ook gepeild onder de Nederlanders hoe het vertrouwen is in het Nederlands elftal. En we zijn toch even benieuwd.
2: Worden we wereldkampioen?
1: Ja.
4: Nou, ik heb wel wat betere cijfers daar, gelukkig.
1: Kijk.
4: Want het vertrouwen in Oranje vlak voor dit EK of WK is 63%.
1: Zo,
4: en dat is echt hoog. Het is juist een stuk hoger dan 2 jaar geleden.
1: Daar kan Rob Jet alleen maar van dromen.
5: Ja,
1: 63%.
4: Precies, inderdaad. En Koeman krijgt 71%. Dus de bestuurder van Oranje die krijgt wel vertrouwen. En als we vragen hoe ver we komen, nou, die groepsfase, en wat was het ook alweer? Japan, Tunesië, Zweden, die gaan we makkelijk halen. Ja, ja. Iedereen denkt dat we dat gaan halen. Hoe ver komen we? De helft denkt halve finale. Dat is al heel ambitieus. 8% denkt dat we wereldkampioen worden. En dat lijkt niet zoveel, maar het is echt meer dan ik de afgelopen jaren bij EK's en WK's heb gemeten.
1: Nou, dat stemt toch een beetje tot tevredenheid.
4: Ja, toch?
1: Hartstikke fijn. Gijs, fijn dat we even mochten bellen over deze cijfers. Het is altijd leuk om je erover te horen. En ik wens jou een hele mooie dinsdag vandaag.
4: Graag gedaan.
1: Hoi, Gijs Rademakers van het

0: 538 rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd en hou je dan de microfoon ingedrukt, kun je dus even laten horen hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. Jari!
1: Een hele goeiemorgen! Vandaag een hele mooie Ude!
0: Hey.
1: Lekker werken, nog flink rondrijdwagen. Gas geven.
0: Gas geven, Jari. Groot gelijk, jongen. Fijn dat je erbij bent. Cor.
2: Goedemorgen, Floris. Fijne dag met z'n allen. Houdoe.
0: Houdoe. Ja, Cor heeft er altijd zin in. Jij ook goedemorgen, Cor. Fijn dat je erbij bent. En Claire, die kwam ook nog binnen.
3: Een hele goede morgen. Dit is mijn ochtendstem.
4: Nee hoor, grapje.
3: Dit is mijn ochtendstem. Fijne dag. Doei.
0: Lekker Claire, fijn dat je er ook bij bent op deze vroege ochtend. Op weg naar de 538 ochtendshow editie woensdagochtend met AHA.

0: worden met AHA en Take On Me.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Op weg naar de ochtendshow met Miles Smith. Zometeen naar de Black Eyed Peas.

0: Smith, Nalhorn, Drive Safe bij 538. Goedemorgen, op weg naar de ochtendshow van 538. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow.
1: Dikke paniek hier.
2: Ja. Florentien, die begint. Wat is er aan de hand nu?
1: Nee. Vanuit het niets. Ja, maar we vroegen natuurlijk over je oordruppels gehad. Ja, je knoflook.
3: Ik heb dus een verwijzing van de arts om.
1: Want jij doet twee tenen knoflook in je oor.
3: Nee. Ik heb een soort van druppels gekregen, maar ik had zelf ook bedacht, ik ga oordruppels kopen. Ik probeer alles.
1: Maar gewoon maar zonder
2: enige medische.
3: Nou, het staat gewoon bij het kruidvat. Ik denk, nou, wie weet helpt dat. Ja, ja. Je doet alles. Ja. Ja. Maar ja, ik was naar de dokter geweest, dan heb ik een verwijzing. Kan je pas in augustus terecht?
1: Zo, dat is redelijk.
3: Op z'n vroegst.
2: Maar wat heb je dan?
3: Mijn oren zitten dicht.
1: Maar je moet naar het ziekenhuis. Maar
4: je kan toch gewoon bij de huisarts je oren even uit laten spuiten?
2: Nee.
3: Kan dus niet.
2: Dat moet je niet doen door de huisarts. Uitspuiten met water is levensgevaarlijk.
1: Hou eens even op, man. Er zijn mensen gewoon helemaal mee geworden.
4: Anders verboden zijn, toch?
2: Geloof mij, ja, bel een KNO-arts, het maakt mij niet uit. Het uitspuiten. Ja,
4: natuurlijk zegt de KNO-arts dat.
2: Uitspuiten van je oren door huisarts is niet goed.
1: Maar ze doen dat trillen toch tegenwoordig? Dat is niet meer dat spuiten bij de huisarts. Ik heb toen een keer, dan zetten ze een soort tril. Ik denk wel dat het uiteindelijk met een beetje water ook werkt. Maar dat is heel anders dan vroeger met zo'n grote metalen spuit.
4: Maar hoe doet een KNO-arts het dan?
1: Ja.
2: Die zuigt het eruit.
3: Ja, dat voelt ook. Het moet eruit gezogen worden.
2: Het is een soort mini-stofzuigertje.
3: Nou, dat klinkt als de oplossing.
4: Dan
3: gaat hij
4: met maar waarom ga je daar dan niet naartoe?
3: Nou, omdat je pas in augustus terecht.
2: Je kan bij een. Weet je, nou, maar maakt niet uit. Al moet je naar de podoloog, dan ben je ook 3 jaar. Het is gewoon niet normaal.
4: Podoloog.
3: Nou ja. Moet ik gewoon 3 maanden wachten?
1: Maar ik vind dat wel heel lang hoor. Maar dit is toch niet bij de huisarts dan?
3: Nee, daar ben ik al geweest.
1: Maar dit is de KNO-arts.
3: Ja.
1: Oké. Ja, ging wel heel lang duren, ja, 3 maanden.
4: Maar ze beoordelen ook een beetje op leeftijd, hè? Nee.
3: Jonge mensen. Ja, dat zou ook heel snel aan de beurt moeten zijn.
4: Die geven voorrang. Ja. Denken ze, nou, daar kunnen we nog wat mee, maar... Ja,
1: dit is onbegonnen werk.
4: dit levert weinig meer aan de maatschappij.
3: En dan is het nog maar mijn oren, maar als je echt iets...
4: Nou, heb je nog meer problemen?
3: Ja. Nee, dat was het.
1: Maar je kan toch aangeven van, joh, ik heb voor
4: spoed
1: mijn werk...
4: voor je werk.
3: Dit is een spoedafspraak.
2: Nee, joh.
3: Dan kan je kiezen, wil je zo snel mogelijk? Ja, doe maar zo snel mogelijk. Oké. Okay.
4: Maar je hebt je oren augustus nodig voor het werk.
3: Ja.
4: Dat kan je nagaan als ze uitgespoten zijn, dan hoor je echt gewoon...
3: Ja, alles weer.
4: Alles.
1: Ik zou ze nog even dicht laten zitten.
4: Nou ja, mocht er een KNO-arts luisteren en die heeft wel een gaatje.
3: Ja, heel gaaf.
4: En die wil Florentien uitspuiten. Dan,
1: maar jij hebt dus hier eigenlijk afgelopen vrijdag heb jij gewoon doof staan zingen. Daar komt
3: nee,
1: het eigenlijk
3: ik ben niet doof. Het voelt alsof je in de lucht zit, in een vliegtuig. Alsof je onder water zit. Dat je wil klaren.
1: Oh ja.
3: Dat gevoel.
1: Oh. Oh. Maar ze hebben gezien dat er een prop in zit.
3: Nee, ze hebben niks gezien. Mens ziet niks. Maar ik wil wel een doorverwijzing.
1: Oh. Ja.
4: Ik denk de buis van Eustachius.
3: Eustachius, dat denk ik dus ook.
1: Ja, dat denk
4: jij. Of het hamerstukje.
2: Ja, de hamerbeen.
4: Ja,
3: mijn ouders zijn wel allebei doof. Dus ik hoop niet dat ik ook doof word.
4: Ja.
3: Ja. Oké.
1: Okay. Nou, laten we hopen dat het verder kan.
4: Ja.
1: Komt helemaal allemaal. Radio 538.

0: Jennifer Page en Crush bij 538. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En later vandaag, op de woensdagochtend, zo rond de klok van 9:45... dan is Arie er weer met een nieuwe mop. Vers uit de kroeg uit Amsterdam. Zullen we even een opwarmetje doen?
1: Maar er zijn dus twee mannen die lopen van de herenliefde en die zijn een nachtje op stap geweest. En die lopen een stukje tussendoor de binnenstad. En die komen op de wallen terecht.
2: Oh.
1: En die lopen zo in de rond. En die ene zegt, hij zegt, ik hou verschrikkelijk veel van je. Maar ik ben toch wel nieuwsgierig hoe het met een vrouw is. Nou, zegt hij, ik heb er helemaal geen kinderen. Als ze het erg vinden, als ze nou, ja, zo nodig naar binnen wil, dan ga je toch proberen. Dus die gaat naar binnen toe.
2: Ja.
1: En die komt na 20 minuten naar buiten. Hij zegt, ik hou verschrikkelijk veel van je. Maar dat was toch wel, ja, toch wel fijn. Hij zegt, waarom ga jij ook niet... Nee, zit die begin er niet aan. Ja, zit die, maar krijgen we het aan de rand, krijgen we gedoe. Dan ga je zeggen, ja, bent wel geweest, ik ben niet geweest. Dan zijn we alle twee geweest. Nou, zegt hij, vooruit, dan ga ik ook naar binnen. Dus die gaat er binnen toe. En dat duurt 20 minuten, maar een half uur, 3 kwartier. Die komt nog bijna 5 kwartier, komt hij naar buiten toe. Zijn haren door de war, zijn kleren helemaal gekreukeld, helemaal gefrompraat. Hij zegt, wat is er in godsnaam gebeurd? Hij zegt, ik weet niet hoe je dat ding in je kont moet krijgen.

0: altijd goed. Wakker worden met een dikke classic. Share and Believe bij 538. Goedemorgen. Woensdagochtend en je bent aangekomen bij een kakelverse ronde van de 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je gezicht mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, vandaag kun jij de eerste luisteraar worden van de Ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. Kom je dan zometeen in de Ochtendshow in de uitzending, is het t-shirt voor jou. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. En ik kan je zeggen, dat is een mooi t-shirt. Die wil je hebben, daar mag je trots op zijn. Bellen maar, pak die telefoon 0909-30538. Maak er een mooie woensdag van. En veel plezier bij een nieuwe Ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaals te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een man uit Dortmund heeft gisteravond een agent beschoten die op een noodgeval afkwam. Daarna sloot hij zichzelf thuis op samen met zijn 3 kinderen. Hij heeft zich vanmorgen overgegeven. Met de kinderen gaat het gelukkig goed. Het is niet bekend waarom hij de politie beschoot. De agent droeg een kogelvrij vest en raakte licht gewond. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkte aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, dat schrijft de Telegraaf. En door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. En oud-voetballer David Beckham die krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. En dat wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Ja, hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Messi speelt. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland, daar kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan een overzicht van de files. En waar die staan, weet ik.
4: Die staan nergens.
0: Kijk aan, een rustige woensdagmorgen. Oh, dat is mooi. Via 0909-30538 gaan de lijnen open. En dat is het moment voor jou om je aan te melden als eerste luisteraar. Als je het leuk zou vinden om onze radioshow vanochtend te openen. Nou, hierbij de uitnodiging 0909-30538. Je kan even bellen als je luisteraar nummer 1 van deze woensdag wil worden.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
1: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: vond het teamwork, daar ben ik het meest blij mee. In heel goed samen uitgevoerd. Met heel veel passie en inzet. En dat was geweldig om te zien.
1: Voor je

0: Toto hadden ze blijkbaar een hoop inspiratie uit de vrouwennamen. In dit geval Pamela om 6:07. Op de 3e van juni, het is woensdagochtend. En we zijn gestart met een nieuwe ochtendshow. Hartelijk welkom hier. Hoe is het met je oorflow?
1: Nou, nog steeds een beetje hetzelfde eigenlijk.
0: Oh, er is nog geen KNO-arts te opgeschoten.
1: Ik heb wel een heleboel goede tips gekregen. Dus,
0: en wat is de beste tip tot op heden?
2: Ga naar een KNO-arts.
1: Ga naar een KNO-arts, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, voor de mensen die denken, waar gaat het over? Florentine heeft sinds een aantal dagen heb jij last van je oor zit helemaal dicht.
1: Maar de een zegt juist niet uitspuiten, de ander juist wel. Dus ze zijn ook een beetje tegenstrijdig.
2: Maar misschien is er een KNO-arts die luistert nu en langs Hilversum komt. Nou ja, je weet het niet.
0: Nee, vroeger
2: dienst. Ik denk dat KNO-arts om 7:00 begint of zo.
0: Ja,
2: zoiets. Ik kan misschien hier even een tussenstopje maken. Kunnen we het hier live opereren?
0: Live?
2: Ja. Dat heb je helemaal niet meer, hè? Vroeger had je allemaal van die televisieprogramma's waar weer...
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Dan werd er weer een lever verwijderd of een nieuwe long getransplanteerd.
0: Ik kon er niet kijken.
2: Altijd een beetje op die operatiekamers mee te loeren, maar dat is het niet.
0: Ik vond het met het zeppen altijd zo vervelend. Ik kan slecht tegen dat soort shots. En dan kwam je op een gegeven moment, al zeppend, zag je op een gegeven moment weer iemand... dan werd even dat drone weer eruit getild.
2: Ach.
0: Dan was je meteen klaar.
1: Maar goed, de beste tip heb ik van een of ander gekregen. Die zegt, je hebt OME, otitis media met effusie. En voor de gehoorgang is eigenlijk niks te zien. Maar daarachter, het trommelvlies, zit dan vocht in plaats van lucht. Aha. Ik denk dat ik dat heb.
2: Maar hoezo denk je...
3: Is dit...
1: Ja, omdat zij werkt al 20 jaar als logopedist. En zij zegt, dit heb ik vaker gezien. En de dokter zag bij mij ook niet iets gelijk. Dus nou, ze zegt, waarschijnlijk heb je dat.
0: Maar is het op te lossen? Want dat is nog veel belangrijker.
1: Het is op zich wel op te lossen.
2: Nou, ja. Nieuw hoor. Ja. Kan eigenlijk niet, hè? Nee. Je kan niet je trommelvlies transplanteren.
3: Nee.
1: Ik ben zo bang als er wat aan geknutseld wordt... dat je dan zo'n tinnitus krijgt.
0: Ja, ik snap het, ja. Ja, je hebt er maar 2, je moet er zuinig op zijn. Ja. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije.
3: Zin in.
0: De Kuip in Rotterdam wordt de wedstrijd gespeeld.
2: Ja, Rick doet het voorprogramma.
3: Ja, ik doe het voorprogramma.
0: Ga jij draaien, hè?
3: Ja, ik draai daar vanaf,
2: en dit keer niet als reserve, maar gewoon...
3: Nee, ik zou 6:15...
2: Je bent gewoon headliner.
3: 6:15 begint het.
0: Nou, Koeman heeft wel echt de allerbeste selectie gehad. Maar is dat dan, wordt dat door de KNVB, word jij echt gevraagd ook, Rick?
3: Ja, de KNVB, de hoofd...
2: Was de wens uit het team, toch?
3: Het team, ja. Met name de middenvelders, Frenkie de Jong en zo, die zei, ja, als er dan toch iemand mag draaien...
0: Dan liever ik.
3: Ja.
0: Nou, Ronald Koeman die blikt alvast vooruit op de wedstrijd van vanavond.
4: De wedstrijd wordt gewoon heel goed serieus benaderd. Algerije is gewoon een team wat waarschijnlijk uit een manier van spelen heeft... die we met de WK en de pool ook tegen gaan komen.
2: Dus 3 achterop of 5?
4: Ja. Vaak wel. En, dus dat zou goed zijn, want dat is dan een training. Maar ja... Het is een wedstrijd.
0: Het is een wedstrijd, ja. Dat
2: krijgt
0: is wat het is.
2: Algerije betaald dan om naar Nederland te komen of niet? Moet je dat als KNVB huur je...
3: Ja, je huurt een tegenstander.
2: Je huurt zo'n land eigenlijk.
3: Ja, je huurt dan een land in.
0: Want Algerije is niet actief op het WK.
3: Volgens mij mag je zelfs niet eens een wedstrijd spelen, dacht ik, in de voorbereiding tegen een...
2: Nou ja, Noorwegen. Of doet Zweden niet mee?
0: Jawel, Zweden doet
2: mee. Jawel, toch? Ja.
0: Noorwegen doet ook
2: wel. Noorwegen. Zweden was natuurlijk...
3: Maar ik vind het wel goed om tegen zo'n ploeg, weet je, dat is zo'n ploeg waarvan je denkt, daar walsen we overheen. En
0: nou, weet ik niet. Algerije klinkt mij als een taaie tegenstander.
2: Algerije thuis? Ja, man, hoe je kunnen hebben. Lachend.
0: Miranda, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hoi.
5: Goedemorgen.
0: Hoi. Eventjes benieuwd, Miranda, want we hebben het nu al even over die uitzwaaiwedstrijd. Maar leeft het al een beetje bij jou, het WK? Ja. Heb je er zin in?
2: Een vlaggetje op
5: de wang. Jazeker.
0: Ja?
5: Jazeker.
0: En hoe uitzicht dat?
5: Absoluut. Nou, gewoon spellen, straks de vlaggetjes op gaan hangen.
0: Serieus?
5: En, ja, we gaan alle wedstrijdjes kijken natuurlijk, hè.
0: Oh, leuk. En dan met een hele grote ploeg bij jou thuis of op plekken waar jullie met z'n allen kijken?
5: Nou, dat ligt eraan hoe ver ze komen. Maar ik denk, hoe verder ze komen, hoe groter de ploeg wordt.
0: Het is altijd wel gezellig, toch? En zeker nu het 's nachts een beetje plaatsvindt allemaal.
5: Heel gezellig, zeker. Ja. Nou,
2: maar je ziet toch altijd, de poolwedstrijden beginnen altijd een beetje rustig... en daarna dan zwelt dat aan, toch?
3: Juist.
5: Klopt, ja.
2: Even een beetje zo van, joh, laten we de kat even uit de boom kijken. En dan vanaf, we beginnen bij de 16e, denk ik. 16e finale of zo. Er zijn heel veel finales.
0: Ja, goed, ja.
5: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, 16e, 8e, kwart, half. Ja, het is nog even, je bent nog even onderweg voordat je in de finale staat. Maar daar gaan we wel vanuit natuurlijk. Hé, ik zie Miranda, jij bent onderweg naar Schiphol.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Oh. Waar ga je naartoe?
5: Ik ga mijn dochter ophalen met haar man. Die zijn een paar maandjes op reis geweest.
0: Oh,
5: dat heb ik al gedaan.
0: Zo, een paar maanden. Maar wat lief dat jij ze ophaalt.
5: Ja, leuk hè. Ja, ik heb ze natuurlijk gemist hè. Ja. Dus 3 maandjes, dan wil ik ze wel weer even knuffelen.
0: Hey, en sta je dan ook bij die uitgang met zo'n bord of ballonnen of een bos bloemen?
5: Nee, ik heb niks bij me, maar ik sta daar wel natuurlijk helemaal enthousiast te zwaaien.
1: Waar zijn ze geweest?
5: Ze zijn in Maleisië geweest, in Thailand en de laatste maand in Australië.
2: Oh, prachtig.
0: Toch heeft het altijd wel iets als iemand je op staat te wachten, toch, op Schiphol?
5: Ja, ja dat denk ik ook.
1: Toch hoop je het altijd.
0: Ja, je hoopt altijd dat er iemand staat. Staat nooit iemand, maar je hoopt het toch altijd. Ja, nou in dit geval, Miranda, jij gaat je dochter ophalen. Dus ik wens jou daar in ieder geval al veel plezier mee. Jullie zullen een hoop te bespreken hebben.
5: Jazeker,
0: en
5: dat
0: jij
5: denk ik ook.
0: Dan ook nog leuk nieuws, want jij bent vandaag...
6: De eerste luisteraar.
0: Het is jammer dat je dat shirt nu nog niet hebt, want anders had je dat omhoog kunnen houden.
5: Ja, precies, ja. Dat was wel leuk geweest,
0: nou, voor de volgende keer.
2: Dus straks vraag je dochter, zeker mam, wat heb jij meegemaakt de afgelopen 3 maanden? Ja. Dan kan jij toch zeggen,
0: ik was de eerste luisteraar.
5: Ik was heel toevallig.
0: Nou, je bent de eerste luisteraar zelfs als je er zo meteen spreekt.
5: Ja, leuk.
0: We gaan het shirt opsturen, Miranda. Doe je dochter de groeten en een hele mooie dag vandaag.
5: Dankjewel, jullie ook. Fijne uitzending.
0: Overigens krijg ik hierdoor van wat luisteraars. Algerije doet wel mee op het WK.
2: Ja, zie je.
0: Dus we hebben gewoon een WK-ganger die we stippen.

0: en BTS. My Universe. In de vroege ochtendshow van 538. Het is 10 minuten voor 6:30 voor deze woensdagochtend.
1: Moest gisteravond ineens de lampen weer aan doen. Dat is toch ook weer...
0: Ja, was even binnen, hè?
1: Het ging volledig los gisteren einde middag. Dat je echt zo'n sprintje moet trekken om alle ramen dicht te trekken. Weet je? Oh mijn god.
0: Ja, het ging heel hard. Ik denk 4:00 dat het...
2: Wij was echt om 1:00, denk ik.
1: Ja, dan komt het van de
2: van
1: kust.
2: Van het westen, ja.
1: Niet normaal. Ach, hey, lekker.
0: Het is voor de tuin, is het heel fijn.
1: Ja, wow. En ook, we hebben het al eens eerder over gehad. En het heeft een naam, is die zomergeur.
0: Ja. Oh ja, hoe heet dat ook alweer?
1: Van als het geregend heeft en daarna is het klaar en dan doe je de ramen weer open. En denk je, heerlijk.
0: Ja, dat is een mooie naam voor, ik kom er even niet op.
1: Nee, dat is, maar goed. Dus,
0: vast de luisteraar die het weet.
1: Ja.
0: Maar het is een fijn geurtje, ja. Het stof dat nat wordt.
1: Ja.
0: Zometeen verderop in dit programma gaan wij weer een tv weggeven. En dat is wel leuk, want dat is een 55-inch exemplaar. Dus dat is gewoon echt serieus Petrigoor, zo heet het. Ik kwam er even op, niet op, maar Petrigoor. Die tv die kun je winnen als je de scheidsrechtersfluit ergens voorbij hoort komen. Dat is heel makkelijk. Bellen met de studio als je hem hoort.
1: En die fluit is laten horen.
0: Ja, die kan ik wel laten horen, ja.
1: Want ik dacht gisteren nog dat ik dacht van... Je hebt natuurlijk verschillende manieren van fluiten. Ja. En ik kan eventueel morgen mijn eigen fluit even meenemen. Maar ik dacht deze...
2: Oh, ik heb mijn eigen fluit allebei me.
1: Dit is zo'n zaterdagochtend...
2: ja, ik denk allebei, je weet maar nooit, hè. Je kan zomaar in de situatie terechtkomen dat je een klein fluitje nodig hebt.
0: Heel goed beslagen ten ijs komen altijd. Dit is de fluit.
1: Ja, dit is een beetje zo'n vader die geen overwicht heeft in een wedstrijd.
3: Ja, dit vind ik
1: een
3: hele strijd.
1: Dit is een ontzettende.
2: Dit vind ik een.
0: Hij twijfelt een beetje, hè?
1: Ja, je wil natuurlijk een staccato, felle fluit dat je schrikt.
2: Ik ben langs scheidsrechter geweest.
1: Ja, ja. Dit
2: ik
1: is
2: heb
1: echt...
2: ook meegedaan met de spelregelquiz.
0: Maar vind je dit dan een betere fluit?
1: Ja, ja. Hier schrik je van. Ja. Hier denk je, mijn god. Ja. En doe die eerste nog eens.
3: Dit
1: is alsof iemand zijn laatste adem uitblaast in de fluit.
0: We hebben dus de keuze. Het kan er zometeen deze fluit zijn.
1: Dit is Bas Nijhuis.
0: Maar het kan dit ook zijn.
1: Dit is...
2: Kevin Blom.
3: Fluit. Honden blaffen nu thuis, denk ik.
0: In beide gevallen win je in ieder geval een televisie. Als je hem hoort, nu nog niet.
1: Het is een natte fluit hier.
0: Ja,
1: een
0: natte fluit.
1: Ja, een hele natte fluit. Ja.
2: Je weet hoe het fluitje eruit ziet.
0: Ik weet ook niet of de fluit is schoongemaakt. Of dat het een
1: beetje... Bij ons, bij de voetbalclub, is als je dan moet scheidsrechten, dan kom je op het wedstrijdsecretariaat. Dan moet je even zo'n papiertje halen, weet je wel. Want je moet natuurlijk de stand bijhouden, het leven daarna. En dan zeggen ze, wil je een fluit lenen?
2: Oh, die is zo
1: altijd.
2: Die is
1: nou, dacht dat ik toch een fluit... Want dat ligt gewoon in een bakkie.
3: Ja, er zit speeksel in.
1: En dat gaat echt niet normaal...
2: Ik heb echt een heel seizoen alleen maar van die leenfluiten gehad.
1: Oh, godverdamme.
2: Zo vies is dat.
0: Dat is de manier om ziek te worden, toch?
2: Ja, ze zijn wel droog.
0: Ja, maar het idee...
2: Het idee.
0: De fluit is schoongemaakt. Omdat het
1: bij ons, bij de voetbalclub, is als je dan moet scheidsrechten, dan kom je op het wedstrijdsecretariaat. Dan moet je even zo'n papiertje halen, weet je wel. Want je moet natuurlijk de stand bijhouden, het leven daarna. En dan zeggen ze, wil je een fluit lenen?
2: Oh, die is zo
1: dacht dat ik toch...

0: loopt, dan is het gewoon weer fris. En een fluitje is een wedstrijdfluitje kost geloof ik 1 euro nog wat. Dat is helemaal niet
1: zo duur. Ik had een hele goedkope.
2: Ik dacht dat van die metalen duur...
0: Nee, het is gewoon plastic.
1: Mijn fluitje was nog geen cent.
3: Je hebt gewoon een gratis fluit gekregen.
1: Ja.
2: Nou, leuk hoor.
1: Nog in mijn auto, maar de fluit.
2: Hou hem in de gaten, de fluit. We hebben het er nu al uitgebreid over gehad, maar klinkt die straks daadwerkelijk, dan mag je bellen naar de studio en maak je kans op

0: Shakira en Zoo in de ochtendshow. Overigens is er een luisteraar die denkt te herkennen waar die eerste fluit die we lieten horen, een beetje die natte fluit, die weet waar die van is.
1: Oh.
0: En ik denk, nu ik het zo gelezen, ik denk dat het klopt. Hij zegt dat is de opa uit Vlodder. Dit is hem.
1: Ja? Ja,
0: dat is ook met dat bordje omhoog.
1: Verkeersbordje, dat stopbordje weer omhoog.
0: Ik vind het scherp, ik denk dat het mis, ja.
1: Zou best kunnen.
0: 6:35, goedemorgen. Straks in deze radioshow het laatste nieuws. En Florentine heeft het voor je.
2: Hoeveel mensen hebben zin om naar het WK voetbal te gaan kijken straks? Vertel ik zo.
0: En dus muziek van Summer, The Original. En jij mag meedenken op muzikaal terrein. Want zometeen ook lekker naar de wekker met kans op de badjas.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En morgen
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
3: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
3: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.

0: thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
1: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
2: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
3: Tentiel Bingo! Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
16: Merci.
17: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
19: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
20: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
23: Wow,
22: kost je maar 3 minuten.
23: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
22: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
24: Score nu bij Keukenkampioen.
0: Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Jij bent mijn kampioen.
2: Ja, goedemorgen, de ochtendshow en het weer voor vandaag. Vanochtend trekken er buien over het land, plaatselijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen geleidelijk op. Het blijft een tijdje droog. Aan het einde van de middag neemt de kans op buien weer toe. En de temperatuur, die ligt rond de 20 graden vandaag. En dan eens even zien hoe het eraan toe gaat op de snelweg, Rick.
3: 9 files, begin op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 23 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10. A27, dat is de laatste, Gorkum-Utrecht bij Lexmond. 41 minuten.
2: 6:45, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
24: Goedemorgen. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hard tegen de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Alles gaat goed, dat zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. En burgemeesters die kunnen straks sneller een eind maken aan demonstraties die uit de hand dreigen te lopen. Dat schrijft de Telegraaf. Het kabinet werkt aan aanpassingen in de wet en ook de politie krijgt daardoor meer bevoegdheden. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus, ook bekend als apenpokken. Ja, hij had ze niet aangegeven bij de douane en had er ook geen vergunning voor. Meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK-voetbal, omdat het in Amerika is. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. En die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Ja, en uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst voor Oranje best wel laag is. Namelijk, mensen denken dat maar 4% denkt dat ze gaan winnen. Dat is echt heel weinig.
2: Dat is niet zoveel, nee. Maar goed, misschien is dat ook wel realistisch. Aan de andere kant denk ik dat als de bal eenmaal rolt daar, dat ja, toch veel mensen zoiets hebben.
3: Ze zijn nog nooit wereldkampioen geworden.
25: Nee, maar als we door die eerste poolfase heen zijn, dan gaat het allemaal wat meer
3: aan het leven.
25: Is een beetje natuurlijk,
3: dan gaat het leven.
25: Het is net als met het Songfestival. Je moet eerst door die halve finale. Dan sta je helemaal in die finale. Dan denkt iedereen, je gaat toch winnen.
2: Ik word de laatste tijd op Instagram word ik helemaal doodgespend met het moment van Arjen Robben in de WK-finale.
3: Oh, 2010.
2: Met die teen. Maar dan gaan ze helemaal uitlichten van, stel nou dat die teen een centimeter lager had gezeten, 2 centimeter, dan was die bal erin gegaan.
25: Ja, dan waren we wereldkampioen.
2: Dan waren we gewoon wereldkampioen geworden. Dus het is ook maar, het hangt allemaal van momenten aan elkaar natuurlijk. Dus
24: wie zegt dat echt, hè?
2: Als je af en toe een beetje geluk hebt, dat is natuurlijk wat Ronald de Boer.
25: Dat heb je 100% nodig.
2: Die zei dat van de week ook al bij ons. Je moet een beetje geluk hebben. Je moet een beetje ook hopen dat de tegenstander een mindere dag hebt. Ja. En dan kan je in zo'n toernooi kan je stiekem best heel ver komen.
24: Ja, en hoeveel mensen denk je dat heeft vertrouwen in Koeman?
25: Oh, dat is op dit moment wel hoog, toch? Gisteren was er ook een onderzoek, toch?
2: Dat 60%. Ik dacht dat er 70% vertrouwen had in de bondscoach.
25: Ja, dat was een ander.
2: Gijs Rademakers kwam gisteren mee.
24: Oh, ja. Nou, dit is dan weer een ander onderzoek, want hieruit blijkt dat 37% vertrouwen in Koeman heeft als bondscoach.
25: Zo, dat is wel de helft minder.
24: Vind ik wel laag eigenlijk.
2: Dat is laag, ja.
24: Denzel Dumfries dan staat voor een absolute droomstransfer. Ja, de 30-jarige rechtsback van het Nederlands elftal die gaat een contract tot medio 2030 tekenen bij Real Madrid. Dat verzekeren bronnen althans. Het is mondeling nu vastgelegd. 20 miljoen wordt er betaald aan Inter.
2: Hij heeft een contract waarbij de transfersom ieder jaar minder wordt. En hij mag, hij is in principe heel duur, behalve voor de absolute topclubs. Dan mag hij
25: 20 miljoen en zeggen niks.
2: Nee, voor Denzel Dumfries.
25: Nou ja, Real Madrid, die nieste keren, daar ligt 20 miljoen op tafel. Nou, het is echt een lachertje.
3: Dat is echt heel weinig.
2: Ja, dat hebben ze blijkbaar toen afgesproken, toen hij daar naartoe ging.
3: Ja.
2: Van je krijgt een soort een boete, of tenminste een ontsnappingsclausule zit er in je contract, dat als een van de 4, 5 grote topclubs je meldt, dan mag je weg voor een relatief laag bedrag.
25: Maar wel gaaf was, dan hebben we Frenkie bij Barcelona zitten, en Denzel bij Real Madrid.
3: Fantastisch. Ik vind die Denzel is wel, ik
25: mooi
3: vind
25: event.
3: Dat, je weet, al speelt hij slecht, hij blijft altijd inzetten.
2: Leuke gozer, ja. En het mooie is, als je hem ziet staan, hij heeft altijd zo'n boze blik. Heeft hij.
3: Het is een super aardig gast.
2: En dan gaat hij praten, dus het is echt een hele lieve jongen. Ja.
24: De geruchten gingen natuurlijk al langer. Maar nu bevestigt Ajax het zelf. De Spanjaard Michel, die wordt de nieuwe trainer. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen getekend. En hij volgt die Garcia natuurlijk op. Die een teleurstellend seizoen van Ajax achter de rug heeft. De afgelopen jaren was hij trainer bij Girona.
2: Oh ja. Dus dat is de nieuwe hoop van Amsterdam. Ja. Flo, dank je wel eventjes voor dit moment. Wij gaan zo meteen jou vragen welk liedje we moeten draaien. Van de 2 die we tegenover elkaar zetten. Dat doen we in Lekker naar de Wekker. Je kunt via de app van 538 meestemmen. En door te stemmen maak je kans op de ochtendshow badjas. Want die voor

0: is muziek van Somber en hoorde je in de ochtendshow om 11 minuten over 6:30. Goedemorgen, leuk dat je luistert. We gaan lekker naar de wekker en dat betekent dat we even muzikaal nodig hebben. Of je met ons mee wilt denken wat de leukste plaat is. We hebben er 2 tegenover elkaar gezet. 1 wint zometeen en jij bepaalt.
1: Lekker na de wekker.
0: En wij gaan vandaag om te beginnen maar eventjes.
2: Ja.
0: Voor een liedje van The Kinks.
2: Kinks.
0: Ja, The Kinks. Dat is even heel lang geleden. Maar Ray Davies van The Kinks die moet een vlucht maken van New York naar Londen om 1 woord op te nemen. Het woord Coca-Cola moet veranderd worden in het liedje Cherry Cola. Het heeft alles te maken met het liedje Lola, weet je wel?
3: Ja. Lola. Dat was de cola.
0: Ja. Blijkbaar mocht Coca-Cola niet en heeft hij de cherry van moeten maken.

0: Dat is wel hoop stof op deze plaat, hoor.
1: Heerlijk.
2: Nou, laat maar nummer 2
0: horen. ja, dat is een liedje dat we allemaal kennen. Dat is namelijk uit de serie Friends. Het liedje I'll Be There For You van de Rembrandts. Dat heeft alles te maken met Danny White van de Rembrandts. Die is een jaartje ouder geworden vandaag. Dus dat is optie 2. I'll Be There For You. En die zou ik je heel graag willen laten horen. Ja, kijk, daar heb ik hem.

Nou, ik denk dat ik het wel weet, maar ik vraag het aan jou. Misschien is het wel leuk om Lola toch nog eens een keer te horen. Lang geleden, zo klinkt hij ook. Wat zijn de leukste, of is de leukste plaat van deze twee? Is dat Kings met Lola? Dan stuur je een 1 naar de studio. Dan gaan we de live versie draaien van die plaat, want dat was uiteindelijk de grote hit. Of vind jij het liedje van The Rembrandts, I'll Be There For You, stiekem leuker? De tune van Friends, dan stuur je een 2 naar de studio.

0: Het is wel grappig. Rick is een beetje de notaris als het gaat om lekker naar de wekker. Dus die houdt een beetje de stand bij. En dat ging de hele 4 minuten lang ging het... Het is optie 1. Nee, toch. Het is optie 2. Nee, wacht even. Nee, het is toch optie 1.
1: Bizar.
0: Het is denk ik wel maar drie keer...
1: Er wordt zoveel gestemd. Ja. Heel Nederland stemt.
0: Het is bijna niet bij te houden. Maar voor de mensen die net inschakelen... The Kinks en Lola was vandaag onze eerste optie.
1: Ja.
0: De live versie wel te verstaan. En optie 2 was een liedje van The Rembrandts, I'll Be There For You. Omdat de zanger van de band jarig is... En Thomas, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hovenier van beroep.
2: Ja, klopt.
0: Ja, oh, dan sta je in de regen vandaag.
2: Nou, overdien, ik heb nog niet naar het weer gekeken, maar...
0: Was gisteren niet best, toch?
2: Nee, volgens mij niet. Maar het is ook weer niks.
3: Als hovenier moet je er ook blij van worden, toch, dat het regent?
2: Ja, jawel, zeker wel. Goed voor de plantjes.
0: Ja, het groeit allemaal als een gek natuurlijk nu. Maar heb jij liever een beetje, nou ja, bewolkt weer, een beetje regenachtig? Of zeg je, nee, laat mij maar lekker in het volle zonnetje aan de slag?
2: Nou, nah, een beetje tussenin is wel lekker. Wel dat je de korte broek nog aan kan, maar ook weer niet te nattig.
0: Nee, precies. Als de kaplaars uit kunnen blijven, dan ben jij gelukkig.
2: Heel goed, inderdaad.
0: Ja. Hey, vandaag in de aanbieding 2 leuke platen, tenminste, dat vonden wij zelf. Wij hadden The Kinks met Lola, een oudje, optie 1. En The Rembrandts, I'll Be There For You, inmiddels ook een oudje trouwens, maar dat is optie 2.
2: Ja, ik ga toch voor optie 1.
0: Die Lola, ja?
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Gewoon even lekker meezingen.
2: Ja, dat nummer 2 die hoor je ook best wel vaker.
0: Dat is wel waar, ja. Dat is, deze hoor je wat minder vaak. Daar kan natuurlijk een reden voor zijn, maar de winnaar is het geworden. Optie 1, The Kinks. Jij krijgt van ons een badjas. Nou, ik ga ervan uit dat een hovenier voor een groene kiest.
2: Ja, ik moet wel, hè.
0: Ja.
2: Ja, super.
0: Komt jouw kant op naar Zwanenburg, want daar kom je vandaan. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van en hou het droog dan.
2: Helemaal super, dank jullie wel. Jullie ook.
0: Dag Thomas.
2: Doei.
0: De tuinman. Thomas, die kiest voor deze plaat van The Kinks. En dat deden uiteindelijk de meeste luisteraars. Want net iets meer stemmen voor Lola.

0: like a woman, but talks like a man. Dat is wel leuk.
1: Ja, dat ging over een. Dat was toen heel controversieel. Ging over een travestiet, ging de plaat.
0: Oh!
1: Dat is het. Dat is hele Lola. Dat was heel veel over te doen in die tijd.
0: Oh, ik dacht eigenlijk, je hebt ook vrouwen die kunnen meedoen met de mannen, zeg maar.
1: Nee, dit ging echt over iemand die zich verkleedde. En daar werd destijds nog niet zoveel over gesproken en gezongen. Dus dat was.
0: Ken jullie travestiet in jullie omgeving?
1: Nou, niet dat ik weet. Maar ik heb geen idee van iedereen wat ze op zaterdagavond uitspoken. Dus wellicht dat ik er een ken. Maar,
0: ik heb een tijdje gedraaid in een homodiscotheek in Den Haag.
2: Ja.
0: En daar kwamen ook heel veel travestieten. Ik moet wel zeggen, het was alles.
2: Sommigen zijn er goed gelukt, hoor.
0: Ja.
2: Als je ook ziet, dat is een beetje dat wat op de RTL 4, toch? Dat is uiteindelijk...
0: Met Carlo Bossart.
2: Ja. Die, hoe heet dat programma nou?
1: Peter R. de Vries heeft er onder andere in gezeten.
2: Ja, onder andere. Dat is echt prachtig gelukt.
1: Make Up Your Mind.
2: Make Up Your Mind.
1: Dat was een leuk... Bestaat het eigenlijk nog, dat programma?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. En volgens mij is de Pride Maand is ook weer begonnen, toch?
1: Ja, nou,
2: dus
1: kijk eens even aan.
2: Dat past daar goed in. Daar
1: lopen wij goed voorop met deze plaat. Het was de winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. Straks vervolg van de ochtendshow. We hebben zometeen leuk nieuws rondom Gerard Joling, kunnen wij melden.
2: Ja.
1: Die is natuurlijk al een tijd lang op zijn Instagram aan het teasen dat er iets bijzonders gaat komen. De Final Countdown, zoals hij het zelf noemt.
0: Final Countdown?
1: Wat er precies gaat gebeuren, dat hoor je zometeen verderop in deze radioshow. We gaan tv's weggeven. We gaan je laten meedoen aan het WK Handscannen. Volgende week donderdag. Als je dat leuk vindt, zou ik zeker blijven luisteren. Want tickets voor dat WK Handscannen, plaatsbewijzen, die win je hier.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
14: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hak je dag!
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
20: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
19: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
21: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
22: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
25: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: 538 Nieuws.
27: 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Boven Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Iran zegt dat het een vergeldingsactie was voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika zegt dat de aanval juist een antwoord was op eerdere Iraanse aanvallen op Koeweit en Bahrein. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen ondertussen. Mijn dochter en ik maakten het goed, dat zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze eigenlijk alleen maar een vraag stellen aan de agent. En die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral ingezet op automatisering, efficiency en AI. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en wolken en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland, daar kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dankjewel Flo, dan de files. En waar die staan gaat Rickje vertellen.
29: Begint op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Beest, 21 minuten vertraging. A27, Gorkum, Utrecht bij Lexmond, 49. En de laatste teamboy is de N65, Oosterwijk, Vught bij Kromvoort, 26 minuten.
30: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
31: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
32: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
33: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
34: Thuis-in, mooi wonen.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Alex Warren, Fever Dream bij 538.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Ja, woensdagmorgen is het. En nieuws voor vandaag. In de kranten gaat het nog steeds veel over Donald Pols. Hij kwam van Milieudefensie en ging opeens, ja, tot ieders verbazing aan de slag bij Tata Steel. Maar gisteren kwam via NRC naar buiten dat hij in het verleden betrokken is geweest bij een extreemrechtse studentenvereniging in Zuid-Afrika. Amber Kortzorg die gaf gisteren uitleg in RTL Tonight.
3: Echt ontzettend pijnlijk, ja, of het terecht. Kijk, uiteindelijk is het niet bekend wat nou het hele beeld is en hoe die communicatie is verlopen. Maar Tata Steel zegt in ieder geval dat zij er niet van op de hoogte waren. En dat is natuurlijk wel vreemd, dat als je zo'n functie gaat bekleden, wat ook echt een publieke functie is, dat je dan zo'n belangrijk deel van je verleden, dat je dat niet deelt.
0: Ja, het waren twee fantastische dagen, zal hij gedacht hebben.
4: Het is toch, wie ze doopzeel je ook ligt, je komt toch altijd iets tegen.
0: Ja, maar dit was wel een vrij extreem clubje, hoor. Maar
5: het was overigens wel bekend bij die milieubeweging.
0: Ze hebben dat stilgehouden. Ja. Hij heeft het daar, uiteindelijk heeft hij het daar uit de doeken moeten doen, omdat iemand erachter was gekomen. Ja. En toen heeft hij daar gezegd van ja, dat is inderdaad een jeugdzonde van mij. Maar hij heeft daar nooit publiekelijk excuses voor aangeboden. En hij dacht nu, ik stap over naar mijn grootste concurrent. Want hij was natuurlijk een luizende pels van Tata Steel. Ja. Ging daar aan de slag. En opeens kwam dit nieuws naar buiten. Daar waren natuurlijk wel een hoop mensen die daar belang bij hadden. Komt het uit zijn oude club, Milieudefensie? Met Shell had hij natuurlijk echt hele grote problemen. Daar zou het natuurlijk ook nog vandaan kunnen komen.
5: Zoals Thomas van Groningen gisteren al zei bij Oranje Zomer, van het is, eigenlijk komt het mooi uit voor Tata Steel.
0: Die zijn hun grootste vijand, zijn ze eigenlijk kwijt. Die hadden ze eerst in dienst genomen en na twee dagen.
5: Zou hij nog wat betaald krijgen?
0: Dat denk ik niet, als dat is een proeftijd.
5: Ja. Helaas.
0: Gaan wij naar de nieuwe trainer van Ajax. Want zij hebben overeenstemming bereikt met Michel, zo heet hij, de nieuwe trainer. Hij heeft een vrij lange naam, dus laten we hem Michel noemen. Hij is de hoofdtrainer en gaf gisteren zijn eerste persconferentie.
6: Jordi know me performance in Spain. And we was talk about the Ajax philosophy. For me is a great moment in mijn carrière.
4: Ja, ben er wat aan Spaans en Engels op elkaar of zo? Wat is dit? Je verstaat het toch van geen beter?
0: Hier versta je helemaal niks van. Nou, ben er maar aan, want dit wordt het geluid de komende twee jaar daar in Amsterdam.
4: Grappig is dat er zijn maar heel weinig trainers. Koeman heeft dat ook natuurlijk. Hij ook.
0: Maar dit is natuurlijk voor al die gasten het minst leuke stukje van hun werk.
4: Toch, je gaat naar Ajax, ik heb er zin in, we gaan er wat dit en dat. Blablabla.
0: Jij zegt je moet wat leuker doen, dat zeg je eigenlijk.
4: Dat is een beursgenoteerd bedrijf, ik denk met een enthousiaste trainer dat het aandeel wel iets stijgt.
0: Nou, schappen dat je dit zegt, Ronald Koeman heeft namelijk precies hetzelfde te horen gekregen van zijn vrouw.
4: Ja, hier, nou.
0: Die heeft gisteren tijdens de persconferentie weer eens laten weten dat hij de Nederlandse pers wel kritisch vindt.
4: Ja.
0: Maar hij gaf ook meteen aan van ik moet me wat anders op gaan stellen.
7: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
8: Wat dan?
7: Maar even wat leuker zijn. Niet zo. Ga ik proberen.
0: Even wat leuker zijn.
4: Hij was ook gisteren vrolijker.
0: Even wat leuker zijn.
4: Ja, er zat een lach op zijn gezicht.
0: Martina heeft gewoon gezegd, je moet even wat leuker doen, man.
4: Ik vind dat heel goed van Martina.
0: Ik denk dat zij ook, die heeft voor de televisie gezeten.
4: Mijn god.
0: Dit is niet mijn man, zo ken ik hem helemaal niet. Thuis is hij altijd zo vrolijk en hier zit hij chagrijnig te zijn.
5: Hij moet er ook zin in hebben, hè? Ik bedoel,
0: gaat hij vanaf nu uitstralen. Het komt allemaal.

0: Aladdin en Sam Fender. Bring me in de ochtendshow. En daarmee is het 11:30 geworden. Zullen wij eens eventjes iemand uit gaan zoeken die volgende week donderdag onze gast is op het Museumplein? Ja, ik zeg op het Museumplein, maar het is eigenlijk
1: onder.
0: Ja. Voor de mensen die er wel eens geweest zijn, die weten, er zit onder het Museumplein zit een, sowieso een parkeergarage, maar er zit ook een supermarkt, een Albert Heijn vestiging. En wij zouden het zo ontzettend leuk vinden als uiteindelijk de zegentocht van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten eindigt op het Museumplein.
1: Zo is het. En dan zitten wij er maar alvast.
0: Ja.
1: Dan je kan maar alvast. Eigenlijk, kijk, het Museumplein is wel van 15-8.
0: Dat is waar. Dat zal altijd
2: daar
0: zo
2: wil
0: blijven.
2: Je niet een ander B-station hebben.
0: Maar het is eigenlijk een beetje wat je met Koningsdag ook doet. Dat je je plekje vastclaimt.
1: Ja, moet je opzetten, oppassen dat je niet bezet erop zet. Want dat, is, dat valt niet in goede aarde.
0: Is dat zo?
1: Nee.
2: Nou, zeker niet.
1: Dat is niet gewenst. Nee. Oh, maar goed, het is wel het plein, kijk, het Museumplein. Je hebt, laat maar zeggen, je hebt het Van Gogh, je hebt het Rijksmuseum en 538. Zo is het gewoon.
0: Oké, nou ja, wij zijn er in ieder geval klaar voor. En ik hoop jij ook. Volgende week donderdag dus live vanaf dat Museumplein. En als je erbij wilt zijn, de hele ochtend onze gast zijn en ook nog deelnemen aan het WK Handscannen, dan zou ik nu even goed opletten.
3: Van welke oranje klant is de winkelmand?
0: Wij zijn heel erg benieuwd of jij weet op basis van de omschrijving van de cashière van wie de winkelmand is. Er worden een aantal producten worden er gescand.
1: Ja.
0: Luister goed naar die producten. Bedenk ook even hoe ze eruit zien. En op basis daarvan zou je wellicht kunnen weten wie er vandaag aan de kassa staat.
2: Waar is de oranje klant van? Nu?
0: Nee, dit is geen oranje klant van nu.
1: Nee, ja, die heeft geen tijd. Die zit in Zeist. Dus de klant van nu, die hè?
0: Het is een oranje klant van een tijdje geleden.
1: Oh.
0: Luister mee, wie staat er vandaag aan de kassa met zijn boodschappen?
4: Dag meneer. Heeft u alles kunnen vinden? Even kijken, een tros bananen. Een pak macaroni. Een zakje croissants.
0: Ja.
4: En een zakje garnalen. Oh, en een doosje cashewnoten. Fijne dag verder.
1: Ik schrik bij mijn lek als het Herman dan blijkt. Is.
0: Maar voor zover ik weet was hij geen oranje klant. Maar...
2: Wat een rare aanwijzing.
0: Ja, maar het zit hem ook een beetje in de vorm van die producten.
2: Joop, bedoel je?
1: Oh.

0: hebben een bepaalde vorm. Nou, heb jij enig idee wie het zou kunnen zijn? Dan mag je bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538. En ik zeg er volgens mij, vorm is niet het juiste antwoord.
1: Nee, dat is niet de vorm.
0: 0909-30538, als je erbij wilt zijn. Volgende week donderdag in Amsterdam, onze live-uitzending daar. Van

0: En Ryan Lewis in de ochtendshow van 538, waar het 4:30 is geworden. Goedemorgen.
1: Van welke oranje klant is dit de winkelman?
0: Dat is de grote vraag. Je hebt net wat producten voorbij horen komen op de band. Uit het mandje van een van de oranje spelers. Van Weleer, want het is een speler uit het verleden.
2: Oh.
0: Marina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hallo.
0: Hey.
2: Marina.
0: Marina.
4: Dat zal je nooit doen.
0: Rocco Granata.
2: Rocco Granata.
0: Marina. Kan je dat liedje nog horen?
3: Ja. Ja, ik hoor hem heel vaak.
0: Maar ben jij op basis van dat liedje ook, is jouw naam zo verzonnen?
3: Nee, ik geloof dat de oma van mijn vader ook Marina heet. Dus daarom
0: heet ik. Ja, mooie naam. Hé, Marina, heb jij volgende week donderdag tijd om richting Amsterdam te komen? Want dat is wel belangrijk.
3: Ja, zeker weten.
4: Oh, wat gezellig.
0: Want dan mag je misschien wel meedoen aan het WK Handscannen. Als jij tenminste weet van wie de winkelman is, zullen we nog even luisteren naar de aanwijzingen die zijn gegeven?
3: Yes, ja.
0: Daar komt hij nog een keer.
5: Dag meneer, heeft u alles kunnen vinden? Even kijken, een tros bananen. Een pak macaroni. Een zakje croissants. En een zakje garnalen. Oh, en een doosje cashewnoten. Fijne dag verder.
0: Fijne dag verder, ja. Maar van wie is het winkelmandje? Wie stond daar aan de kassa?
3: Is het, ik denk Willem van Hanegem.
0: En waarom denk jij dat?
3: Volgens mij werd hij altijd de Kromme genoemd.
0: De Kromme?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ja.
0: En alle producten waren krom. Het is helemaal...
3: Yes.
0: Nou, er was hier ook nog iemand die zei Tim Krul. Vond ik ook nog wel leuk bedacht. Maar die was het niet. Het was inderdaad het winkelmandje van Willem van Hanegem. De Kromme. De Kromme en alle producten, die waren inderdaad krom van vorm.
4: Is zo'n aardige vent trouwens.
0: Willem is een gouden gozer.
4: Ja. En dat was de Kromme omdat hij voorover liep? Of was het een andere...
0: Hij had iets een bocheltje, toch?
2: Ook, maar hij gaf heel vaak ook kromme ballen.
0: Kwam het daar vandaan?
2: Nee, hij liep natuurlijk altijd een beetje gebogen.
0: Dat dacht ik, ja. Maar ook kromme ballen?
2: Ja, hij was... en alles met zijn buitenkantje.
0: Oh ja. Nou, Marina, van harte gefeliciteerd. Je hebt het juiste antwoord doorgegeven. Dus dat betekent dat je erbij bent volgende week donderdag 11 juni. En je doet mee aan het WK handscannen.
3: Superleuk, dankjewel.
4: Ben je een beetje een handscanner of doe je altijd aan de, gewoon,
2: aan de band?
3: Nou, ik doe altijd handscannen inderdaad.
0: Kijk, dan ben je in het voordeel. Nou, wie weet word jij de winnares van het WK handscannen. Deze prijs wordt je aangeboden door Albert Heijn.
3: Cool. Yes, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Tot volgende week donderdag. We kijken ernaar uit.
3: Doei.
0: Hey, Marina is er ook bij. En wil jij nou ook meedoen aan het WK handscannen? Op die manier, de boodschappen die je bij elkaar scant, daar krijg je dan ter waarde in ieder geval van die boodschappen die je bij elkaar scant, krijg je een boodschappencheck.
4: Jeetje, dus het is eigenlijk...

0: eigenlijk gewoon een minuut gratis winkel.
1: Dat is Albert Heijn, hè?
0: Ja. Nou, wil je erbij zijn? Luister dan morgen overmorgen ook naar de ochtendshow. Want we hebben nog 2 tickets te vergeven voor het WK handscannen. En natuurlijk ben je als gast de hele ochtend bij de 538 ochtendshow. Wat ook hartstikke gezellig is, tenminste. Dat vinden wij dan. Zometeen het laatste nieuws. En Florentine heeft het voor je.
2: Nou, er breekt een enorme rel los tussen 2 BN'ers.
0: Wie dat zijn, dat hoor je zo meteen. We hebben Gerard Joling even aan de lijn, die heeft groot nieuws. Olivia Rodrigo staat voor je klaar. En meer in het vervolg van de ochtendshow.
3: En we gaan nog niet naar huis, nog langer, nog langer. En we gaan nog niet naar huis, op moeder.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: soep.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
7: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
17: Kenneth Smit.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
20: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
21: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
4: GWC!
2: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Ja, goedemorgen. Vanochtend trekken er buien over het land. Plaatselijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen geleidelijk op. Het blijft een tijd droog. Aan het einde van de middag neemt de kans op buien weer opnieuw toe. En het wordt zo'n 20 graden maximaal. Ja, de woensdagochtendspits. Ja. Rick, hoe verloopt die?
15: Nou, redelijk rustig. 28 files. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug. 23 minuten vertraging. A65 Den Bosch-Oosterwijk bij Kromvoort. 26. En 65 Oosterwijk-Den Bosch bij de afrit Vught. 35 minuten. En één flitser op de A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol. 7.8.
14: 7:55. En dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent hard op de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Ze maken het goed, dat zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters die kunnen door een aanpassing in de wet demonstraties die uitmonden in rellen veel sneller beëindigen. Dat meldt de Telegraaf. Politie en ME die krijgen de mogelijkheid om sneller en harder in te grijpen. En bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel, maar ze pakken dat probleem wel anders aan dan vroeger, dat zegt het CBS. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd. Nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI.
14: Oh ja.
16: Maxime Hartman, ja, hij is helemaal uit zijn dak gegaan op Instagram in zijn bericht aan Angela de Jong. Hij doet eigenlijk een verzoek aan alle televisieproducenten om een meeting te organiseren met haar. Op beeld, uiteraard. Nou, zal ik eens even voorlezen wat hij allemaal zegt.
14: Nou, wat
16: daarover
14: zegt hij allemaal?
16: Het is wel grof. Regel een meeting met camera's waarbij Angela de Kut Jong en ik een halve dag opgesloten worden. Voor de duidelijkheid, ik heb een prachtig leven met tennis, tekenen, een podcast, mooie jongere vrouwen. En verder weinig tot geen behoefte om op televisie te verschijnen. Behalve voor deze afschuwelijke vrouw met haar nog afschuwelijkere stem en wanstaltige meningen wil ik graag een uitzondering maken. Nou, geef me alsjeblieft de kans om één keer voor haar verbaal zo kapot te maken, zodat ze daarna minstens 3 jaar haar domme muil houdt op televisie.
14: Maar wat had zij
16: als vrijwilliger?
14: Wat had zij gedaan dan?
16: Nou, ik denk dat het aan de hand is van haar column over bewust kinderloos blijven. Zij vindt eigenlijk dat mensen zichzelf, vrouwen dan, zichzelf tekort doen. En daarmee wekt ze eigenlijk de woede op van bewust kinderloze vrouwen.
14: Maar waar bemoeit zij zich mee? Als iemand daar nou voor
16: ze
14: kiest.
16: Ze schrijft natuurlijk over politiek. Zij...
17: Nee, niet alleen met politiek, alles.
16: Ja, maar ik denk dat het vooral omdat Maxime dit stukje ook even uit RTL Tonight haalt over die kinderloze vrouwen, dat hij daarop reageert vooral. Maar hij vindt haar sowieso een vreselijk
14: mens.
16: Wat is hij, eigenlijk zegt Angela de Jong dat als je bewust kinderloos bent, dat je een beetje egoïstisch bent. En daar is veel kritiek op gekomen sowieso. En misschien doelt hij daar vooral op. Maar ja. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
14: Ja, maar jij vroeg je af wat hij is, Niels. Maxime Hartman.
18: Is hij nou cabaretier of is hij
3: presentator.
5: Beetje opiniemaker, toch?
3: Ja,
5: ja, dat denk
7: alles
5: ik.
7: Wat.
3: Zelf,
7: maar ze heeft een podcast die volgens mij redelijk goed beluisterd wordt.
3: Maar hij
7: vroeger was hij Rembo en Rembo. Een van de twee Rembo's was hij.
3: Hij is niet in dienst bij een omroep of zo, toch? Hij is self-employee.
7: Hij was heel lang VPRO-man. Ja. En toen is hij een beetje naar de commerciële gegaan. En nu is hij, denk ik, freelance.
5: Maar vind jij hem leuk?
7: Soms. Je moet soms vreselijk om lachen. En soms denk ik, nou, dit is niet heel grappig. Ja.
3: Nou, ik vind dit, laat maar zeggen, ik snap wel dat hij Angela de Jong uit de tent kan lokken, maar de manier en de toon waarop hij dit nu doet, denk ik van,
5: is niet.
3: Hij had dat, dit is zo makkelijk. Terwijl juist Maxime Hartman het op een veel
7: filijnere manier.
3: Ja, ja, dat denk ik wel, ja.
16: Maar het is zo grof ook gelijk, hè. Harm Edens dan. De ophef rond het offline halen van Dit Was Het Nieuws uit het online archief De Schatkamer van Beeld en Geluid heeft er natuurlijk voor gezorgd dat Harm Edens is overspoeld met mediaverzoeken. Maar hij had niet gelijk gereageerd natuurlijk. En hij zegt, volgens Edens is er niet een grap die in het verleden is gemaakt die niet eigenlijk uitgezonden meer kan worden. Maar hij zegt er wel bij, je kunt niet 30 jaar tv in een bepaald genre zo hop erop zetten op die archiefkamer. Het heeft wel een beetje begeleiding nodig.
7: Nou.
16: Maar hij vindt eigenlijk dat het wel had moeten kunnen. Dat is zijn reactie.
7: Ja, oké, nou ja, prima. Ja.
16: Waar Nederlanders in de file staan om geld te besparen en te kunnen tanken in België, staan de Belgen in de rij bij de emballageautomaten van de Nederlandse Jumbo. En dan vooral in Zeeland, lekker dichtbij. Ze kopen dus flessen zonder statiegeld in eigen land in. En ze leveren ze vervolgens hierin met statiegeld.
7: Slim, ja.
16: En dat doen ze vooral bij de Jumbo in Hulst. En wat doen ze? Ze sparen het hele jaar op.
7: Ja.
16: En dan staan daar rijen. Ze komen met busjes vol met vuilniszakken aan. En dan krijgen ze ineens €90 uitbetaald. En ze maken er nog winst op ook bij.
3: Maar die Belgen zijn wel stiekemers, want ze gaan maar naar één Jumbo omdat daar de automaat buiten zit. Ze durven niet.
7: Ah, ze durven niet naar binnen.
3: Laf. Die Belgen zijn te laf. Ja. Een Jumbo in te
7: gaan
3: lopen
7: weg,
3: en dan.
7: Laffe.
16: Ja, dat is flauw. Wij tanken ook in België. Hè?
3: Ja, dat is prima. Maar zij durven gewoon niet.
7: Maar wij tanken open en bloot, hè, in België. Ja, we gaan ook gewoon naar binnen daar.
5: Wij gaan bij de pomp staan, hè.
7: Ja. Ja.
3: Maar ze hebben deze specifiek uitgekozen, deze Jumbo.
7: Deze
3: omdat
7: Jumbo.
3: Die automaat.
16: Maar dat doen ze, denk ik, om geen overlast te geven.
5: Nee.
7: Het zijn laffe assemblanten, denk ik.
3: Het zijn stiekemers, inwisselaars.
16: Ja.
7: Ah, dat kunnen we zeggen over onze Belgische vrienden. Nou, we hebben best veel luisteraars, hoor, in België.
3: Amai.
7: Zometeen hier in deze radioshow hebben we even contact met Gerard Joling. Die heeft nieuws, groot nieuws. En wat dat is, dat hoor je zo dadelijk. Nou, Olivia Rodrigo. Drop.

0: laatste grote soloconcert in Ahoy. En daarna stopt hij met zijn eigen shows.
1: Nee, Gerard, joh.
0: Ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, wat een goede jingle.
0: Wat is er leuk, hè? Ja.
2: Eigenlijk was dit gewoon een beetje als eigenlijk toch wel als grap bedoeld. Oh. Niet om de eter in te gaan, maar goed, dat risico zat er natuurlijk wel in. Ja.
0: Jij stuurt hem door, dan draaien wij hem.
2: Ja, en ik moet je zeggen, ja. Als je jezelf een keertje lekker wil laten likken, moet je dat ook vooral doen.
0: Maar Gerard, dit is dramatisch nieuws wat hier naar buiten komt vanochtend.
1: Ja, je stopt.
0: Je stopt.
2: Nee joh, wel nee, voor de rest gaat alles gewoon door joh.
1: Oh, wacht even.
2: Televisie gaat door, gewoon de optredens gaan door, alles erop en eraan. Alleen, ja, dit vonden wij wel even een leuk moment om even zo te zeggen van joh, zo gaan we even de laatste soloconcert even aankondigen. En, ja, dat is gewoon een soort ding wat we al maanden hebben liggen en besproken.
0: Ja.
2: En dat komt nu naar buiten en ik denk dat het hartstikke mooi is gewoon.
0: Maar eventjes, dat klinkt toch een beetje dramatisch als je zegt van mijn laatste grote soloshow en dan in Ahoy. Dus er zit toch iets van een afscheid in.
1: Ja,
2: ja. Ja, zo klinkt het wel een beetje misschien, maar goed. Nee, het hele circus gaat gewoon, kijk, ten eerste heb ik nog een contract, nog voor 2 jaar bij RTL.
0: Ja.
2: Houdt in dat gewoon allemaal doorgaat, de massingen en wat dan ook allemaal. En dat betekent ook gewoon dat mijn gewone optredens ook gewoon allemaal doorgaan.
0: Ja,
2: en de festivals en de grote dingen, dus dat is helemaal niet zo aan de hand.
0: Oh.
2: Alleen dit is wel, solo is voorlopig even dat ik denk van nou, dat gaan we even... Nu even niet meer doen. Dit is een soort, ja inderdaad, dat klinkt wel als een soort afscheid, ja.
1: Als ik jouw boek voor Hutsenflutspop volgend jaar, dan kom jij gewoon nog.
2: Voor Hutsenflutspop sta ik gewoon met gierende banden voor je klaar.
0: Ik denk dat je al geboekt bent voor Hutsenflut. Maar even, wat kunnen mensen verwachten dan deze show?
2: Nee, ja, het wordt gewoon een prachtige show met heel veel, herinneringen, flashbacks. Het wordt... Ja, natuurlijk ook prachtige bellen. Kijk, je moet ook niet vergeten, van de 100, 120 optredens die ik nog in een jaar doe, het is natuurlijk altijd gas en gaan, een tempo. En er zijn natuurlijk ook wel prachtige liedjes gemaakt, mooie ballads. En je hebt natuurlijk in een tijd van 2,5 uur, als je echt een grote show geeft, ook natuurlijk veel meer tijd om dat soort prachtige liedjes allemaal te doen. Het wordt allemaal aangekleed. Fantastische gasten, alles erop en eraan, show, glamour.
1: Komt er een orkest?
2: Ja, natuurlijk, met een grote band orkest, ja.
0: Fantastisch. Dat is wel altijd leuk,
2: erbij.
1: Ja.
0: Maar is het, wat is de reden dat jij hebt gezegd van ik stop dan met die grote solo shows? Vind je het te zwaar? Word je er te oud voor?
2: Nou, ik weet niet of ik er te oud voor hoor. Het is toch altijd wel een heel gedoe. Kijk, je moet het ook niet vergeten, als je dat soort dingen organiseert, de Mick Jaggers en de Rihanna's en de Taylor Swift, die staan om de hoek, weet je wel. En dan moet je ook als Nederlands ook altijd tegenop concurreren. En op een gegeven moment heb ik al die jaren met Stout en Nieuw en andere grote concerten in het Ziggo Dome, in Ahoy. En ja, dat allemaal wel een keer al gedaan. En dan denk ik van ja joh, dan ben je meer dan 42 jaar bezig. Dan is dat alweer een beetje tijd voor gewoon andere mensen. En dan denk ik, nou, wij vonden dit op dit moment wel een mooi moment om dat soort grote dingen dan even af te sluiten. Want voor de rest gaat het hele circus gewoon helemaal door.
0: Maar wel leuk om één keer de fans nog een keer op deze manier onder ogen te komen, toch?
2: Kijk, en dat is ook echt de reden. We hebben natuurlijk afgelopen december in Curaçao opgetreden. En er konden relatief eigenlijk maar 1000 mensen op dat strand.
0: Ja.
2: En dan zie je dat je wel 3000 kaarten had kunnen verkopen. Ja, dan ga je toch wel je ogen open. Dat je denkt van, god, hadden er zoveel mensen heen gewild. Moeten we niet iets anders gaan doen? En de vraag, die was er gewoon. Dus ja, kijk, als mensen zich dan zeg maar nu voor dit concert gewoon... die kunnen gewoon naar www.gerardjolling.nl. En dan kunnen ze zich gewoon pre-registreren. Hè, zo heet het allemaal. En dan krijg je gewoon alle informatie erop en eraan. Want vanaf 8 juni... staat de kaartverkoop, dus aanstaande maandag.
0: Oh ja, vanaf maandag kun je kaartjes kopen, maar nu kan je alvast een soort van, dan ben je als eerste in de wachtrij.
2: Dat is tegenwoordig allemaal nieuw. Dat is allemaal, was 40 jaar geleden ook niet zo. Toen kon je wel registreren, maar dan had je waarschijnlijk een 06-nummer van een of ander iets. Maar tegenwoordig kun je dat gewoon doen met een... ik heb er hartstikke veel zin in. Dat wordt prachtig. Ik heb allemaal al dingen gezien. En we zijn dat druk aan het organiseren. Het ziet er hartstikke mooi uit.
0: Nou, tof dat je het gaat doen. En ergens jammer dat het dan de laatste grote soloshow is. Want ik heb wel het idee, maar misschien heb ik het verkeerd. Maar dat jij qua carrière, dat je eigenlijk nu op het hoogtepunt bent. Op het toppen van je populariteit.
2: Ja, en dan denk ik dat het ook een mooi idee is om dan dit soort dingen gewoon te gaan doen. En ja, of het nou een toppunt is, ik weet nooit wanneer het nou echt een toppunt is in je carrière. Maar Ik bedoel, ja, ik zou ook niet weten, ja, weet je, bekender als nu kan ik denk ik niet meer worden.
0: Nee.
2: En groter ook niet. En het is ook niet, kijk, de drijfveer is bij mij nooit geld geweest. Het is natuurlijk wel altijd hard werken, hard werken, hard werken. Ja, en dan kom je uiteindelijk op een bepaald punt, denk je van, nou, misschien moeten we dat nu doen. En dat punt is, dat is nu gekomen. Dus ja, ik ben er hartstikke blij mee en ik heb er ontzettend veel zin in.
0: Dat snap ik. Komen er eigenlijk gastoptredens ook nog, artiesten die langskomen?
2: Die komen er ook, alleen daar zijn we nog wel over bezig. En ik ben van de week voor een optreden naar Milaan geweest.
0: Ja, wow.
2: Voor de Nederlandse delegatie in Madrid hebben we ook afspraken gehad met management van bepaalde artiesten. En ja, wij zijn daar gewoon druk over bezig. Wat lukt wel en wat lukt niet.
0: Maar het management van artiesten in Milaan. Dus dan heb je het over Italiaanse artiesten, of niet?
2: Dat zou kunnen, maar het kan ook zomaar zijn dat ik zeg maar wat. Ja, een of andere naam daar toevallig toert of optreedt.
0: Eros Ramazzotti?
2: Nou, dat zou helemaal fantastisch zijn.
1: Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt natuurlijk afgelopen Koningsdag bij ons samen met Afrojack opgetreden. Zo. Wat natuurlijk A, een mega verrassing was, maar daarnaast ook sensationeel goed klonk. Ik bedoel, daar zit meer in, of niet?
2: Daar zit zeker meer in. Hij wil ook sowieso een plaat met me opnemen. Dus ik ga sowieso wel met Afrojack de studio in. Alleen die mensen zijn ook zo mega druk. En kijk, je moet natuurlijk niet vergeten dat ik zei het net al, de Rihanna's en de Taylor Swift's. Die bellen gewoon Afrojack op en dan willen ze een remix. Of het nou een Madonna is of weet ik veel wie.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moet je natuurlijk wel denken dat je een beetje achter de rij aan moet sluiten.
0: Als jij Afrojack belt, dan maakt hij tijd voor je. Dat weet ik zeker.
2: Dat weet ik zeker. En je hebt natuurlijk ook even gezien wat er gebeurde bij jullie, bij 538. Ja, ik moet je zeggen, dat was wel een hoogtepunt uit mijn carrière. Ik vond het zelf ook fantastisch om te doen.
0: Maar wanneer kunnen we hem verwachten, die single van Gerard en Afrojack? Ik kijk er nu al naar uit om hem aan te kondigen.
2: Ik heb hem van het weekend nog wel even gesproken, moet ik zeggen. Dus ja. Ik denk dat het wel dit jaar nog wel gaat gebeuren. Nou,
1: leuk. Kan hij volgend jaar gewoon in Ahoy aansluiten?
0: Hey.
1: Op het eerste.
2: Nou, dan moet ik wel bijna even een beetje doorsparen. Afrojack.
0: Hey, en er is een WK-single van jouw hand. Dat rood-wit-blauw, dat is ook echt een knaller aan het worden.
1: Die is goed gelukt.
2: Ja, god, ja, het is gewoon ook. Ik heb het zo 12 jaar geleden gedaan met het WK. Met Rio. En toen hebben we een clipje opgenomen in Rio. En dit is natuurlijk door ESPN omarmd, om het zo maar te zeggen. Ja, iedereen vindt het gewoon een hartstikke leuk liedje. Ja. Ik denk dat het Oranje Circus nog een beetje moet gaan werken. Maar ja, de mensen vinden het hartstikke leuk en zijn super enthousiast.
0: Nou, ik durf wel te zeggen dat wij vinden het de leukste WK-plaat tot op heden, deze rood-wit-blauw van Gerard.
2: Kijk, zijn nou nog weer eens even hele grote complimenten,
0: dus,
2: jongens.
0: We gaan hem zo meteen even draaien, maar niet voordat we hebben gezegd dat mensen dus aanstaande maandag die kaartjes kunnen kopen voor jou.
2: Ja, dus ze kunnen gewoon naar www.gerardjoling.nl voor een pre-save, gewoon registreren. Dan krijg je gelijk aanstaande maandag of van de week al alles door wat er met het concert kan gaan gebeuren, wat je kan verwachten, hoe je het kan regelen. En ja, ik hoop dat de mensen omarmen en het hartstikke leuk vinden. Ik heb er heel veel zin in.
1: Gaan we nog vragen?
2: Dat is eigenlijk een tip van Geert.
1: Beginnen we daar niet over?
0: Laten we dat even vragen. Komt Gordon nog?
2: ik ben heel gek met dat Duits, dat versta ik heel slecht van de radio.
0: Dat lach je ook. Gerard, fijn gesproken te hebben. Mooie ochtend.
2: Oh.

0: Hij is leuk, hè, deze. De nieuwe Gerard Joling, de WK-single van zijn hand.
1: Dit zou best wel eens de hit kunnen worden.
0: Rood-wit-blauw, zo heet
2: ik. Ik vind hier de mooiste zin van uit de Nederlandse tekstgeschiedenis zit hierin.
0: En dat is?
2: Ja, voor mij is de strekking van... we geven hem van Jantje, we houden van dit landje. ik vind het zo mooi gevonden.
0: Ja, kom er maar op. dat is er bijna één in de categorie... Ik liep op het balkon, of ik liep op het perron en ik wou dat ik jou kon. Dat is,
2: vind ik zo mooi.
0: Erg leuk gevonden. En een goed liedje ook van Gerard. De
1: ik
0: WK-single.
1: Vond
0: de
1: jingle fantastisch.
0: Ja, de jingle was leuk, maar die blijven we gebruiken, hoor.
1: Okay.
0: Ja, ik geloof dat ze het liever niet hebben, maar laat je likken voor een keertje. Die houden we erin. Straks vervolg van de ochtendshow. Hou de scheidsrechtersfluit in de gaten.
1: Oh ja, als je die ook alweer?
0: Ja, dat weten we nou wel. Okay. Als je hem zo meteen hoort, mag je bellen. Maak je kans op een gloednieuwe televisie.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn. Trotse partner van het Nederlands elftal.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is een last minute super sale bij PS5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Kessie, Keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakens en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
8: Prijsvrije vakanties, nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
13: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
16: Het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Samen met heel Nederland staan we achter Oranje. Veel succes namens de partners van de KNVB.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Trotse partners ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes! Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
23: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Adtap.
23: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. En dat werkte, veel mensen zochten toen hulp. En veel bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel. 2 op de 3 hebben er last van. Maar volgens het CBS is de aanpak wel veranderd. Want eerder werd nog ingezet op het aantrekkelijk mogelijk maken van banen. Nu zoeken bedrijven de oplossing in automatisering, verhoging van productiviteit en AI. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: En dan de verkeersinformatie. Rick weet waar het vast
28: staat. Het zijn er 42. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. A2 Den Bosch, Utrecht bij Kerkdriel, 27 minuten. A65 Den Bosch, Oosterwijk bij Kromvoort, 29. En flitsers op de A4 Leiden Amsterdam, 8.2. En de A10 Zeeburgertunnel, A10 Noord bij 3.9.
29: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
30: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
29: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus
31: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op Kijk.
32: Oranje

0: tips en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: Hier doen ze alles waar ze zelf zin in hebben. Hier houden ze nergens. En dit is Nederland 50 jaar geleden hier. En ze gaan lekker hun gang en de sfeer is uitstekend.
1: 538 Ochtendshow.
2: Elke dag vers, mensen. Radio 538.

0: en Living on a Prayer bij 538.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Het is 3 juni vandaag, woensdagochtend. En dit is het nieuws. In het Marengo-proces heeft het Openbaar Ministerie in hoger beroep 4 keer levenslang geëist. De mannen die worden verantwoordelijk gehouden voor het verwoesten van mensenlevens. John van de Heuvel die vertelde gisteravond bij RTL Boulevard dat het OM, ondanks de lange duur van het proces, de strafeis niet aanpast.
3: Dat zie je wel eens, als een zaak lang duurt, dat er dan misschien een strafkorting wordt gegeven, ja, of iets dergelijks. Integendeel, het zijn nog steeds gewoon hele hoge straffen. En als je dan de opsomming in het requisitoor weer hoort van waar ze eigenlijk allemaal bij betrokken waren volgens justitie, en met welk geweld en met welke bloeddorst en met welke wreedheid eigenlijk die moorden werden voorbereid en gepleegd ook soms. Ja, dan snap ik ook wel dat het OM bij een aantal verdachten voor de hoofdprijs gaat.
0: Ja, al dus John van de Heuvel. Even, Rick, jij zit helemaal natuurlijk in die misdaad. Maar het Marengo-proces, dat is waar uiteindelijk Rewan Taggi ook bij hoort.
4: Juist.
0: Ja, hij staat helemaal aan de top van de organisatie. Dan Ronald Koeman, die heeft de rugnummers van de spelers van het Nederlands elftal voor het aanstaande WK voetbal bekendgemaakt. Daarbij vallen vooral de rugnummers van Maarten de Roon op, met nummer 3 bijvoorbeeld, en Wout Weghorst met nummer 9. Tijdens de persconferentie van gisteren vertelde de bondscoach hoe dat uitdelen van die rugnummers is verlopen.
5: Ik heb Virgil een lijst gegeven. Ik zeg, jullie mogen het zelf oplossen. En als ik morgen de lijst niet terugkrijg, ingevuld met de nummers en de namen, dan vul ik het zelf in. Dus ik kreeg keurig de lijst, dus we hebben het onderling geregeld.
0: Ja,
4: dat is mooi.
0: Hier heb je een lijst.
4: En morgen moet ik hem terug hebben.
0: Zoek het maar uit.
4: En als jullie het niet doen, doe ik het wel.
0: Maar dan hebben ze dus. Ze zijn er met elkaar uitgekomen, die spelers.
6: Zeker. En weet je wie nummer 13 is?
0: Nou?
6: Dat is de reservekeeper, Robin Roefs.
0: Robin Roefs, die dacht, geef mij maar nummer 13.
6: Iemand moet het doen natuurlijk.
0: Ja, iemand moet het doen. Ja, Rick zei het gisteren al. Je wil eigenlijk niet spelen met rug nummer 13.
4: Ik zou het er weigeren.
0: Ja. Overigens klonk Ronald Koeman misschien net iets opgewekter tijdens de persconferentie. En dat komt door een advies van zijn vrouw.
5: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
6: Wat dan?
5: Maar even wat leuker zijn.
0: Even wat leuker zijn. Dat is het advies dat hij hiermee kreeg. Even wat leuker zijn. Is het gelukt gisteren? Ik heb hem niet gezien.
4: Jawel, hij was gisteren opgewekt.
0: Ja?
4: Zeker.
0: Nou, dan zie je
4: maar
0: toch.
4: Het lijkt ook wel een beetje of er een last van zijn schouders is nu die selectie bekend is. Die
0: rugnummers uitgedeeld.
4: Rugnummers uitgedeeld.
0: En hoeveel dagen nog?
4: 11? 2 weken.
6: Morgen vliegen ze toch?
0: Ja. Volgens mij is het WK over 8 dagen of zo, toch zo'n beetje? Ja, 8 dagen tot de start van het WK voetbal. En vanavond is de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije.

0: Relax, Kings and Queens bij 538. In deze ochtendshow voor woensdag 3 juni. Dat is de dag waarop het Nederlands elftal ook aan moet treden in de Kuip in Rotterdam. Of eigenlijk aan mag treden, want het is een uitzwaaiwedstrijd. Dus dat is eigenlijk gewoon voor iedereen hartstikke leuk. Maar ook meteen even een mooi moment om te kijken hoe de stand van zaken momenteel is bij het Nederlands elftal. Hoe staan we ervoor? Het WK 2026 staat bijna op het punt van beginnen. Sjoerd Moussou van het AD hebben wij van de telefoon. Voetbaljournalist en Oranjewatcher. Sjoerd, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jij volgt het Nederlands elftal natuurlijk deze dagen intensief. Allereerst maar even, hoe is de sfeer binnen het team?
1: Uitstekend. Ja, dat is altijd een beetje aan het begin van zo'n campagne. Ze hebben afgelopen zondag zaterdag kwamen ze bij elkaar. Zondag hadden ze een hele ontspannen training met heel veel publiek erbij. Familie mocht komen, ze hebben lekker gebarbecued. Dus dat begin van zo'n WK-campagne, dat is altijd nog prima in orde. Ze gaan nu een beetje richting die wedstrijd van vanavond, hè, tegen Algerije.
0: Ja.
1: En dan trekken ze morgen al naar New York om daar een voorbereidingscampagne te draaien van ongeveer 4 dagen. En dan gaan ze door naar hun basiskamp en dat is in Kansas City, in het midden van Amerika.
0: Ja, ze spelen geloof ik nog tegen Azerbeidzjan, toch? Geloof ik, voor Oezbekistan, geloof ik.
1: Oezbekistan, dat was het. Ja, in New York doen ze dat. En dan vliegen ze van daaruit door naar zeg maar de thuisbasis en dan begint het toernooi echt.
2: Weet je wat me nog afvroeg? Gisteren stelde een journalist een vraag bij de persconferentie van, ging geloof ik over dat Koeman zich afsluit voor alle media en niks kijkt. En toen vroeg iemand, joh, heb je toch nog televisie gekeken? Zei hij, nee, daar heb ik geen tijd voor. Wij zijn de hele dag bezig met het WK. Dan denk ik, maar wat doe je nou de hele dag met het WK?
0: Kijken?
1: Nou, er is een staf van tientallen mensen. En die hebben allemaal hun eigen specialisme. Het gaat over fitheid, gaat over voeding, gaat over planning van reizen. Gaat over de data van individuele spelers. Individuele sessies met spelers zelf, hè, want die zijn pas net binnen, dus daar heb je een persoonlijk gesprek mee. Dus ik geloof wel dat, je gaat ook wel trainen tussendoor, dat die agenda's dit soort dagen, kijk, bondscoach zijn is eigenlijk een luizenbaan, want je hebt maandenlang natuurlijk helemaal niks te doen.
0: Ja.
1: Maar deze periode is wel heel erg druk hoor, daar snap ik Koeman wel.
2: Jij zegt, als de wekker gaat om 8:00 PM tot 22:00 PM, is hij gewoon echt aan de gang met die boys.
1: Ja, nou niet alleen direct met die boys, maar ook met die staf.
0: Ja.
1: Er moet van alles worden doorgesproken. Allerlei praktische zaken, allerlei fysiologische zaken. De trainingen zelf. Dus dat zijn wel intensieve dagen hoor. En dat duurt ook wel een paar weken tijdens het toernooi. Gaat dat ook maar vrolijk zo door. Overigens geloof ik Koeman niet zo dat hij niks kijkt en niks weet hoor.
2: Het was meer dat ik dacht van, ben je echt de hele dag...
0: Die ligt nu lekker in zijn bedje naar de ochtendshow te luisteren, dat weet ik zeker. Goedemorgen, Ronald.
1: Ook,
0: ja. Hey, maar vanavond die wedstrijd, wat kunnen we verwachten? Gaat Nederland er met grote cijfers overheen? Is Algerije een taaie ploeg?
1: Het is wel een taaie ploeg, maar Nederland je mag wel verwachten dat ze gewoon winnen. Het wordt wel een typische uitzwaaiwedstrijd. Dus voor het publiek wordt het dat. Er komt een hele show omheen en de KNVB gaat dat tot grote hoogte gaan oppompen met allerlei muziek en show-elementen. Maar het elftal gaat waarschijnlijk ook wel redelijk veel gewisseld worden. Koeman wil wel met een soort van vaste opstelling beginnen, maar hij wil ook zoveel mogelijk spelers speeltijd gunnen. Dus ik denk dat dit wel een wedstrijd wordt waarin hij nog redelijk veel gaat uittesten, dat hij nog jongens een beetje gaat wisselen op bepaalde posities en dat die wedstrijd tegen Oezbekistan dat echt de generale repetitie wordt voor het WK en dat dan ook het basiselftal zo'n beetje klaar moet staan.
0: Oké, en dan hebben we nog iemand op het veld staan die denk ik een heel gelukkig en zaligmakend gevoel over zich heen heeft. Dat is Denzel Dumfries, want die staat op het punt om te verkassen naar Real Madrid, is het nieuws.
1: Ja, zeker, maar dat is toch geweldig.
0: Ja,
1: dat is een droomverhaal voor die jongen, want die speelde op zijn 18e nog bij de amateurs van Barendrecht, dat is inmiddels wel algemeen bekend.
0: Ja.
1: En die is heel langzaam opgeklommen via Sparta, Heerenveen, PSV en dan straks via Inter naar Real Madrid. Real Madrid, de grootste club ter wereld denk ik, of een van de 3 grootste clubs ter wereld. Ja, een mooiere carrière kan je bijna niet hebben en ik denk ook dat er niemand in Nederland is die hem dat niet gunt. Want Denzel Dumfries is een schitterende jongen en die heeft dat ook op een fantastische manier helemaal zelf bereikt.
0: Ja, super tof. Dat is echt te gek. En ik vond het transferbedrag van 20 miljoen, het is een hoop geld. Hè,
2: maar
0: dat lijkt...
2: Lage kant.
0: Ja.
1: Ja, dat komt omdat zijn contract bijna afloopt. Dus dan daalt die prijs. Er zit ook zijn leeftijd, hè, want hij is niet meer 21. Dus dan krijg je op een gegeven moment, als een contract dan maar kort doorloopt, dan gaan die transferbedragen vrij snel omlaag. Kijk, Inter had best 50 miljoen kunnen vragen, maar dat was echt een irreëel bedrag geweest. Dus ik denk dat dit wel in verhouding staat tot zijn contractduur en tot zijn leeftijd. Maar het is voor Dumfries zelf is het echt fantastisch natuurlijk. En die gaat op een roze wolk naar het WK, denk ik.
0: Superleuk voor hem. En wat je al zegt, iedereen gunt het hem. Dan nog even snel naar PSV, want die lijken ook een jackpot binnen te kunnen halen. Twee spelers die op de wensenlijst van Bayern München staan. Zo.
1: Ja, nou dat is ook ideaal voor PSV, want dan kun je lekker achteroverleunen en het bedrag op laten lopen. Saibari en Dest gaat het om, hè. Saibari is volgens mijn informatie het dichtstbij een transfer naar Bayern München. Dat is al bijna beklonken. En Dest, dat zou ook goed kunnen. Dat is ook een speler die goed bij het spel van Bayern München zou kunnen passen. Dus dan heeft PSV de luxe dat ze opeens weer een hele grote bak met geld hebben. En ze waren al de rijkste en de beste van Nederland.
0: Want waar praten we dan over? Welke bedragen?
1: Nou, ik denk dat je bij Saibari moet je wel, denk ik, richting de 50 miljoen gaan.
0: Zo,
1: daar heb je het wel over, dat soort bedragen. Want dat is gewoon een speler van een heel andere leeftijd. Ik weet niet of Bayern dat zo ver gaat. Hè. Liever heb je nog een concurrerende Premier League club die de prijs nog een beetje kan opdrijven in dit soort gevallen.
0: Ja.
1: Maar, nou ja, het is een beetje natte vingerwerk, maar ik denk dat het ergens tussen. Dus opeens weer een hele grote bak met geld hebben. En ze waren al de rijkste en de beste van Nederland.
0: Want waar praten we dan over? Welke bedragen?
1: Nou, ik denk dat je bij Saibari moet je wel, denk ik, richting de 50 miljoen gaan.
0: Zo.
1: Daar heb je het wel over, dat soort bedragen. Want dat is gewoon een speler van een heel andere leeftijd.

0: Nee, daar wordt ook nog wel serieus voor betaald als dat rondkomt. Dus dan moet je ook wel... ja, ik moet het even aan boven doen, maar dat is ook rond de 20, 25 miljoen zeker wel.
1: Hoppakee.
2: Lekker hoor.
1: Wij gaan in ieder geval vanavond met z'n allen kijken, denk ik, naar die uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal.
2: Wanneer ga jij zelf die kant op?
1: Oh ja.
0: Zondag. Mijn zoon wordt 18 vrijdag.
2: Oh,
0: leuk.
2: Dus
0: ik ga ietsje later. Ja, want daar moet ik natuurlijk bij zijn.
2: Tuurlijk.
0: Maar zondag gaan we die kant op en dan eerst naar New York en dan naar Kansas City.
1: Want Kansas City, even, ja, ik wilde de feestvreugde niet bederven, maar dat is niet de leukste stad van de Verenigde Staten, toch?
0: Nee, dat is geen rock'n'roll. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, het ligt echt in het midden. Het is een flyover state, noemen ze dat. Ja. Eigenlijk een plek waar je gewoon overheen vliegt of waar je overstapt. Het gaat wel hoor. Het is ook weer geen Wolfsburg. Twee jaar geleden zat hij in Wolfsburg in Duitsland. Weet je nog? Dat was echt heel deprimerend. Dan is Kansas City, valt wat dat betreft nog wel mee. Maar wat op zich nog wel grappig is, als je er nog tijd voor hebt, ze zitten relatief niet zo luxe als normaal.
1: Ik vond het hotel een beetje tegenvallen.
2: Inderdaad, ja.
0: Ja, het is een sterretje minder dan wat heel lang gebruikelijk was. Vroeger zat Nederland zelf al bijna altijd ook in de voorbereiding in 5-sterren hotels, hele luxe hotels in Zwitserland en Portugal en zo. Ook op het toernooi in Qatar was het een gigantisch 5-sterren hotel. En ze hebben heel bewust gekozen voor net iets soberder. En Nigel de Jong, de directeur topvoetbal van de KNVB, heeft dat ook echt zo gezegd. Als je niet in extreme, of hij zei extreme luxe kan ook lui maken. Dus ze willen wel goede faciliteiten, maar gouden kroonluchters, dat is ook weer niet nodig.
1: Okay.
0: En het zijn gewoon, het zijn de prima hotels, hè. Er is helemaal niks mis mee. Maar het is inderdaad niet zo decadent als het in het verleden was.
2: Het ligt ook gewoon op een kruising. Natuurlijk moet een hotel ergens liggen, maar het ligt ook gewoon aan een hoofdweg.
3: Welk hotel is het?
2: Ja, het Cascade, toch?
0: Cascade Hotel in Kansas City. Het ligt wel in een aardige buurt. Er ligt ergens nog een soort groot winkelgebied bij. Dus ze kunnen wel even de deur uit. Ik denk dat in Amerika op zich ook wel kan. Kijk, je kan ook in de middle of nowhere gaan zitten. Maar dan worden die jongens vaak ook een beetje depressief van.
2: Ja.
0: Dus dit is op zich wel een... het is een redelijk bruisende omgeving naar Kansas City begrippen. Maar ik vind vooral opvallend dat ze net wat minder luxe kiezen.
2: Ja.
0: En het heeft natuurlijk alles te maken met de prijzen in Amerika. Want die zijn op alle gebieden heel hoog.
1: Ja, ja. Nou, we gaan het. Laten we in ieder geval hopen dat het iets minder onderkomen. Dat het geen reden is voor die gasten dat ze op een gegeven moment na 3 wedstrijden denken: wij willen naar huis.
0: Nee, maar wat, één ding, hè. Want Argentinië, de laatste wereldkampioen, die sliep in Doha, ongeveer de stad met de meeste 5-sterren hotels ter wereld.
1: Ja.
0: Die sliep op een universiteitscampus. Oh. Dus gewoon op een studententerrein.
1: Aha.
0: Ja, die werden wel mooi wereldkampioen.
2: Hey. Kijk,
0: zeg allemaal
2: goede strategie.
1: Ja. Laten we hopen dat het werkt. Short Feyen gesproken te hebben. Heb een goede reis richting de Verenigde Staten. En als je daar zit, dan spreken we je heel graag nog eventjes met de laatste stand van zaken.
0: Yes, helemaal goed.
1: En een fijne verjaardag aanstaande vrijdag.
0: Dank je.
1: Hoi. Het is 8:45 in de ochtendshow met muziek van Teddy Swims.

0: want als je die straks hoort, maak je kans op een gloednieuwe televisie.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je bestelt nu zeker inktentoners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Jij gebruikt energie op

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo Packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
6: Ja, goedemorgen, dit is 538 en het weer voor deze woensdag. We hebben te maken met buien. Een groot buiengebied trekt momenteel over het land. Daar kan onweer bij zitten. Later klaart het vanuit het westen geleidelijk op. Dan blijft het op tijd droog. Maar aan het einde van de middag toch weer kans op buien. En de temperatuur vandaag is 20 graden. Een overzicht van de files heeft Rick voor je.
7: Ik begin op de A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. 47 minuten vertraging. A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. 58 minuten. En flitsers op de A2, Eindhoven-Den Bosch, 140,8. A7, Groningen-grens met Duitsland bij Scheemda, 231,5. En de laatste is de A73, Venlo-Echt bij Maasbracht, 8,5.
6: 7 over half 9, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent tegen de grond werd gesmeten, is bevallen van een dochter. Ze maken het allebei goed, dat zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Buschauffeurs in Utrecht verdienen flink meer als ze extra diensten draaien vanwege het tekort aan chauffeurs. Het is vooral lucratief op vrijdag en zaterdag en tijdens de zomervakantie. Dan worden ze dubbel uitbetaald. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal, omdat het in Amerika is. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. En uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk maar 4%. Ja, in Almelo, aan de Oud-Marsumse straat, er staat sinds kort een opmerkelijk verkeersbord. Het trekt eigenlijk de aandacht van voorbijgangers. Het is een klein blauw bord met witte letters. Yeah. En het zit aan een lantaarnpaal met een opmerkelijke tekst.
9: Verboden te parkeren?
8: Nee, buschauffeur. Het is aan de buschauffeurs gericht. AUB, geen stoepranden raken.
9: Nou ja.
8: Ja, de gemeente weet er helemaal niks vanaf. Het is een groot raadsel, maar het is het werk van omwonenden. Want zij hebben er nogal last van.
9: Maar wacht even, waar maak je je druk om?
8: Ja, waar maak je je druk om?
9: Ja.
7: De stoep verzakt.
9: Ja, maar goed, je kan met je bus,
7: Nee, maar als de stoep verzakt en jij bent toevallig een beetje een slechter been of je hebt een rolstoel, is het geen pretje.
6: Maar dan rij je echt over de stoep. Maar ik krijg de indruk dat ze hier met de velgen langs de stoeprand schrapen.
8: Oh. Ja.
6: Dat het idee, dat ze dat niet willen.
8: Ja, en Arriva, dat is de busmaatschappij, die hebben wel laten weten aan de omwonenden van, we gaan onze chauffeurs wat vaker hierop attenderen. Dus,
6: maar die zullen dat toch ook wel weten dat dat niet de bedoeling is?
8: Ja, dat lijkt me ook, ja. Maar goed, het is niet heel erg breed daar.
9: Het is ook gek dat je maar te pas en te onpas gewoon je eigen verkeersbordje op
6: kan dat kan dus helemaal niet. Dat mag niet. Ik denk ook dat als de gemeente zich een beetje boos maakt, dan is het vandaag of morgen nog weg.
8: Dat denk ik ook.
6: Dat zou wat zijn dat iedereen zomaar.
8: Ja,
6: dan kan je ook gewoon
8: dat zou makkelijk zijn.
6: Een eigen snelheid bepalen.
8: Dat doen ze wel eens in woonwijken, hè. Dan zetten ze zo'n pop neer.
6: Ja.
7: Zo'n gele pop.
8: Ja, zo'n gele pop. Sommigen van ons die zitten 8 à 10 uur per dag achter een bureau. En dat is niet echt goed voor je lichaam. Ook als je bijvoorbeeld 4 keer in de week sport, maar alsnog verder wel 8 uur achter dat bureau zit overdag, is het niet goed, dat zeggen sportartsen. Het probleem is eigenlijk de dosis. Want eigenlijk na een 30 minuten onafgebroken zitten, dan zakt de activiteit. En dan moet je dus eigenlijk eventjes loskomen.
6: Ja.
8: Dus de 30-2-regel moet je toepassen.
6: 30-2?
8: De 30-2. Na elke 30 minuten zitten, dan ga je even 2 minuten bewegen. Sta even rechtop, wandel naar het raam, haal even water, neem even een trap, doe 15 squats of loop even naar de koffieautomaat en ga even wat koffie halen naar een andere verdieping.
6: Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, hebben rokers, het is slecht voor de gezondheid, maar als ik het zo heb, die het nog niet zo slecht bekeken, want dat is ongeveer de 30-2. Bij sommige rokers heb ik het idee dat
7: ongeveer de frequentie is waarin ze ook een sigaretje gaan roken.
8: Ja, dus dat doen ze dan wel weer goed inderdaad. Voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei toegekend voor misleidende producten. En deze keer ging het naar 3 fruitdrankjes. Daar zit een perensiroop bij, waar vooral eigenlijk appels in zitten. En persikenthee met amper persiksap. Het is eigenlijk goedkope appelsap. Daar komt het op neer.
7: Ja, ja. En hoe heet dat product?
8: Ja, volgens mij Van de Boom 1 The Best and Innocent. Ja, ik ken het verder niet.
9: Nee. Ik heb het nooit gekocht. Ik drink sowieso van die fruitsapjes.
7: Nee.
9: Ik vind dat er ook helemaal niks.
8: Nee.
9: Ik vind het sowieso al goor als je hebt over die fruitsap waar die stukjes in zitten.
7: Dat is
9: jij zei toch dat het aardappel is?
7: Vruchtvlees. Ja, dat was bij Orangina was dat lange tijd. Die
9: ik heb dat nooit geweten.
7: Orangina is, daar zitten van die
9: dat is zo vies.
7: Ze doen alsof het vruchtvlees is van sinaasappel. Ja. Maar het is een stuk rechtstreeks van aardappel.
9: Ja, okay.
7: Aardappelpulp is goedkoper.
9: Maar dat is. Ja, maar dat is. Ja.
7: Dus je wordt een beetje in de maling genomen.
9: Een beetje wel.
7: Ja.
8: Nog even kort, hardlopen Jeroen. Die kennen we wel, die heeft er een concurrent bij. Want een Duitse vrouw heeft een wereldrecord gevestigd door ruim een jaar lang elke dag een marathon te lopen. Zo. Ze heeft er nu 367 achter de rug. Ze is nu niet klaar. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze bijna 500 marathons lopen.
9: Daag Jeroen niet uit.
7: Ik wou zeggen, laat het hem niet horen. Zijn vrouw die zit nu al met de handen zo over zijn oren van dit was niet echt.
9: Kom op, Jeroen.
7: Dankjewel even, Florentien, voor dit moment. Zometeen een tv in de aanbieding. Die gaan we weggeven op het moment dat je de scheidsrechtersfluit hoort. En die is dichterbij dan je denkt. Meer zeg ik er niet over.

0: winnaar van The Voice en maker van het liedje.
1: Is het country, ja toch?
2: Ik dacht meer aan een hardstyle.
0: Beetje folk country, ja, het zit er een beetje tussenin.
1: Ik vind een heel leuk liedje.
0: Ja, onwijs leuk liedje. Beetje in de trant van de Proclaimers en dat soort bandjes. Mumford & Sons. Wij stonden ook in het voorprogramma Susanne en Freek natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus deze is ook 10 keer heeft hij geklonken in het Gelderdom. Wij hebben net de fluit laten horen.
3: 538. Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: En Merel die dacht, ja, ik kan wel een nieuwe televisie gebruiken. Goedemorgen Merel.
4: Goedemorgen.
0: Hoe groot is het exemplaar waar jij momenteel op tv kijkt?
4: Ja, veel te klein.
0: Maar echt formaat postzegel?
4: Scheelt niet veel.
0: Oh jee. Het is wel leuk met
4: dit. Het is wel iets groter, maar dit valt niet bij dit.
0: Nee. Nou, het zou leuk zijn natuurlijk met het WK dat eraan zit te komen, dat je die wedstrijden kan kijken in sowieso een goede kwaliteit, maar ook een beetje een redelijke formaat.
4: Nou, dat lijkt me niet mis. Nee, dus dat was ook eigenlijk de reden waarom ik me belde.
0: Hoe wordt er voetbal gekeken bij jullie thuis in Huizen Mulman?
4: Nou, Huizen Mulman is alleen. Dus ik ga altijd ergens heen om te kijken. In basis, in de kroeg. Maar nou ja, als ik iets win, dan gaan we dat misschien veranderen.
0: Ja, de hele kroeg waar je normaal komt, kun je dan bij jou thuis laten komen.
4: Ja, die komt bij mij dan. Gezellig.
0: Nou, dat kan zomaar gaan gebeuren. Want Merel, gefeliciteerd!
4: Nee! Serieus?
0: Jij wint een 55-inch tv.
4: Nou,
0: en een 538 voetbal, daar hebben we er ook nog bij.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
2: Kan je in de rust nog een beetje balletje hoog houden.
1: Niet te geloven.
2: Rondje om de wereld.
4: Superleuk. Onwijs blij mee.
0: Gefeliciteerd. Deze prijs wordt je aangeboden door Hisense.
4: Hartstikke bedankt. Echt enorm blij mee.
0: Hij is onderweg naar, ik denk, als ik het zo hoor, Rotterdam.
4: Als je het zo hoort. Ja, klopt. In één keer goed.
0: We sturen hem die kant op, Merel. En een heel mooi WK gewenst. Oké, hoi.
2: Bye bye.
4: Hoi.
0: Merel wint de televisie hier op de radio. En morgen gaan we dat ook doen. Nou ja, niet helemaal. Dan gaan we wel de fluit laten horen. Maar dan maak je geen kans op de televisie. Maar dan maak je kans op kaarten voor het WK voetbal.
2: Ah, bizar.
0: Ja, tickets voor de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal.
2: Gaan wij die weggeven?
0: Die gaan we weggeven. Inclusief reis, hotel over.

0: Eigenlijk de enige echt grote hit voor deze zangeres, maar wel een leuke plaat die zij hierachter liet. Als een Freak Like Me hoorde je in de ochtendshow. Het zo dadelijk onder andere kans op geld. Begin de dag met een mooi bedrag gaan we spelen. Wij hebben vandaag deze stem.
1: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Ja, nou, dat denken wij met z'n allen wel eens.
2: Ja, toch? Ja. Elke dag.
0: Dat is zo dadelijk de stem. Wie het is, ga je wellicht verderop in het programma horen. Want heeft een luisteraar zo meteen op de radio het juiste antwoord, dan wint hij of zij een geldbedrag van misschien wel 538 euro. En het is woensdag. En dan weten we allemaal dat er weer gelachen wordt.
2: Ja, lieve mensen.
3: Hey, wat is het nou?
0: Wat is het nou? Arie!
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, me pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
18: Dat zeg ik.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
24: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
25: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
24: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
26: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
26: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: 538 Nieuws,
30: 9 uur.
31: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Deurwaarders die kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen innen dat de gemeente ze kan helpen. En dat werkte, veel mensen zochten toen hulp. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev die verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, dan krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Wakend Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit bijvoorbeeld gewoon appelsap. Dan het weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het ongeveer 18 graden. In het binnenland, daar kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
32: Dankjewel Flo. Dan de files. En Rick vertelt je waar. Begin op de A4, dat is Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. En de vertraging nu 30 minuten. A58, Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 50 minuten. En flitsers op de A2, Eindhoven-Den Bosch bij Best 140.7. A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol 8.0. En de laatste is de A7 Den Oever-Amsterdam bij Berkhout 32.5.
33: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
34: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
35: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
36: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
37: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
38: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
39: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.

0: heeft gemaakt 0,000 impact. Dit was voor niks. Dit slaat nergens op. Dit begrijpt niks. Dit was waardeloos.
1: Waar je ook bent. Goedemorgen.
2: 538 Ochtend Show.

0: en Dua Lipa, een Cold Heart in de ochtendshow. En daarvoor, ik ga maar vast even zitten, Rick. Daarvoor hoorde je muziek van Michael Jackson. Ja, precies. Momenteel natuurlijk veel in het nieuws dankzij de film Michael. Ik hoor van steeds meer mensen die geweest zijn dat het echt...
1: Het is een briljante film.
0: Zou je niet voor een tweede keer willen, Rick?
1: Met jou?
0: Nou, nee, dat is niet per se de vraag. Maar je hebt hem natuurlijk al een keer gezien, maar soms moet je...
1: Nee, ik vind een bioscoopfilm... Nou, dat vind ik dan weer anders.
0: Eén keer is genoeg. Ja, één keer dat wel. Oké. Morgen, dat is toch wel even goed om op terug te komen... gaan wij dus in deze radioshow gaan wij kaarten weggeven voor het WK voetbal. En niet kaarten om die wedstrijd ergens in Nederland te bekijken. Of
1: bij in een kroeg voor een scherm.
0: Nee. Dit zijn kaarten om de wedstrijd... de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal in de groepsfase tegen Japan... in Amerika te bekijken. Dus je gaat gewoon daarheen. Wij regelen vervoer die kant op. Wij regelen een hotelovernachting. Wij regelen dat je het stadion binnenkomt.
2: Zakgeld, $538.
0: Hey joh. Hey.
2: Ja,
0: ja. Eens een keer.
1: Wat een actie.
0: Ja, het is echt niet... Nee, we gaan het gewoon doen.
2: Ik vind het echt helemaal erg gaaf.
0: Ja, we weten allemaal hoe ingewikkeld het is om aan kaarten te komen... hoe duur ze zijn en hoe lastig het is om de VS in te komen. Wij gaan dat voor je regelen. Dat komt allemaal dik in orde. Morgen dus hier in deze radioshow jouw kans op kaarten. Als je de fluit hoort... Dus ik zou hem in de gaten houden. Dat morgen, nu kans op €538. Het is echt niet normaal, hè, wat hier allemaal gebeurt. En dit is onze stem.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Nou, hoe ben ik hier beland?
1: Ja.
0: Ja. Dat hoef je niet op te lossen, hoe wij hier beland zijn. Wat je wel op moet lossen is van wie die stem is. En dat kan via 0909-3000-538. Dus 0909-3000-538.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Ah, ik denk dat ik het weet. Maar hopelijk...

0: Heerlijke stem heeft de man Tom Jones. Sex Bomb in de ochtendshow waar het 18 over 9 is geworden. En wij naastig op zoek zijn naar een goed antwoord. Want dit is vandaag de opgave in Begin de Dag met een Mooi Bedrag.
1: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
2: Ja.
0: Ja.
3: Moeilijk hoor.
0: Ja, dat is lastig.
3: Kan meerdere kanten op gaan. Soms denk je echt van, weet je.
0: Dit kan er maar één zijn.
2: Tikkertje.
3: Dit is er maar één, maar hier zou ik er zo, kan je er wel drie of zo aan koppelen.
2: Zeker.
0: Nou, we gaan eens even kijken.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hi, Sas.
0: Hoe is het vandaag, Saskia?
1: Ja, goed hoor.
0: Ja?
1: Ja, met jullie?
0: Ja, hier gaat alles prima. Ja. We zouden het leuk vinden om voor jou aan het rad te gaan draaien. Als jij ons kan vertellen van wie deze stem is.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Wie is dat?
1: Ja, ik denk Wendy van Dijk.
0: Wendy van Dijk.
4: Dat denk ik ook.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen.
4: Dat zou een goede kans hebben zijn.
0: Maar het is niet goed.
4: Ja.
1: Oh, jammer.
0: Wat zonde nou.
1: Helaas,
0: dag,
1: dankjewel.
0: Sas. Hoi.
4: Jammer.
0: Mike, goedemorgen.
5: Mike.
0: Ja, Mike.
4: Attentie, Mike.
5: Ja, goedemorgen, man.
0: Hey, Mike.
4: Hey, Mike.
5: Gaan we weer aan het werk? Jazeker.
4: Ja. Lekker, hoor. Nou, zeg maar.
5: Mike, open een mooi begin.
0: Wie is het?
5: Het is Linda de Mol, natuurlijk.
0: Linda de Mol.
4: Linda de Mol.
0: Even luisteren.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Nee, is niet goed.
4: Nee, die had ik ook op mijn lijstje.
0: Hè?
4: Ik niet.
5: Ja.
0: Mooie dag, Mike. Hoi, hoi. Diana, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
6: Hallo.
0: Wie zoeken we vandaag?
6: Ik denk Irene Moors.
0: Irene Moors, oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Maar dat is ook niet goed.
4: Oh,
0: ja, hij is lastig vandaag.
4: Het is wel een vrouw.
6: Ja.
0: Het is wel een vrouw, ja. Ja, het is een vrouw.
4: En een mooie vrouw.
0: Femke dan, goedemorgen.
7: Hi, goedemorgen.
0: Ga jij hem oplossen?
7: Ik denk het wel. Ik denk dat het Jennifer Hofman is.
0: Jennifer Hofman, de actrice.
4: Ja. Oh.
0: Van de Luizenmoeder onder andere.
7: Ja.
0: Toch? Dat zat zij.
4: Ja, ja. Is ze niet net moeder geworden of ze is...
0: Dat durf ik niet
7: te zeggen. Ik geloof het wel.
4: Oh. Ja, ja, ja, ja.
0: Even luisteren.
3: Ik denk wel eens, hoe ben ik hier beland?
0: Ja, het is helemaal goed!
3: Nou, de lat ligt hoog, maar...
0: Florentine heeft voor je gedraaid.
7: Ja.
0: Nou, Sophie heeft echt alleen maar hoge bedragen gedraaid de afgelopen dagen. En dan zie je...
8: Oh, ja, dit valt toch een beetje tegen.
0: Ja, het scheelt niet veel op Flo.
8: Nee, het scheelt echt weer één pieletje. 75 euro.
7: Nou, dat is toch maar meegenomen.
0: Dat dacht ik. Ga je er leuke dingen mee doen?
7: Ik ga volgende week naar Londen.
0: Wat ga je doen in Londen?
4: Ja.
7: Teletubje.
0: Wat leuk.
7: Ja.
0: En heb je al helemaal uitgedokterd waar je allemaal heen gaat? Wat je allemaal wil zien?
7: Ik heb wel een beetje een idee. Een overzichtje per wijk gemaakt. Ja.
0: En wat is echt, wat wil je niet missen? Wat ga je absoluut bezoeken?
7: Notting Hill.
0: Oh ja,
4: dat is natuurlijk het boekhandeltje uit de film, hè?
0: Ja.
4: Film.
0: Ja. Nou, ontzettend veel plezier dan in Engeland.
4: Have fun.
7: Dankjewel.
0: Have fun. En mind the gap, hè?
4: Ja.
0: Mind the gap. Dag Femke.
7: Doei doei.
0: Hey. 9:30 in de 5:30 ochtendshow. Suzanne en Freek. Halverwege.

0: 9.
1: Suzanne en Freek. En halverwege 10 keer stonden ze maar liefst in het Gelredome met z'n tweeën. En al die andere artiesten die natuurlijk langskwamen. In ieder geval Ruben in het voorprogramma. De winnaar van
2: Zeker.
1: De Voice. Ja. En ja, wat ik ervan heb gehoord, ik ben uiteindelijk niet in geweest, maar
2: sensationeel.
1: Ik hoor alleen maar superlatief.
2: Lovend.
1: Ja, lovende kritieken als het gaat om het optreden van Suzanne en Freek daar in het Gelredome. Straks in de ochtendshow hebben wij natuurlijk weer visite uit Amsterdam. Onze eigen Arie, de moppetopper, komt deze kant op.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
0: Brengt 48 landen en miljoenen voetbal.
1: Natuurlijk langskwam in ieder geval Ruben in het voorprogramma. De winnaar van
2: Zeker.
1: De Voice. Ja. En ja, wat ik ervan heb gehoord, ik ben uiteindelijk niet in geweest, maar
2: sensationeel.
1: Ik hoor alleen maar
2: Lovend.
1: Ja, lovende kritieken als het gaat om het optreden.

0: jouw voetbaldroom tot leven. Luister naar de ochtend- en middagshow, Pim.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
0: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd, Nederland, Japan.
0: Het WK Voetbal, beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Fijne verjaardag.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
12: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
11: Ja, voor maar 6,99.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland.

0: En vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ja, goedemorgen. Vanochtend trekken buien over het land, plaatselijk met onweer. Later gaat het opklaren vanuit het westen. Daar blijft het ook een tijdje droog, maar aan het einde van de middag toch weer kans op buien. En de temperatuur vandaag is maximaal 20 graden. De woensdagochtendspits, Rick, loopt op zijn eind, denk ik.
6: Ja, 11 files nog, begin op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 15 minuten. A65, Den Bosch-Vught bij de afrit Vught 16 minuten. En flitsers op de A1 Naarden-Amsterdam bij Naarden 17,9. A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden 58,2. En de laatste is de N9 in beide richtingen bij Den Helder 112,1.
5: 1 over half 10, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht, dat meldt Omroep West. Zo ligt de puiderruit van een woonwinkel ernaast en ook een Bruna-boekhandel liep schade op. Mensen die deze zomer vliegen met Air France, KLM of Transavia, die hoeven zich geen zorgen te maken dat hun vlucht niet doorgaat door de brandstoftekorten. We kunnen de zomerpiek met ruim 2000 vluchten per dag aan, dat zegt een topman. En als buschauffeur van het Utrechtse OV-bedrijf Trans Def extra diensten draaien, dat levert flink meer geld voor ze op. Het bedrijf heeft een tekort aan chauffeurs. Voor extra ritten krijgen ze tot 200% uitbetaald.
5: Dankjewel.

0: Miles Away. En inmiddels bij ons aangeschoven in de studio. Keurig netjes in het...
1: Zo kennen we hem. Zo kennen we hem ook.
0: In het witte overhemd. Ik denk dat ik hem niet eens zou herkennen zonder het witte overhemd.
1: Nee.
0: Tijd voor de mop. Hier is onze

0: Ja, je gaat er bijna een beetje Amsterdams van praten, hè, als Arie in de studio is.
1: Ja. Oh ja, echt waar.
0: Ja. Ja. Je gaat het een beetje overnemen.
1: We gaan het een beetje overnemen.
0: Ja. Ja. Hé, hey, maar Arie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het allereerst maar eventjes met de verkoop van jouw tweede theateravond? Ja. Want die kondig jij natuurlijk vorige week aan bij ons in het programma.
2: Ja. Ja, die gaat fantastisch. Ik ben gisteren door de Meervaart gebeld. Er zijn
3: dat
2: nog
3: is
2: iets
3: het theater,
2: van,
3: is dat?
2: Van, ja, dat is het theater. Theater ja. De Meervaart. En krijg ik door dat er nog iets van 60 kaarten zijn.
0: Oh, nou, dus
2: het gaat echt heel,
3: ja,
2: het gaat echt
3: heel
2: hard.
3: Los.
0: Dus dan sta jij gewoon twee avonden in een uitverkocht theater.
2: Twee avonden in een uitverkocht theater, ja.
0: Ongelooflijk.
2: Ik kan je het er niet voorstellen.
0: Nee.
4: Ja. Maar weet je, moet je het nog waar zien te maken.
2: Ja, dat moeten we waar zien te maken. Ja, zeker.
0: Maar ben je al aan het repeteren nu?
2: Ja, ik ben er lekker bezig met. Nou, ik kom er dus nu achter. Heel veel mensen denken dat ik alleen maar moppen ga vertellen.
3: Ja.
2: Maar dat wordt gewoon een beetje mijn hele levensverhaal.
0: Oh, ja, ja. Maar met moppen er tussendoor.
2: Ja. Nee, maar een beetje mijn schooltijd en het koffiehuis van mijn vader en moeder. En de taxi natuurlijk. En, ja, en een stukje bouwen heb ik ook nog gedaan natuurlijk.
0: Oh, dat, ja, jij zegt dus natuurlijk, maar dat weten heel veel mensen niet, hè?
2: Heel veel mensen weten natuurlijk, het niet. Dus nee. Het wordt eigenlijk gewoon een beetje. Want heel veel mensen zeggen een beetje Ton Kas. Nee, ik zeg dat niet.
4: Maar is het interactief? Dus betrek
2: ja,
4: je ook dus,
2: ik ben bezig met zwangles en ik moet wat aan mijn conditie gaan doen.
4: Ja, maar interactief
2: informatie
4: bedoel
2: ik mee, waar ik
4: mag het publiek ook wat zeggen of zo?
2: Mag het, ja, de eerste twee rijen heb ik nu wel medelijden mee.
0: Echt waar?
3: Ja.
2: Ja. Dus dat wordt, nee, maar dat wordt gewoon, ja, interactief wordt het eigenlijk wel. Dus je gaat dingen, ook een beetje de moppen die ik vertel, die ga ik ook uitbeelden.
3: Oh.
2: Ja. Dus dat wordt echt wel een, ja, het wordt echt wel een hilarisch dingetje.
0: Wordt een toneelstukje wordt het, begrijp
2: ik. Het wordt een beetje een toneelstuk, ja. Maar jij begon over mijn witte hemd, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik heb crisis in de tent.
0: Wat dan?
2: Wat is het nou? Ik heb sinds kort een witte koksbaas.
3: Ja.
2: En dan moest ik van de week moest ik wat noteren. De mensen bij die mijn overhemden leveren, die gaan nu al gniffelen.
3: Ja.
2: Wat is het nou? Ik had een pen, had ik.
3: Ja.
2: In mijn koksbaas geprikt. En mijn vrouw is heel keurig netjes de was gaan doen. En die pen is dus gewoon lekker. Dus moest vanmorgen een overhemd pakken. Die pakte ik met een blauwe vlek erop.
0: Ach jee.
2: Toen was ik drie overhemden verder. En toen had ik eigenlijk eentje zonder blauwe vlek. Dus we hebben crisis in de teen.
3: Ach, ja, een beetje bleek erop.
2: Maar deze is nog helemaal, wit.
3: Prachtig.
0: Nou,
3: ja.
0: Prachtig wit. Wat is de mop, Arie?
2: Wat is de mop? Ja, ja, dan ga ik toch weer beginnen.
3: Ja.
2: Het staat op Google zelfs, hè?
0: Ja.
2: Wat is het nou?
1: Nou.
2: Er komt een man, die komt bij de dokter. Hij zei, dokter, hij zei, ik ben helemaal gesloopt. Hij zei, ik heb helemaal geen fut meer. Ik ben doodmoe. Hij zei, maar ja, wat scheelt er aan? Hij zei, ja, hij zei, ik weet het, ik heb gewoon helemaal geen fut meer. Hij zei, ja, voor jouw leeftijd, als je bent een hartstikke jongen, dat kent toch niet? Hij zei, maar heb je dat met de seks ook? Hij zei, nee dokter, hij zei, dat is geen probleem. Hij zei, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zei, ja, maar dat is wel logisch. Hij zei, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zei, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige twee dagen dat ik thuis ben.
0: Tot volgende week, Arie.

0: Tupac samen met Dr. Dre, California Love. En daarmee 9 minuten voor 10 uur geworden.
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Nou, laten we maar even wat vragen behandelen die gaandeweg het programma zijn binnengekomen. Even kijken, Irene wil weten, jullie zenden volgende week uit vanaf het Museumplein.
2: Ja.
0: Is die uitzending toegankelijk voor luisteraars?
2: Ja, toch?
0: Nou, sowieso nodig een aantal luisteraars uit als onze gast. Dus die worden echt de hele ochtend in de watten gelegd.
2: Ja, maar als je zin hebt om langs te komen, kan nog prima.
0: Kijk, het leuke is, we zenden uit vanuit de supermarkt daar. De supermarkt onder het Museumplein, dat is de Albert Heijn. En die gaat gewoon om 8 uur open.
2: Ja.
0: Dus ja, als jij daar om 8 uur naar binnen stapt, dan kan je gewoon kijken hoe wij de radio maken.
2: En ze hebben heerlijke kopjes koffie bij de Albert Heijn.
3: Ja. Oh, ja?
2: Dus je kan wel een bakkie komen drinken.
0: Ik geloof dat we bij de afdeling non-food zitten. Dat is uit voorzorg.
2: Dat is wel goed.
0: Ja. Dus dan weet je dat. Wij zijn daar te bekijken. En natuurlijk voor iedereen ook gewoon te blijven.
2: Maar ben jij zelf een handscanner? Of doe je altijd aan de zelfscankassa?
0: Als het kan, ga ik naar een ouderwetse cashier.
2: Serieus?
0: Ja, vind ik het makkelijkst. Gooi ik alles op de band.
2: Ja, maar dat doe je dus eerst alles in je mand.
0: Ja.
2: En daarna weer op de band.
0: Klopt.
2: En dan alsnog weer in je mand.
0: Ja, en dan krijg ik geen controle.
4: Maar als je heel weinig hebt, dan ga je toch naar de zelfscanner?
0: Dan ga ik naar de zelfscanner.
3: Ja. Oh, wow. Maar dan is bijna altijd een cashier is en geen kassier.
0: Nee, dat is ook wel een kassier.
2: Zitten er heel veel mannen
0: over. Ja, er zitten ook veel mannen.
3: Nee, wij zijn alleen maar vrouwen.
0: Ja. Ik ga aan de kassa.
3: Ja.
0: Dat vind ik gewoon, ik weet niet, ik vind dat wel gezellig ook. Vergeet ik ook niet om mijn bonuspas te scannen.
4: Even een praatje.
0: Ja, even een kletspraatje.
4: Ja.
0: Even kijken, dan heb ik hier nog een vraag die is binnengekomen. Die is eigenlijk zojuist verstuurd.
2: Oh.
0: Ik denk dat het iemand is die erop zit te wachten omdat hij of zij platen heeft ingestuurd. Die komt van Kjako. Ja, Kjako. Goedemorgen, hoe laat wordt de 5 van het bedrijf uitgezonden?
2: Goeie vraag.
0: Ja, een hele goede vraag. Is een goede vraag. Nou, dat is binnen nu en een paar minuten. Want zometeen na 10 uur neemt Dennis Ruijer het programma over. De 538 werkdag gaat dan van start. En daarin de 5 van het bedrijf.
2: Nou, ik heb ze even gezien. Het zijn 5 heerlijke plaatjes.
0: Pareltjes.
2: Ja, man.
0: Ja. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe ochtendshow. En dan een waanzinnige prijs die we weg mogen geven. Morgen geldt namelijk, als je de scheidsrechtersfluit hoort, dan maak je kans op kaarten voor de wedstrijd Nederland-Japan. Dat is de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal.
2: Maar ik neem aan dat je daarna nog een van de quiz moet doen om zeker of... Nee. Is het gewoon fluiten en vliegen?
0: Ja.
2: Jemig, man.
0: Fluiten en vliegen. Dat is inderdaad wat het is.
2: Hoe makkelijk.
0: Dus zorg dat je in de uitzending komt. En met een klein beetje geluk ben jij de winnaar morgen van die kaarten. Dus dan ben je er gewoon bij. Dan ga je naar de Verenigde Staten. En wij regelen alles. Dus je vlucht daar naartoe. Hotelovernachting. Kaarten voor de wedstrijd. En $538 zakgeld. Dat morgenochtend bij ons in de Ochtendshow.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026. Een nieuw toestel?
5: Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
1: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
10: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
16: Merci.
17: Thanks.
16: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
19: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakt
12: geselecteerd. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
25: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
28: Klopt, minstens 2 dagen per week.
27: En jij?
28: Ik meestal maar 1 keer per maand.
27: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
28: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
27: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
26: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
30: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen. Iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. Een plofkraak vannacht op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat tussen twee winkels in de muur. Op foto's bij Omroep West is te zien dat een woonwinkel de pui eruit ligt en het plafond is ingestort en dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. En wie deze zomer vliegt met Air France, KLM of Transavia hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu uitziet staan alle seinen op groen voor de zomer. Zomerpiek, zegt een topman. Ja, in die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Gaan we naar het weer. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee, daar kan het echt stevig waaien en daar wordt het ongeveer 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
6: Florentine, dank. 538 verkeer op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de Duitse grens. 9 minuten vertraging. A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel 12. En er wordt geflitst op de A1 Naarden Amsterdam bij Naarden 17,9. A2 Eindhoven Den Bosch bij Best 140,8. En op de A4 Delft Schiedam bij Schip Luiden 58,2. De A4 Leiden Amsterdam Schiphol 8,1. A7 Drachten Groningen bij Leek 182,3. En op de A7, dat is Den Oever Amsterdam bij Berkhout 32,5. Ja, hij appte net al naar de studio. Chaco, wanneer komt de 5 van het bedrijf? Nou, binnen nu in een paar tellen. Wolfswinkel, Groentechniek, Hoendelo bij ons te gast. Met onder andere Marco Borsato en Sabrina Carpenter. Zometeen.

0: praktisch zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
5: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oranje

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en

0: Smurf-ijsje met vanille, Sabrina Carpenter en It Tastes Good.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Zo, ja, dan is het morgens 10 over 10. Gewoon zin in schepijs. Dat is ook een hele rare gewaarwording. Warm welkom bij de vijf van het bedrijf. Toto Africa, Sabrina Carpenter met Taste. Chaco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ja, van harte welkom hier in de vijf van het bedrijf.
2: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Wolfswinkel Groentechniek Hoendelo.
2: Precies, ja.
0: Wat doen jullie allemaal?
2: Ja, wij zijn ook een dealer van Husqvarna. En wij verkopen hier motorzagen, grasmaaiers, bosmaaien. Okay. Ja, wat. Ja.
0: Mooi, ook zeg maar de kettingzaag, laarzen en zo. En de pakken, dat soort dingen.
2: Precies, alles. Alles erop en eraan.
0: Ja, toen ik op de Veluwe zat, had ik nog van die laarzen, weet je. Met zo'n pak. Ik was net zo'n boswachter.
2: Ja. Ja, het is wel nodig, hoor. Je met de motorzaag op pad gaan.
0: Je wil, ja, met de motorzaag wil je geen grappen maken.
2: Precies.
0: Nee, zo is het. Hey, Jacco, wat is jouw functie bij Wolfswinkel?
2: Ik ben inpakker, laat maar zeggen. Ik doe de webshop en dan alle pakketjes die worden klaargemaakt, die moet ik dan inpakken.
0: Oké, okay, wat zijn een beetje de laatste trends in tuinland, zeg maar, in de tuinwereld?
2: Wat heel veel is, automowers. Dat zijn die automatische grasmachines.
0: Oh ja.
2: Ja, die gaan automatisch over het gras heen en die doen perfect het gras van het maaien. En dat is echt de trend van de laatste tijd, vind ik hier zo.
0: Ja, collega Tim Klein van de Ochtend heeft ook zo'n... Die heet Harry, geloof ik. Die doet Tim zijn gras altijd.
2: Ja, Harry. Dat doet zijn werk.
0: Ja, precies. Zijn er meer mensen die dat ding een naam geven?
2: Oh, dat weet ik niet. Nee. Ik bedoel, al die automolen of... Nee.
0: Ja, precies.
2: Dat iemand een naam geeft. Maar,
0: nou, mooi. Hey, Chaco, even belangrijk, want de chef taart geeft mij een seintje. Voor hoeveel mensen mogen wij taart insturen naar Wolfswinkel?
2: We hebben hier op het moment 23 mensen lopen.
0: Oh, dat doen we voor 25 man taart.
2: Oh, dat is lekker.
0: Dus 25 man vrouw. En dan komt dat helemaal goed. Dat sturen we zo snel mogelijk richting het gezellige Hoendelo.
2: Ja, hartstikke lekker. Dankjewel.
0: Mooi man. Chaco, mooie dag daar, hè?
2: Ja, bedankt.
0: Hoi, groetjes.
2: Yo.
0: Ja, je hoort het voor

Afrojack en hey, in de vijf van het bedrijf. Jacco van Wolfswinkel Groentechniek met zijn team te gast bij ons. Onder andere dealer van Husqvarna. En dat is grappig, René die hebt. Dennis, wij noemen onze robotmaaier Husky. Dat is ook een Husqvarna namelijk. Iemand heeft hem Rob genoemd, van Rob Jetten. Dat vond iemand ook leuk. Het gras voor de voeten wegmaaien, hebt Paul. Leuk als je de robotmaaier een naam geeft. Stuur dat gerust even door. Mag natuurlijk.

Wij sturen gratis taart als je meedoet met de 5 van het bedrijf. Aanmelden 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Om mee te doen met die 5 van het bedrijf sturen wij de taart. Jij levert de liedjes in, dan hebben wij een deal, zeg maar. En die beklinken we dan met slagroomtaart. En tijdloze hits zoals deze. Het

0: Erik appt een hele mooie foto door. Dennis, onze robotmaaier, heet Bobby. Die heeft een eigen hondenhok. Erik heeft een eigen hondenhok voor de robotmaaier gebouwd. Fantastisch. Ziet er mooi uit, man. Ja, dit vind ik echt te eervol. Goedemorgen, Dennis. Maak kennis met mijn maaier genaamd Dennis. Maar dit is niet de gewone grasmaaier. Dit is gewoon zo'n autootje. Als groot fan van 538 en met name jouw show heb ik mijn maaier jouw naam gegeven. Fijne show, groetjes Rick. Rick, fantastisch man. Deze foto sla ik even op in telefoon, dat is mooi. Onze robotmaaier heet Fred, omdat hij gras vet. Vind ik ook mooi. Robert de Schrobbert zag ik nog voorbij komen. Nou goed, waar moet je op letten als je het datingleven instapt? Welke profieltekst wil je niet zien in de profiel op social media van je aankomende date? Dat hoor je binnen nu in de bar tellen. Ook voor het zomerse gevoel. Arik Iglesias, Bailamos zometeen.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Oh nee, een take.
7: Met Atta populairste dekbedden op celesta.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen.

0: Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
3: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Binnen 1 minuut.
9: Meer muziek.
8: Tijdens de 538 werkdag.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

Hier habla español, no trabajo mañana. Rick Iglesias, bailamos op Radio 58, Radio Cinco Tres Ocho. Dennis, is er ergens een foto te zien van de grasmaaier die naar jou is vernoemd? Hebt Ricardo, jazeker, ik heb hem even op mijn Instagram gegooid. Dennis Ruijer, dan kun je hem even in volle glorie bewonderen. De grasmaaier die Rick heeft vernoemd. Mooie machine waar je gewoon lekker in kan zitten. Misschien moet ik een keer een ritje maken. Ik neem je even mee op reis, niet in de grasmaaier, maar op tijdreis. Onze groenpaarse tijdmachine brengt ons dit jaar, of dit keer, naar het jaar 2005. En we belanden op een golfbaan ergens in Willie, dat is een kleine stad, in de Amerikaanse staat Texas. Daar gebeurt iets bijzonders. De 16-jarige Chase slaat daar in één ronde over de baan een dikke vette hole-in-one. En dat was geen gevalletje beginnersgeluk, want een paar holes verderop op de golfbaan doet hij dat nog een keer. Volgens de Amerikaanse Golfbond is de kans dat je dat twee keer achter elkaar doet 1 op de 67 miljoen. En dat brengt ons bij de volgende artiest die in dat jaar, 2005, is geboren. En die met diezelfde mini-mini-kans op geluk besluit om zijn droom na te jagen. De artiest in

0: 5 werkdag en de vrienden van Rondé en Love of My Life. Ja, van de frietbakker bij het zwembad tot de boswachter langs een modderig wandelpad. Wat je ook aan het doen bent, doe het samen met je 5 werkdag om jezelf te voorzien van die extra boost in hits. En de yoga-docent van de sterren. Hij doet een beetje al die types zoals Wendy van Dijk en Leontien, weet je wel, van Borsato en zo. Maar hij heeft ook af en toe tijd om een cryptische omschrijving te geven over de volgende hit.
1: Het universum fluistert soms zachtjes, verander. Maar als je niet luistert, zet het gewoon crazy op standje surround sound en gooit het je zorgvuldig geplande agenda uit het raam.
0: Mooi, goed voornemen. Agenda uit het raam en zet deze hard. Seal crazy.

0: Yo, 21 Pilots stressed out. S, ik wist niet dat jij deze helemaal uit je hoofd kon.
1: Nou, bijna.
0: Ja, nee. Yes. Doe een compleetje dan.
1: Oh, nee.
0: Nee. Oh, wat een rotstek ook.
1: Hoe durf je dit?
0: Ja, sorry. Ja, precies dat. 21 Pilots stressed out op 58. Er zijn nu al mensen die zich aanmelden voor Stop or Go. Dat spelen we het volgende uur. Kans op €100 in harde contanten. Justin Timberlake en S met het nieuws. Wat zit erin?
1: Ja, iets over iemand met goudkoorts op de begraafplaats.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Getallen horen is centenscoren.
6: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Sneller trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: 11!
17: GWC!
16: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven!
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
13: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op alles van Nivea.
23: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw BK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
15: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 538 Nieuws.
18: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het bureau dat de boetes int, het CJIB, waren het er in de eerste vier maanden 2,6 miljoen. En dat is 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij boetes voor rijden door rood. Ruim 8 op de 10 Nederlanders hebben een afkeer van een bepaalde politieke partij. Dat blijkt uit een onderzoek. Zo hebben GroenLinks-PvdA-stemmers een aversie tegen de PVV of andersom. Maar focus niet alleen op het negatieve, zeggen de onderzoekers. Je ook realiseren waar je wel bij hoort, houdt de democratie in evenwicht. GroenLinks-PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland. Kortweg PRO. De Raad van State veegde de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks-PvdA de oude naam nog even aan. En een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven en nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. Het weer. Ja, er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regenweer. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het 538 nieuws.
20: Ook gouden tanden?
18: Ja.
20: Ja. Had hij dan ook gereedschap mee? Sorry, ik ben visueel ingesteld.
18: Ja, wat er nog van over is.
20: Gekke wereld. Dankjewel, ja. S. 65 verkeer dan, A12 Arnhem-Oberhausen. Ja, daarom overweeg ik misschien toch resumeren. Dan ben je ook meteen van al die rommel af. Nou goed, dat. Arnhem-Oberhausen bij Duitsland 14 minuten. A27 Gorkum-Utrecht. Hagestein 5. En A59 Zonzelos bij Nieuwkuik. 22 minuten extra reistijd. Snelheidscontrole A1 Naarden-Amsterdam bij Naarden. De vrienden van het CJIB op tournee bij 17,9. En op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Liempe. De 134,4. Op de A4 Delft-Schiedam bij Schip-Luiden 58,1. En ook een flitser op de A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol 7,9.
25: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
27: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
28: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
29: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
30: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
31: Jij bent mijn kampioen.
5: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Alex Warren op 538. Fever Dream, 11 uur 11, koffiepauzetijd denk.
1: 538, Dance Smash. Classic.
0: Tenminste, dat appte Marco net. Koffiepauze, denk ik. Ik denk dat is West-Friesland die een appje stuurt. Werken ze met de 58 werkdag. De werkdag gaat 3 keer zo snel garantie. En aangekomen bij de Dance Smash Classic. Deze weer uit het persoonlijke ruierarchief thuis op zolder. De man achter de Dance Smash Classic van vandaag houdt van een simpele mentaliteit. Hij geeft graag advies aan nieuwkomers en wint er dan ook geen doekjes omheen. Hij zegt, weet je wat, hou het lekker simpel. Als je een uur bezig bent met een ideetje en je krijgt er geen kriebels van dat je beet hebt, laat het idee dan lekker zitten en ga gewoon weer iets anders proberen op hetzelfde moment of een ander moment. En dat is de man achter de Dance Smash Classic die in Nederland heeft gewoond, zijn paas bij de luchtmacht, Arma van Helden. En hij samplede deze hit van Gary Wright.

0: Fashion Wine. En als je dit soort dingen leuk vindt, is Plan B ook uit Puerto Rico. Ook aangename dancehall. Lekker hoor, dit. Peppas Faruco. Zometeen spelen we Stop or Go. Je kan vast je voornaam appen met Go naar de 538-app. Maximaal 5 vragen beantwoorden in 1 minuut. 100 euro kun je winnen. Categorieën algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Dus meld je aan, je voornaam en Go met de 538-app naar de studio.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
7: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
17: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscoop. Kopen.
17: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 1-2-3 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch?
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.

0: goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent een van die topchauffeurs voor Bols.
1: Ja, klopt. Ja,
0: je woont in Houten. Waar ben je nu naartoe onderweg?
1: Ik was onderweg naar Gouda, maar ik ben heel even gestopt, want dan was ik iets beter te verstaan.
0: Ja, klopt, anders wordt het wat ruister in het struikgewas worden dan.
1: Ja, dat teken, ja.
0: Hé, je krijgt zo meteen 1 minuutje, Iwan, om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie algemene kennis. Per vraag €20 te verdienen. Je kan er vandoor met maximaal €100. Na iedere vraag zeg je stop of go om te kiezen voor doorspelen of stoppen. En bij een go zet je dan wel die verdiende centjes op het spel. Dus ja, de vraag is, ben je er mentaal fysiek aan toe?
1: Helemaal.
0: Mooi, kijk, helemaal, dat is een goed antwoord. Vraag nummer 1, Iwan. Hoe heet het bekende gele animatiefiguurtje dat in een ananas diep in de zee woont?
1: Ik denk SpongeBob.
0: Ja, dat is helemaal goed. Yo. Vraag nummer 2. Hoeveel karaat is puur goud?
1: 18.
0: Ach, nee, helaas. Het was 24.
1: Oh, shit.
0: Oh, jammer, man. Nou, goed, hou je van tosties?
1: Ja, die zijn altijd lekker, toch?
0: Oh, ik heb een perfect, mooi, splinternieuw 58 tosti-apparaat voor je.
1: Nou, ook helemaal geweldig, dankjewel.
0: Kun je de bammetjes voorzien van de 58-logo's? Stuur even een foto van je eerste vlamtosti.
1: Hey, gaan we doen, dankjewel.
0: Mooie dag en rij voorzichtig.
1: Ja,
0: hoi, later, man, Iwan. Okay.

heeft Floris zometeen. Hij is stand-in voor Lindo zometeen weer kans tijdens Stop or Go op de Tostiijzer of die 100 euro cash. En dit liedje brengt mij altijd terug naar de 58 ochtendrun, waar sponsorloper Jeroen hier in de studio iedere dag meer dan 100 kilometer ging rennen voor het Prinses Maxima Centrum. En dit liedje werd toch een beetje de track van deze actie, de 58 ochtendrun. Richting de lunch met Sam Fender en Olivia Dean.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
2: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
1: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Samen met heel Nederland staan we achter Oranje. Veel succes namens de partners van de KNVB.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Trotse partners KPN, Albert Heijn en Bitfavo wensen Oranje veel succes.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
15: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
16: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: 538 Nieuws.
23: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Erben Wennemars heeft een herseninfarct gehad. Tijdens een telefoongesprek kreeg de 50-jarige oudschaatser last van een warrig spreken. Hij is toen zelf naar de huisarts gefietst en die verwees hem door naar het ziekenhuis. En daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Wennemars is weer thuis en maakt het inmiddels goed. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een loods in Noord-Brabant bijna 200.000 illegale vapes gevonden en in beslag genomen. Het ging om vapes met zoete smaakjes en die zijn verboden in ons land. De loods werd ontdekt via een webshop die de producten verkocht. De eigenaar krijgt meerdere boetes en moet ook betalen voor de vernietiging van de vapes. Een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt nog weggepompt. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Een van de vrachtwagenchauffeurs ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden. De chauffeurs verleenden eerste hulp. Het weer dan nog. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later vanmiddag neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. En tot zover het 538 nieuws.
24: Esther, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen op dit moment. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles 14 minuten. A59 Zonzeel-Os bij Vlijmen 44 en de A76 de laatste. Aken richting geleend door een ongeval, een klein half uurtje. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 18.0. A2 Eindhoven-Den Bosch 140.9 en de A4 Delft-Schiedam 56.0. A4 Leiden-Amsterdam 8.2 en de A7 Groningen richting de Duitse grens 207.8. A8 Amsterdam-Beverwijk 4.5 en de A20 Rotterdam-Gouda 40.3. Er staat er nog een hele batterij. Check de app van Flitsmeister voor een volledig overzicht.
25: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
25: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
28: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
2: Honor the craving.
3: Domino's.
4: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
5: Stel je voor, hé. Was een verhaal over een man die een wereldrecord heeft door heel veel te kauwen. Details hoor je zo meteen. Radio

with Nowhorn, Drive Safe, Radio 538 en de woensdagwerkdag. Ik ben Floris en ik las me toch een bizar verhaal over een man uit Amerika. Die heeft een sliert van 21 kilometer lang. Maar waar die sliert van gemaakt is, dat gaat je verbazen. Hele verhaal hoor je over 6 minuten na deze dikke classic van Robbie Williams. Dit is

0: is nieuw bij 538.
1: Tapic en Becky G. Sorry, puppy.
0: Jouw hits. Jouw 538.

0: Topic en Becky G, Sorry Papi. Ben jij een kauwgomkauwer?
1: 538.
0: Ja, misschien heb jij het zelf als mijn vriendin. Ja, die eet bijna de hele dag door kauwgom. Het is niet aan te slepen. Werkelijk. Alles door elkaar ook. Van alles en nog wat, maar de hele dag door kauwgomkauwen. Het schijnt trouwens wel goed te zijn, hè, voor je tanden. Schijnbaar wordt het, dan maak je meer speeksel aan in je mond. En daarmee spoel je dan etensresten makkelijker weg. Het helpt ook om zuren weg te werken uit je mond. Dus dat kauwgomkauwen, het is niet per se slecht, maar ja. Ik krijg wat soort spierpijn in mijn kaken. Het kan er ook voor zorgen dat je minder snackt trouwens, zie ik. Dus ja. Je hersenen denken dan dat er eten in je maag komt. Dat laatste is misschien wel een goede voor mij. Toch vaker een kauwgompje nemen. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een bericht over Gary uit Amerika. Die heeft namelijk een sliert van bijna 21 kilometer gemaakt van kauwgompapiertjes. 1,6 miljoen papiertjes heeft hij ervoor gebruikt. Ik zet wel even een foto op mijn Instagram van onze Gary. Dus @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram. Op mijn story, daar zie je hem staan met zijn sliert. Ja, het heeft hem jaren gekost. En denk ik ook flink wat spierpijn in zijn kaken. Maar hij heeft daarmee wel dus het wereldrecord te pakken van de langste sliert van kauwgompapiertjes ter wereld. Zo, daar heeft hij even zijn tanden ingezet. Maar dan heb je ook wat, hè? 538 voor je woensdag werkdag met de nieuwe Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

0: 538 inspreken voor degene die dat even verdient volgens jou. Bijvoorbeeld gisteren deze van René.
1: Ja, even een high 538 voor Dennis en Chain.
0: Yo, zo simpel kan het zijn, hè? Wie verdient er een complimentje volgens jou? Spreek het in via de app van 538, jouw high 538. Met dus kans op het tosti-ijzer.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat.

0: Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
9: GWC!
8: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
6: Kick it to the tribes.
9: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
16: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
18: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, Plus.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
23: Binnen 1 minuut.
24: Meer muziek.
23: Tijdens de 538 werkdag.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Echt serieus?
26: Wat een geld.
28: 18.000.
29: Wat verdikken we.
23: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Klauwpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op klauwpillow.com.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Actief.

0: weer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Stuur jouw high 5318 via de app van 538. Voor jouw kans op het Tosti-ijzer krijgt dit al binnen van Louis.
3: Ik wil graag een high 538 geven aan Patrick en Monica van der Loo, want die hebben vandaag een prachtige zoon Max gekregen. Gefeliciteerd, hè?
0: Oh, mooi zeg. Spreek hem in via de app van 538 voor kans op het Tosti-ijzer.
1: 538, Floris Molenaar.
0: Met Martin Garrix, zometeen na Harry Styles. Dit is American Girls.

0: naar de radio. Met kans op het 538 Tosti IJzer. Heel kort, hij moet even een keuze maken. Er komen er een hoop binnen. Even in een minuut. Karin.
1: Ik geef een high five aan mijn dochter Daisy. Omdat ze me zo fantastisch helpt. Omdat ik bijna niet overeind kom met mijn knie.
0: Oh ja, dat is dankbaar. Dankbaar. Ricardo.
2: Ik zou graag een high 538 willen geven aan al mijn collega's van Scholte Verhuisgroep. Vandaag weer twee tafels. Past niet in de lift. Past niet over de trap.
0: Oh.
2: 300 kilo.
0: Och.
2: Dus uit elkaar halen, naar boven sjouwen en weer in elkaar zetten. 2 uur en een kwartier bezig geweest. Nou, werk ze. Doei. Oh.
0: 2 uur en een kwartier en een lading zweet in je bilnaad. Dat is niet te geloven. Even kijken. Inga nog.
3: High 538 voor mijn allerliefste collega's. Elke en Noah van Tipi Tent Slaapfeestje. Ze werken keihard om alle tofste slaapfeestjes weer klaar te zetten. Oh. Net voor de zomervakantie. Dus zij verdienen echt een dik compliment. En dat Tosti IJzer zou top zijn voor Tosti Thursday.
0: Oh, Inga. Wat goed zeg. Wat een leuk slaapfeestje komt daar op de planning. En Luc nog.
4: Hey, ik wil graag een high 538 geven voor Wesley van Wesley's Cars and Bikes. Graag een high 5 bovenop Samuel.
0: Dat griepige lachje ook. Luc, als je belooft dat je niet met een tosti-ijzer tegen zijn mel gaat slaan, want die gaan we je kant op sturen. De 538 werkdag met de nieuwe Bruno.

zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij 538 de 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, de groenpaarse hitlijst met de meeste supersterren. Collega Mark Labrand telt met je af. Op weg naar je zaterdagavond en op weg naar de nummer 1 van Nederland. Momenteel nummer 11 in de lijst. De nieuwe Bruno Mars. Risk It All hoorde je bij 538 met Jonas Blue. Zometeen naar Katy Perry en...

0: Jonas Blue en Malieve, Edge of Desire bij 538. Floris hier en Esther zometeen met nieuws over geld.
1: Ja, je kunt deze zomer iets meer geld in je portemonnee houden, maar je moet wel snel zijn.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
8: Heijn. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
13: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
14: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai. Kom je naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Fijne verjaardag.
23: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
24: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
25: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
24: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
0: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Nacht Nieuws. 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor een dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoge beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken watertaxi kwamen om het leven. En ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, dat heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. En die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou niet haalbaar zijn. Voor de kortingspas voor de trein in de daluren deze zomer geldt op is op. Het kabinet heeft er een budget voor van 118 miljoen euro, maar weet niet hoeveel mensen met korting willen gaan reizen. De verkoop van de kortingspas wordt stopgezet als het budget op is. De treinkorting is bedoeld als goedmakertje voor de hoge benzineprijzen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het college voor de rechter van de mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat er een man of vrouw gezocht werd als nieuwe hoofdredacteur. Er zou geen X, oftewel een non-binair persoon, worden gezocht. En dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. Het weer dan nog. In het noordoosten en oosten vallen nog buien. Vanmiddag is het droog met perioden van zon met 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. En ook op vanavond op veel plaatsen regen. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: En lekker regen. Heerlijk.
1: Ja, gezellig.
2: Esther, dankjewel voor dit goede nieuws. Even kijken naar de weg. Iets minder goed nieuws ook. 8 vertragingen meldt Flitsmeister. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld een kwartier. Verderop de A1 richting de Duitse grens, 13 minuten door de controles. En de A59, de laatste Zonzeel-Os bij Vlijmen, 36, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 17,9. A2 Eindhoven-Den Bosch, 140,8. En de A4 Delft-Schiedam, 57,9. A7 Heerenveen-Drachten, 161,4. En de A10, dat is de ring Amsterdam-Koentunnel richting de Nieuwe Meer, 25,0. A20 moet ik zeggen, Rotterdam-Gouda, 40,2. En de A28 Amersfoort-Zwolle, 83,8. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot. Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: En een manier waardoor je makkelijker in slaap valt. Hoor je over 6 minuten.

0: Just stay, turn the lights off. Ja, lichten uit en dan onder de douche gaan staan.
1: 538.
0: Misschien herken je dit hoor. Dat je bent helemaal kapot. Je kruipt je bed in. En in plaats van dat je dan in slaap valt, ga je uitgebreid het plafond liggen bekijken. Je komt zeg maar niet in slaap. Is dat herkenbaar voor je? Ik heb dat vooral als ik er vroeg uit moet. Bijvoorbeeld om de ochtendshow te doen hier op 538. Dan moet ik vroeg in mijn nest liggen. Wil je vroeg slapen? En dat lukt dan niet. Je ritme is er niet aan gewend. Je komt niet in slaap. Nou, psychologen in Amerika die zeggen nu, er is een truc. In het donker gaan douchen voor het slapen gaan. Dat schijnt dan dus te werken. Dark showering, het is een TikTok-trend waarbij je dus doucht met zo min mogelijk licht vlak voor het slapen gaan. Dus geen felle badkamerlamp, maar hooguit een kaars bijvoorbeeld. He, om een beetje zwoel licht te hebben. Waarom werkt dat nou zo goed? Fel licht in de avond kan je melatonine tegenwerken. Dat is je slaaphormoon. Daardoor kom je makkelijker in slaap. En daarnaast helpt een warme douche ook, want daarna koelt je lichaam weer een beetje af. En dat helpt dan dus ook om in slaap te vallen. Ja, misschien eens proberen als je vroeg naar bed moet. Je komt niet in slaap, even dark showeren. Wat bij mij trouwens ook wel goed werkt, is met het licht aan in de spiegel kijken. Maar dat is dan eerder om wakker te worden, zeg maar. Ja, nou, dan ben je snel wakker, hoor. Radio 538 tijdens je woensdagwerkdag. Floris hier, die dikke favorite van Yugel, hoor je zo meteen naar Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

0: Jugel en de favorite van deze week, Jamaican. Hoor je deze week bij 538 een scheidsrechtersfluit? Dan bel je 0909-30538 voor jouw kans op een gloednieuwe 55-inch Hisense TV. Waar je dan
1: heerlijk
0: al die wedstrijden van het Nederlands elftal op kunt kijken het komende WK. En morgen trouwens ook nog kans op een geheel verzorgde reis naar Amerika. Inclusief tickets voor de WK-poolwedstrijd Nederland-Japan. Ja, dat is te gek, toch? Dan ben je er gewoon bij, joh.

0: David Guetta, The Club Can't Handle Me.
1: Stop or Go.
0: Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken bij 538. 1 minuut krijg je om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden uit de categorie die je zelf kiest. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie, wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus we snel rekenen, in die minuut maximaal 100 euro te winnen bij 5 goede antwoorden. Bij elk goed antwoord dat je geeft, heb je de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Maar ga je door, kan dat bedrag dus hoger worden tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij. Ja, dat is het risico. Ja, dat moet je even aandurven. Maar wel met kans op 100 euro. Vind je het leuk om mee te doen? Pak de app van 538 erbij. Rechtsbovenin op dat WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans dus op die 100 euro.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Ga naar onsoranje.nl/tickets. En score je tickets voor Nederland-Polen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Vandaag eert Domino's die verrekt
9: tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de

0: Iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
5: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
6: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Binnen 1 minuut
9: meer muziek
8: tijdens de 538 werkdag.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
12: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: 538 met Kygo, stole the show. Stop or go. Zou het toch leuk zijn als Rolf de show gaat stelen vanmiddag in een nieuwe ronde Stop or Go. Goedemiddag Rolf.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt een eigen webshop.
1: Ja, ik heb een webshop die heet megamooi.nl en daar kun je hoofdzakelijk strijkemblemen, patches bestellen, maar ook applicaties, sleutelhangers, spinnetjes en dat soort dingen.
0: Wat leuk.
1: Eigenlijk om kleding op te leuken.
0: Ja, dus je kunt dingen gewoon op van die embleempjes en zo op je jas strijken als je dat mooi vindt.
1: Ja. Ja, vroeger werden die dingen erop genaaid, zeg maar tegenwoordig zit er allemaal een lijmlaag achterop en dan kan je het erop strijken.
0: Wat leuk. En zit je eigen jas er ook vol mee of valt dat mee?
1: Ik heb een spijkerjas die ik helemaal vol heb met allemaal emblemen. Die heb ik ooit een keer meegenomen op een reis in Amerika. En ik had er gewoon meer mee moeten nemen, want dat had ik goed kunnen verkopen.
0: Ja, leuk man. Hartstikke goed. Hey, en je zit in Stop or Go. Je krijgt zo meteen 1 minuut maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus. Na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus stoppen of doorgaan. Stopje is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden. Het enige is, heb je de volgende vraag fout, dan gaat dat geldbedrag aan je neus voorbij, Rolf.
1: Klopt, ja, ik weet het.
0: Oké, even de spelregels doorgenomen, dan ben je er klaar voor. Je gaat spelen voor categorie algemeen.
1: Ja, dat gaan we proberen.
0: En als jij go roept, dan gaan we beginnen.
1: Go!
0: Welke vitamine maak je huid aan wanneer je in de zon loopt?
1: D.
0: Dat is helemaal goed. Stop or go?
1: Go!
0: Hoe noem je de traditionele Japanse hapjes die bestaan uit rijst en vaak rauwe vis of zeewier?
1: Sushi.
0: Dat is helemaal goed. 40 euro in de pot, stop or go?
1: Nou, laten we het gewoon proberen. Go.
0: Go, helemaal goed. Van welke plant worden linnen kledingstukken gemaakt?
1: Van welke plant?
0: Worden linnen kledingstukken gemaakt?
1: Katoen?
0: Dat is helaas fout, Rolf.
1: Ah, jammer.
0: Ja, ik dacht eventjes, jij als kledingondernemer, jij moet het wel weten.
1: Ja, ik dacht, je zei zijde, toch? Of niet?
0: Nee, linnen.
1: Oh, linnen.
0: Ja, nee, dat is vlas. Idee. Vlas.
1: Ach, tuurlijk, ja.
0: Ja, ik moest het ook even opzoeken, hoor. Maar het is niet goed. Helaas geen geldbedrag voor jou. Wel een 15 tosti-ijzer als dank voor je dappere deelname.
1: Ah, helemaal super.
0: Mooie woensdag nog, Rolf.
1: Dankjewel. Stop
0: or go. En later vanmiddag bij Mark Labrand tijdens de 538 werkdag een nieuwe ronde van Stop or Go. Met jouw kans dus op die 100 euro. Afrojack zometeen naar Natalie in Bruglia.

0: Sia, David Guetta, Awake Tonight bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Met elke dag trouwens ook kans op maximaal 538 euro in begin de dag met een mooi bedrag. Dat zou toch lekker zijn, hè? Als het jou gebeurt morgenochtend. Heerlijk begin van de vroege ochtend. Dit is ook altijd gezellig. Elke woensdag, dus vanmorgen, rond de klok van 9:45, dan kwam Arie even langs. En Arie heeft altijd een nieuwe mop bij zich.
1: Wat is het nou?
2: Nou?
1: Er komt een man, die komt bij de dokter. Hij zei, dokter, hij zei, ik ben helemaal gesloopt. Hij zei, ik heb helemaal geen fut meer. Ik ben doodmoe. Hij zei, maar ja, wat scheelt er aan? Hij zei, ja, hij zei, ik weet het, ik heb gewoon helemaal geen fut meer. Hij zei, ja, voor jouw leeftijd, als je bent nog hartstikke jong, dat kent toch niet? Hij zei, maar heb je dat met de seks ook? Hij zei, nee dokter, hij zei, dat is geen probleem. Hij zei, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zei, ja, maar dat is wel logisch. Hij zei, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zei, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige twee dagen dat ik thuis ben.
0: Tot volgende week, Harry. Tot volgende week. Morgenochtend, 6 uur, nieuwe 538 ochtendshow. Gooi

0: Marshmallow, Where We Go. Nieuwe muziek bij 538. Mark Labrand en het staartje van je woensdagwerkdag zometeen. En ook Esther met nieuws over het kabinet.
1: Ja, steeds meer partijen zien zelf ook wel in dat het kabinet maar blijft falen. Of dat nu wel gaat veranderen?
0: Dat hoor je zo.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
6: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, wat verdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode-loterijwinnaar?
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
15: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Samen met heel Nederland staan we achter Oranje. Veel succes namens de partners van de KNVB.
22: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
0: leukste.
1: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
0: Dus, kom op, naar buiten.
1: Univee, daar plukt u de vruchten van.
22: Trotse partners ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes.
23: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
24: 538 Nieuws.
25: 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jetten de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks PvdA. Voor jaar 21 mag het juist wat minder. Er dreigt flinke schade aan het historische stoomschip Rotterdam. De Maashaven slipt dicht, waardoor het schip twee keer per dag in de grond vast komt te zitten. De gemeente zegt dat er snel moet worden gebaggerd, maar ook dat dat een lastige en dure klus is. Er wordt gekeken of er geld voor kan worden gevonden. En terwijl het kort geding over het inreisverbod van rapper Jay elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in ons land. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. Het weer dan nog, in het noorden en oosten nog wat buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon en het is maximaal 20 graden. Vanavond op veel plekken regen en ook morgen weer pittige buien met veel wind. Tussendoor iets ruimte voor de zon en 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
27: Dankjewel Esther. Dan de drie grootste files. A1 Amsterdam-Apeldoorn tezamen Amersfoort Noord en Barneveld. Door een pechgeval 14 minuten. Ook 14 verderop. Hengelo-Osnabrück dezelfde weg tussen Oldenzaal-Zuid in Duitsland. En de A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk in Duitsland. 10 minuutjes. En dan de belangrijkste controles. De A1, daar zijn ze bezig. Amersfoort richting Barneveld, 46.8. Naar de Amsterdam, verderop op diezelfde weg bij 18.1. Dan de A4 Leiden richting Amsterdam bij Schiphol bij 8.7. A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden, 57. A7 bij Leek, Drachten richting Groningen, 182.1. A7 verderop richting de grens met Duitsland, 231.0. A7 Den Oever, Amsterdam, 32.5. A10 richting de Nieuwe Meer vanuit de Koentunnel, 25.0. A15 Maasvlakte Rotterdam, 52.5. Rotterdam-Gouda, A20 bij Nieuwekerk aan den IJssel, 40.2. En de laatste is de A35 Wierden richting Hengelo bij Almelo, bij 49.7. En wil je nou alle controles, check via app van Flitsmeister.
28: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
29: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
30: Lieve Kips, Vega Broodbeleg, dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
29: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
31: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass

Jadine Man I Need op Radio 538. Hey, bij Expeditie Robinson kun je de muggen gewoon onderscheiden van de deelnemers. Zo groot is die. En als Johan Derksen fronst, ja, dan denk ik dat je denkt dat er een nieuwe bergketen ergens op de aarde is ontdekt. Zo groot is de televisie die je kunt winnen om heerlijk het WK op te kunnen kijken. Hey, wat zijn de instructies daarvoor? Ja, het is eigenlijk super simpel, maar voor de zekerheid. Hoor je zometeen de scheidsrechtersfluit? Dan bel je met de studio 0909 30538 en maak je kans op een nieuwe Hisense TV. En dit is de

Adam Lambert bij 538. Ja, hij komt er dus aan, hè, in juni. Toy Story 5. De soundtrack is in handen van Taylor Swift. Die single die komt komende vrijdag uit. En dan is er nog een nieuwtje over die Toy Story 5. Ja, volgens de geruchten draait de film dit keer om het speelgoed van de moeder van de hoofdpersoon. Ja, en die heette toevallig dan ook Woody en Buzz. Heel bijzonder laadje opengaan bij Pixar. Geintje natuurlijk. 538, dit is...

0: Ja, Linde of Jason, maar nee, we moeten even naar de Win Spirit. Je bent beller 538, juist. Ja, zo moet je jezelf labelen vandaag. Als je zometeen de scheidsrechtersfluit hoort, dan bel je. En word je beller 538, win je een nieuwe Hisense TV om supergroot op 55 inch het WK te kijken. En verder de hits Miley Cyrus, Teddy Swims en Robin S.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
12: Yes!
13: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies.
9: Boost yourself.
10: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint.

0: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
2: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
7: Honor the craving.
8: Domino's.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
14: tijdens de 538 werkdag.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help, GWC!
22: Help!
21: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
21: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
21: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
21: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Pick it to the tribes.
21: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
14: Kijk het WK Voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909-3538.
27: Ja, bellen!
28: 538! Maak je brand.
29: Beller 538 wint een gloednieuwe...

0: 538. Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
1: Ja, en Mark, voordat ik je hopelijk ga vertellen dat je bellen 538 bent, mag ik je ook feliciteren met iets anders eerst.
2: Ja, we hebben straks een laatste technische bouwkeuring voor een woning, ja.
1: Zo, dat dus het bod is al gedaan en geaccepteerd en zo? Het
2: bod is al gedaan en geaccepteerd, inderdaad.
1: Wauw, hé, maar Markie, dan kun jij zometeen als een echte man dat huis binnenlopen. Ja. En als die deur van die woonkamer open gaat, dan zeg jij, en dan komt de tv daar te hangen.
2: Nou ja, ik denk dat ik mijn vriendin er heel blij mee maak.
1: Nou, dat weet ik niet, want dat is 55 inch. Dus het is nogal een klont aan de muur.
2: Voor de hele buurt dan.
1: Ja. Hé, hey Mark van harte, je bent bijna 538.
2: Ja, top. Dankjewel.
1: Van harte gefeliciteerd. Je wint een 55 inch tv. Dus deze prijs wordt verzorgd door Hisense.
2: Nou, kijk aan. Dat is mooi.
1: Waar staat het nieuwe huis?
2: Alkmaar.
1: Leuk. Nou, go Alkmaar. Heel veel woonplezier en liefde daar. En geniet van het WK op je nieuwe tv.

Zo, lekker doorknallen op de werkvloer. Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe, hoorde je op 538. Mijn naam is Mark, lekker dat je erbij bent. Zometeen Satisfy, de nieuwe hit voor Calvin Harris. Ook Roxy Dekker komt eraan. En nu Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita.

0: Mendes, Camila Cabello, Señorita bij 538. Met zometeen kans op 100 euro tijdens je werkdag. Als je meespeelt met ons nieuwe spel Stop or Go. En de hits die blijven ook lekker komen. Bob Marley zometeen. Je hoort een nieuwe van Calvin Harris. En Chesto komt er ook aan. En Esther, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Nou, er is een stroomstoring in een attractiepark door een bijzonder slijmerig diertje.
2: Slakharen?
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi. Jij

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: En extra extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. 538 Nieuws.
12: 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een man uit Spijkenissen moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Ook krijgt hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zette hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Jesse Klaver is tevreden over de uitspraak van de Raad van State dat zijn fusiepartij GroenLinks-PvdA zich pro mag gaan noemen. Dat zei hij op Radio 1.
14: Heel blij dat het nu definitief is en dat we daarmee ook de namen ook echt kunnen gaan voegen, ook in het parlement.
13: Ja, de Tweede Kamer moet er dan nog wel over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al een week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En in een attractiepark in Hengelo hebben glibberige beestjes voor een stroomstoring gezorgd. Het gaat om naaktslakken. Ze vonden hun weg naar een elektriciteitskast en veroorzaakten daar kortsluiting. De stroom viel uit en meerdere attracties waren tijdelijk buiten gebruik. Inmiddels is een deel van het probleem opgelost en draait een aantal attracties ook weer. Het weer dan nog, alleen in het noorden en oosten nog wat buien en daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon en het is maximaal 20 graden. Vanavond op veel plaatsen regen en ook morgen weer pittige buien en tussendoor dan ook wat ruimte voor de zon. Het wordt dan 18 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: De 3 grootste files, A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 8 minuten. A1 verderop Hengelo naar Osnabrück voor de Nederlandse grens 14 en iets ruimer dan een kwartier voor de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum. En dat komt door een vrachtwagen met pech. En dan de belangrijkste controles. Thanks voor het doorgeven. De A2 bij Liemde richting Den Bosch vanuit Eindhoven 134.4. A4 Delft-Schiedam bij 57.9. A7 Groningen richting de grens bij Duitsland bij Scheemda 231. 30.0. Van de A28 Meppel naar Zwolle bij 104.4. A35 Wierde Hengelo 49.8. A35 nog een keer, maar dan Hengelo Enschede 68.1. En tot slot dezelfde weg. Hengelo Enschede bij Enschede 69.2.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net 5 en op Kijk.
16: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
17: Sorry, maar het is WK!
18: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor 599 euro. Mediamarkt.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
20: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
15: Een hele goede middag. Zometeen Calvin Harris, de nieuwste Satisfy. Roxy Dekker komt.

0: Even wat inspreken in de 538-app.
1: Hey, Marky Mark. Kan je nog een lekkere dance classic van me draaien, vriend?
0: Ja, zeker. Lethal Industry in het 2025 jasje van Chesto komt eraan zometeen. En nu Calvin Harris. Dit is 538.

Sommieu bij 538. Ik moet zo naar de tandarts. Daar staat trouwens altijd 538 aan. Greet, ik kom eraan zometeen. Maar heb je al eens meegemaakt dat als je bij de tandarts ligt, dat hij dan zegt, of zij, sorry, blijf heel even liggen, ik moet nog even het gas uitzetten thuis. Dit is een vergelijkbaar verhaal uit het jaar 2002, maar wel wat heftiger. Een chirurg met de naam David voerde een hele zware rugoperatie uit. En stel je voor, die patiënt lag onder narcose, helemaal open op die operatietafel. En die arts zegt op een gegeven moment, jongens, ik ben zo terug, ik moet even mijn salaris innen bij de bank en de bank gaat zo dicht. Liep niet heel erg lekker af voor deze chirurg, verrassend. De patiënt stapte namelijk, zoals dat in Amerika gaat, naar de rechter. En kreeg uiteindelijk ruim €1 miljoen schadevergoeding. En in datzelfde jaar 2002 was dit een hele dikke hit. En die gaat nu in een nieuwe versie de wereld over. Chesto Lethal Industry. En onthoud, hè, nooit een rug achterlaten om een paar ruggen te halen.

0: for Go.
1: Nou, kom maar halen hoor. We motten er vanaf, die 100 euro. In 1 minuut kun je maximaal 5 vragen krijgen. En na ieder goed antwoord ontvang je 20 euro. En dan kun je dus kiezen stop or go. Zeg je stop, dan krijg je het bedrag. Dus als je bijvoorbeeld 3 vragen goed hebt, dan krijg je 60 euro. Zeg je go, dan gaan we telkens maar doorspelen met je. Maar heb je dan een vraag fout, ja, dan ga je in één keer terug naar 0 euro. Win je wel het 538 Tosti-ijzer. Lijkt je het leuk om mee te doen? Nou, gezellig. Pak de 538-app en zet daar even het woord go in. En dan jouw voornaam. Dus go en je voornaam. Stuur het gratis op richting de 538. Studio. En wie weet, win je zometeen tijdens de werkdag. Lekker joh, even 100 euro. Verder Shakira, Room 5 en Smash Mouth.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je. Met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
7: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Shop deze

0: oplevert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000.
6: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
11: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
10: Dus kom op, naar buiten.
11: Univé, daar plukt u de vruchten van.
12: Binnen 1 minuut
13: meer muziek
12: tijdens de 538 werkdag.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Domino's.
14: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
17: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: Hallo daar. 538.
19: Makelaar Brand.
18: Werk ze zometeen. Stop or go and your

0: or go.
1: Hey, Angela, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb je ook een blauw pak met een rode cape?
2: Nee, maar ik ben wel Superwoman.
1: Hoe kom je aan een achternaam? Even voor de luisteraars. Angela heet Super. Van de achternaam.
2: Ja, dan moet ik mijn man niet vertellen, want officieel ben ik getrouwd en nou ja, hè, moet ik zijn naam dragen. Maar ik vind het zo lekker bekken, dus ja, het is meestal gewoon super.
1: Maar weet je waar het vandaan komt? Want ik kan het niet herleiden naar iets.
2: Ja, van mijn ouders. Niet zo ingewikkeld.
1: Wat zeg je nou?
2: Van mijn ouders, ja, die is zo ingewikkeld.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nee, maar vaak is het herleiden naar een beroep of naar een plaats, maar...
2: Nee.
1: Weet je, het is gewoon een voorbode op hoe jij dit spel gaat doen. Zoepa.
2: Laat het hopen.
1: Ja. Je bent in Stop or Go. Dat betekent de tijd gaat zometeen lopen als jij go zegt. En binnen 1 minuut krijg je maximaal 5 vragen. Per goed antwoord €20. Na ieder antwoord kun je zeggen stop or go. En blijf je go zeggen, gaan we maar door. Ga je meer geld verdienen? Zeg je stop, krijg je het geld wat je op dat moment hebt verdiend. Met welk risico? Als je een vraag verkeerd beantwoordt. Gaan we terug naar 0.
2: Oké. Okay.
1: Dat is niet stoppa. Oké. Okay. Angela, zeg maar go.
2: Go!
1: Oké, okay, dan gaan we met je categorie showbiz, want die had je uitgekozen. Welke zangeres speelde samen met Bradley Cooper in A Star Is Born?
2: Lady Gaga.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Van welke BN'er is Bob de Rooij een typetje?
2: God, hoe heet hij nou?
3: Hallo papa's.
2: Paul de Leeuw?
1: Stop or go?
2: Go.
1: Hoe heet de vriendin van Rafael van der Vaart?
2: Oh, Estefana.
1: Achternaam?
2: Polman.
1: Ja. Polman, ja. Dan, stop or go.
2: Go.
1: Ja. Van welk dagelijks actualiteitenprogramma is Jeroen Kijk in de Vechten de voice-over?
2: RTL Boulevard.
1: Zo, wat goed. Nou, de laatste, stop or go.
2: Go.
1: Welke acteur staat ook wel bekend als The Rock?
2: Dwayne The Rock Johnson.
1: Hey! Nou, daar komt hij. Super!
2: Yay!
1: Angela, van harte, je hebt €100 gewonnen.
2: Thanks.
1: Zo, echt goed gedaan.
2: Ja, dank je.
1: Van harte gefeliciteerd. Heb je al enig idee hoe je deze €100 gaat besteden?
2: We gaan waarschijnlijk gewoon op aan de kinderen. En we gaan naar Disneyland over 2 maandjes.
1: Nou, dus, wat onwijs.
2: Goed.
1: Dat is toch al 1 lolly.
2: Ja, waarschijnlijk, ja.
1: Hey, veel plezier daar.
2: Dankjewel.
1: Hoi.
0: Stop or go.
1: Ah, leuk. Morgen weer kans op €100 dan.

0: had een naam, hè? Shanna Spyro. Ik bedoel, als je dan een handtekening zet, moet hij gewoon in neon knipperen, weet je? Zo vet de naam. Material Lover hoorde je van haar bij 538. Hey, gezellig! Want de middagshow met Frank en Iron is zometeen in de Kuip in Rotterdam bij de uitzwaaiwedstrijd van onze Oranje Jongens. We spelen tegen Algerije vanavond om 21:15. En in aanloop daarnaartoe Yuki zometeen, voormalig Chris Cross Amsterdam in de studio. Sera, Noah Valen, ook de moeder van Frenkie de Jong. En kans voor jou op Hisense TV's om het WK haarscherp groot op 55 inch te bekijken. Veel plezier met Frank en Iden.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
4: Iedereen die we verloren zijn, zijn altijd dichtbij.
3: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
5: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
6: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Hey jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Het is de lekkere van Albert Heijn.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Domino's.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Fijne verjaardag.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: 538 Nieuws.
22: 4 uur.
23: Goedemiddag.
16: Dag, ik ben Iris Schut. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van hun praktijkexamen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, vindt ook de Onderwijsbond. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is bang dat de parlementaire enquête over corona te weinig gaat over wat er mis is gegaan en wie er verantwoordelijk is. Ze moest vandaag langskomen bij de enquêtecommissie. Volgens haar draait het nu te veel om lessen voor de toekomst en niet om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurd is. Er is nu ook duidelijk welk dossier is gelekt bij het datalek in de PI in Vught. Het is vertrouwelijke informatie van topcrimineel Saïd Razouki. Die is per ongeluk terechtgekomen op de laptop van een andere gedetineerde. De dienst Justitiële Inrichtingen onderzoekt nu hoe het kon gebeuren. En vanwege een Duitse feestdag morgen voorspelt de ANWB vanmiddag en morgen extra drukte op de weg. Vooral vanuit het oosten het land in. Het gaat dan om de A1, de A12 en de A67. Zondag wordt het dan ook weer drukker als de Duitsers het land weer uitgaan. En dan krijg je nog het weer. Vanavond en vannacht buien. En 14 graden. Morgen ook weer pittige buien, maar ook af en toe zon. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over en over.
17: En dan het verkeer. Jelte.
19: Er staan 35 files, de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven voor de Randweg N2, daar staat 3 kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen voor Weidewormen door een ongeluk 35 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Venray-Noord en Boksmeer, daar staat 38 minuten. Flitsers op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 134.4. De A4 Delft-Schiedam bij 58.0. Op de A6 Emmeloord-Jouren bij 302.6. En op de A10 tussen Diemen en de Nieuwe Meer bij 19.8. Laatst op de A28 pas op tussen Amersfoort en Zwolle bij 92.9.
21: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
22: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
26: Domino's. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
27: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538. En reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
17: Van harte welkom bij een hele bijzondere middagshow. Live en rechtstreeks vanuit de Kuip in Rotterdam.

0: en eentjes smijt.
1: De 538-middagshow.
2: Live vanuit de Kuip.
1: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
0: Ja, we hebben het gered. Vond het heel spannend. Ik was 2 minuten voor de Kuip en toen werd ik gebeld door ene Iron. Frank! Frank, ik rij een of andere brug over.
3: Ja.
0: Waar ben ik? Hoe kom ik bij de Kuip?
3: Nou, je hebt een blauwe auto. En ik zag eerst een blauwe auto voor me. En dan had ik al een soort van in de zijspiegel geswaaid van... ik ben achter je, ik ben er tegelijkertijd. En toen bleek jij het niet te zijn. Toen zag ik daarvoor nog en dacht ik, dat is hem. Maar toen verloor ik je uit het oog. En dacht ik dat ik even een keer de afslag had genomen. En dat ik het water overging. En dat dat niet de bedoeling was.
0: Ik kon eigenlijk zeggen, nou, dat is de Maas. En daar moet je inderdaad overheen.
4: Daar moet je overheen, dat is belangrijk.
0: Daar moet je over, dat gaat hartstikke goed.
3: En toen zei ik, oh, dat geen probleem, doei. En toen was het al klaar. En ik denk dat jij in de auto zat en dacht, wat was dit weer?
0: Ik ben hier zo aan gewend inmiddels. Nee, ik denk er niks bij. Ik denk, ach, komt wel goed.
3: Oh, maar we zijn
0: en
3: er.
0: Het is goed gekomen.
3: Ja. En het is zo leuk om hier rond te kijken. We hebben weer, zoals wel vaker, echt een fantastische plek.
0: Ja.
3: Met onwijs mooi uitzicht. Dus we kunnen mooi het veld van vrij dichtbij zien. En we zien hoe alle vlaggetjes hier zo op al die stoeltjes worden neergezet. Oranje vlaggetjes. Helemaal om het klaar te maken voor die wedstrijd straks.
0: Zo meteen de uitzwaaiwedstrijd. Het Nederlands elftal tegen Algerije. En wij zijn in de Kuip. En we hebben een prachtige plek. We hebben namelijk een skybox.
3: Ja.
0: Daar zie je altijd hele luxe mensen altijd zitten.
3: En nu wordt het voor ons opengesteld. Dus ik kijk allemaal heel bezorgd.
0: Ja. Wat doen zij hier?
3: Jullie hier, zeker?
4: Is een slot op de koelkast ook.
0: Ja, zit er een slot al, hoor. Maar het is fantastisch hoe we erbij zitten. Check dat even in de 538-app, want dan kun je gewoon natuurlijk met de webcam meekijken. We hebben zometeen Noah Valen hier in de studio. Gaan we even vooruitbreken natuurlijk op die wedstrijd van vanavond.
3: Ja, en nog wel dat ze hier is, hè? Want binnenkort is ze gevlogen.
0: Is ze gevlogen?
3: Ja, dan gaat ze natuurlijk de ding doen, hè?
0: Oh, tuurlijk. Ze gaat net het WK mee.
3: Ja.
0: En we hebben de moeder van Frenkie de Jong zometeen in de studio.
3: Leuk.
0: Wat ik echt heel leuk vind.
3: Ja.
0: Dat is Marion. Ze doet dit eigenlijk nooit. Maar ze gaat natuurlijk zometeen naar Frenkie hier kijken. Ze zei, nou, kom maar even langs als jullie er toch zijn.
3: Heel
0: dat is supergezellig. We hebben Yuki straks in de studio.
3: En we hebben Sera. En ik denk dat haar spanning hoog is. Want zij gaat zometeen het volkslied zingen.
0: Dus welkom.

0: gewerkt, gespeeld met een speler uit de selectie. Dus dat je dan toch met andere ogen kijkt als ze straks op het veld staan. Denk, ja.
1: Bedoel je dan een van die 11 man of een van die 26?
0: Een van die 26.
1: 26. Ja, oké. Ja, dus mocht je daar ooit een keer misschien geen weg gevoetbald hebben. Ja. Misschien heb je erbij in de klas gezeten, kan ook.
0: Je kan een personal trainer zijn, je kan diëtist zijn, je kan, noem het op.
2: Leraar.
0: Je kan schoongemaakt hebben bij hem thuis.
1: Kan ook.
0: Kan ook.
1: Heb jij ooit gebeld gewerkt met iemand uit de selectie? Zou je even willen bellen met ons 0909-3000-538?
0: Lijkt me zo bijzonder, dan sta je toch wat dichterbij. Dus als jij dat hebt gedaan, dan mag je bellen. Maar je mag zeker ook gebruik maken van onze 538-app. Dat is altijd gratis en we lezen het allemaal.
1: Heb jij wel eens gewerkt met iemand uit de selectie? 0909-3000-538. Bel ons, want we zijn naar jou op zoek. En het mag jaren geleden zijn, misschien kort geleden. Het maakt niet uit. Maar heb jij iets van een connectie met een van de spelers?
0: Misschien heb je wel opgepast op een van de spelers.
1: Oh, dat zou ik ook waanzinnig vinden, inderdaad. Heb jij iets met een van de spelers die hier straks op het veld staan? Bel ons even 0909-3000-538. En wij zijn al snel tevreden, hoor.
0: Ja, daten mag ook, want nu zeg je...
1: Daten mag
0: ook. Iets met... Ja, de gedate mag ook.
2: Er iets mee gehad, ja.
1: Bel eventjes of laat het weten in de 538-app. Dit is de middagshow en Martin Garrix. You.

0: Horn, Dinner Party, hier in de middagshow van Radio 538. Zit er iemand te luisteren die vroeger heeft gewerkt of samen is geweest met een van de spelers? Hallo met Frank en Eieren.
1: Hoi, je bent Gerard.
0: Hi Gerard, wat heb jij gedaan voor een van de spelers?
1: Ik heb een aantal jaren, dat is denk ik een jaartje of 11, 12 jaar geleden, heb ik met de ex van mijn broer de hond van Memphis Depay altijd uitgelaten.
0: Dames en heren. Ja. Dames en heren. Ja. Wij hebben Gerard aan de telefoon. Wat was het voor beestje? Ik stel me dan zo'n Rottweiler voor. Met zo'n ketting. Weet je, met van die punt om zijn nek.
1: Nou, dat voor mij net nog niet. Ja, ik kan het moeilijk meer herinneren. Maar voor mij was het een golden retriever, als ik het goed heb.
0: Oké.
2: Okay. En had je speciale dingen die je moest doen?
1: Nou ja, ik moest hem heel erg veel uitlaten. En vooral heel veel rennen, zei hij.
2: Heel erg veel uitlaten. Is dat hoe vaak? Waar hebben we het over?
1: Ja, ik denk in de ochtend 2 keer, in de middag 1 keer en in de avond 2 keer.
2: Zo?
1: Dus 5 keer.
3: Verwend beest, joh.
0: Hey, en had je toen al door dat Memphis zo'n megatalent was?
1: Wat zegt u?
0: Had je toen al een idee dat Memphis een megatalent was op voetbalgebied?
1: Nou ja, ik was vroeger ook wel een beetje fan van voetbal. En ja, toen heb ik zijn naam wel vaker horen bijkomen. En toen, hij woonde toen de tijd in Moordrecht. En ja, toen hoorde ik dat dat de ex van mijn broer hem de hond uitlaat. Dus toen wou ik een keer mee. Toen, ja.
0: Geweldig. Gerard, dankjewel hè.
1: Jojo, fijn uitzending.
0: Er belt nu ook iemand die heeft in de klas gezeten met Memphis.
2: Oh, Memphis allemaal. Ja, leuk. Ja.
0: Met Frank Rijgen.
4: Hi, met Jimmy.
0: Heb jij de klas gezeten bij Memphis?
4: Ja, met de Pivak eigenlijk.
0: Had hij toen al die kleren aan?
4: Nee. Het was eigenlijk gewoon, hij liep altijd in een trainingspak. Hij werd eigenlijk altijd opgehaald en weggepakt met een busje van PSV toen de tijd nog.
2: En wat voor jongetje was het?
4: Eigenlijk een hele rustige, simpele jongen eigenlijk. Hij zat ook heel vaak altijd alleen te eten, samen met de andere gasten van PSV, toen de tijd nog, Bakali, die zat ook nog op school.
2: Oh ja.
4: Hij was eigenlijk heel rustig.
2: En, simpele jongen. En vonden de meisjes dat toen interessant, dat ze dan opgehaald werden met zo'n busje en met zijn trainingspak?
4: Ja, natuurlijk heel de school, hè. Heel de school was natuurlijk interessant. Ja, je ziet in één keer 2 busjes, want er waren meerdere van PSV natuurlijk, die werden opgehaald. Die zei je in één keer, elke dag zie je wel op de, ja, voor de stoep verschijnen. Ja, dat is toch de vraag, wie zijn dat? Conciërges gingen me in al op de foto's.
2: Ja, oh, dat was toen al zo'n hele hype.
0: Heb je nog contact met Memphis?
4: Nee. Ik zeg, hij maar 3 vakken heeft hij maar bij mij in de klas zitten, want de rest van de vakken, die werd voor hem volgens mij kwijtscholden. Hij heeft ook geen examen hoeven doen, omdat hij altijd moest trainen.
2: Welke vakken heeft hij al moeten doen, joh?
0: Het werd kwijt.
2: Wat blijft er dan over?
0: Nou, hij is goed terechtgekomen in ieder geval.
4: Ja, hij beter dan als Ben.
0: Hey, tof dat je even belde.
4: Yo,
0: hoi.

0: Charlotte Paul, Alexis Jordan en Got to Love You in de middagshow.
1: Ja, wij hebben op zich wel een droombaan, al dat we op deze plek mogen zijn.
0: Ja, het is een fijn plekje. We zijn in de Kuip, hè? We zijn in Rotterdam, want zometeen is hier de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal. En wij mogen daarbij zijn vanuit een luxe skybox.
1: Ja.
0: En ik moet ook altijd wel denken aan wat is hier nog meer gebeurd. Heb je dat ook?
1: Zo. In die skybox.
0: Ik weet niet waarom dat
1: alles is. Alles wat jij denkt dat er gebeurd zou kunnen zijn, is hier gebeurd.
0: En hoe weet jij dat?
1: Het nieuws en verkeer is volgens mij tijdens voor. Nee, ja, dat gebeurt. Dat is wat er gebeurt.
0: Ja, het is eigenlijk een soort hotelkamer. Ja, dat je wel aan het veld. En daar mogen wij dus hier vandaag onze radio-uitzending maken. Met hele leuke gasten. Echt tot 7 uur komt iedereen langs. Noah Vaal is hier zometeen. We hebben de moeder van Frenkie de Jong.
1: Zo leuk. Ik vind het zo leuk dat ze eigenlijk gewoon een uitzondering maakt. Hè?
0: Ja, vind
1: dat
0: ik dus ook.
1: Hier is.
0: Ja, ik moest wel eten beloven hoor.
1: En ik ben dus benieuwd. Oh ja, eten beloven. Nou, dus een vrouw naar mijn hart nu al.
0: Ook van mij. Ook van
1: ik ben
0: mij.
1: Heel benieuwd hoe zij verder is.
0: Ja, zij komt zo meteen bij ons hier in de studio. En vergeet ook niet, als je de scheidsrechtersfluit hoort, dan maak je nog kans op die televisie. En morgen gaat die hoofdprijs eruit hier bij 538. Dan mag je mee naar Amerika, naar het WK.
1: En ik heb de Golden Boy al gespot hoor.
0: De Golden Boy.
1: Roken
0: op links.
1: Ja.
0: Nee. Met die bril in de verkeersinformatie. Ja, ik ben er ook hoor.
1: Joekie heb ik gesignaleerd.
0: Ja, Joekie is hier. Ja, te gek. Spreken we ook zo meteen. En het nieuws van 4:30. Iris, wat heb je mee voor ons?
2: Er is weer een titelfavoriet uitgeschakeld op Roland Garros.
3: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven... 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle
16: en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je...

0: Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
10: Vanavond en vannacht buien en is het zo'n 14 graden. Morgen weer pittige buien, maar ook af en toe wat zon. De temperatuur morgen is zo'n 18 graden. En dan verkeer, Jelte.
11: Het is best druk, 68 files en de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven. Dat staat voor de Randweg N2, een half uur. De A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor Oud-Zuid. Daar is de weg dicht door bergingswerkzaamheden. En er staat 28 minuten file achter. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Venray-Noord en Boksmeer door een ongeluk daar 41 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 90.6. De A4 Delft-Schiedam bij 58.0. Op de A6 Lelystad-Muiderberg bij 56.2. En de laatste op de A35, daar staat ze tussen Hengelo en Enschede bij 67.8.
10: Het is 2 minuten over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
12: Goedemiddag. Bijna 60.000 VMBO'ers zitten een dag langer in de stress of ze wel geslaagd zijn voor hun praktijkexamen. Door technische fout krijgen ze de uitslag morgen in plaats van vandaag. De uitslag van het theoriegedeelte is niet vertraagd. GroenLinks PvdA mag bij de komende verkiezingen Progressief Nederland heten of kortweg PRO. De Raad van State veegde de bezwaren van lokale partijen met PRO in hun naam van tafel vandaag. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. Titelfavoriet Arina Sabalenka is verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld verloor net van haar Russische tegenstander. Sabalenka won het Grand Slam toernooi in Parijs nog nooit.
10: Er blijven alleen nog maar pubers over, hè? Daar echt, hè? Het is heel jong.
12: Een underdog die
10: nou, maar echt, ja. Leuk, hoor.
12: Kanye West, of J, is al gespot in een hotel in Amsterdam. Hij was al in Nederland voordat het kort geding begon, of die überhaupt mocht komen. Het Centraal Joods Overleg probeert zijn komst nog tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. De rechter doet zometeen over een uurtje ongeveer uitspraak. Zaterdag en maandag zouden dan die concerten zijn in Arnhem. Oudschaatser Erben Wennemars heeft een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in een column in de Stentor. Erben kwam ineens niet meer uit zijn woorden toen hij met iemand aan de telefoon hing. Ging direct naar de dokter. Hij had geluk dat hij er op tijd bij was, maar hij is zich wel rot geschrokken. Ja. Hoe fit je ook bent, je kunt zomaar omvallen, schrijft zijn vrouw.
11: Hij is zo extreem fit. Die staat 's ochtends op, die loopt een marathon en dan gaat hij daarna sporten.
10: Nee, maar als het zelfs hem kan gebeuren,
12: precies.
10: Toch? Wel schrik, hoor.
12: En de politie van New York die doet onderzoek naar mensen die de afgelopen tijd in de nacht ineens uit de rioolputten in de stad tevoorschijn komen.
10: Hou op.
12: Illegaal en gevaarlijk.
10: Dit is wel een horrorfilm, ja. Dit.
12: Nee, het is echt waar. Wat ze er doen is ook niet duidelijk.
10: Ze hebben geen hartslag.
12: De politie zegt dat er niks weg of gestolen is. Ze denken nu dat de mannen zoeken naar waardevolle spullen die dan in het riool terecht zijn.
10: Ik heb zo'n thriller Michael Jackson-achtig.
12: Ja, hè?
13: Ja. Komen ze eruit gesleept en dan sleept ze met een been.
10: Zo en dan bijten ze je nek en dan word jij er ook eentje.
13: Dood, hè?
10: Iris, dankjewel.

0: Ik krijg net een appje dat we aanstaan in de spelersbus.
1: Nee, niet waar.
0: Ja, ze zijn op weg naar de Kuip.
1: Nou, wat gezellig.
0: Kijk, gok ik.
2: De 538 Middagshow. Rechtstreeks vanuit de Kuip.
0: Ja, die komen zo meteen aan en dan spelen ze tegen Algerije. Het is de uitzwaaiwedstrijd en de middagshow is erbij. En mag ik een groot applaus voor Sera? Die hier zo meteen het Wilhelmus mag doen.
1: Ja, jongen. Zenuwachtig? Ja, ik ben wel zenuwachtig. Oep. Maar ik vind het wel echt ook heel erg vet of zo.
0: Het is, ja, 50.000 man hier in de Kuip.
1: Jongen.
0: 50.000.
3: En ik stel me zo voor, jij staat dan echt op de stip, de middenstip. En daar ga je het doen.
1: Ja, dat gaan we doen, ja.
0: Hoeveel coupletten ga je doen? Want er zijn er 300 volgens mij.
1: Ja, nee, eentje.
0: Eentje,
1: dus het is echt 20 seconden erop en eraf. En het is wel echt, ik heb echt wel, ik vind het echt heel vet. Net toen ik hier naartoe reed, dacht ik zo.
0: Is het een moeilijk liedje? Want we kennen allemaal natuurlijk het Wilhelmus, maar is hij moeilijk?
1: Ja, ik vind het wel moeilijk.
0: Ja.
1: Ja, het is niet het makkelijkste liedje of zo om te zingen.
0: En word je begeleid door iets of is het gewoon helemaal stilte?
1: Ja, ik ga het op de gitaar doen. Op de stip.
3: Gaat ook
1: als een mediocre.
0: Ga je het met een gitaar doen?
1: Ja. Ja, ik werd ervoor gevraagd en dacht ik, wow, wat een eer. En toen zei ik wel gelijk, maar mag ik het ook een beetje eigen maken dan? En toen zei ze, ja, dat mag.
0: Gaan we het liedje nog herkennen? Of wordt het,
1: nee, het is helemaal
0: wat. Elektrische gitaar.
1: Ja, elektrische gitaar, ja.
0: Hoe vaak heb je hem gespeeld de afgelopen week?
1: Zo, nou, dat wil je niet weten. Ik heb gewoon bijna bloedende vingers gehad. Van ik heb eelt op mijn vingertoppen staan. Ja, dat moet wel goed zijn natuurlijk.
3: Was dit een bucketlist dingetje of kwam het nooit hier op? Dat je dacht, dit wil ik nog eens doen.
1: Nou, mij leek het wel echt vet om een keer gewoon in zo'n vol stadium echt te staan. Maar ik dacht dan niet per se, heel eerlijk, aan het Wilhelmus. Maar nu ik
0: wat
1: dat
0: zag
1: doe,
0: je, wat zag je dan jezelf doen in zo'n stadion?
1: Nou, gewoon
0: een liedje van jezelf.
1: Ja, wat high of zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Zo, ook zo'n power song, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wel misschien wel nog meer bijzonder. Want oprecht, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, het is echt wel iets heel... Dat ga ik nooit meer vergeten.
3: Zo'n eer.
0: Nee, en dat is natuurlijk ook zo'n moment dat iedereen stil gaat zijn.
1: Ja.
0: Weet je wel, hier is het Wilhelmus met Sera, dus iedereen gaat staan.
4: Iedereen
0: stopt met praten.
1: De eerste staande ovatie. Ja. Nee, dat is toch wel iets.
0: Wanneer ben je blij? Wanneer is hij goed gegaan?
1: Ja, wanneer is hij goed gegaan? Dat durf ik niet te zeggen. Ik denk gewoon, als ik het heb gedaan, ik vertrouw op mezelf dat het goed gaat komen. En ik doe het voor iedereen die het leuk vindt om te horen, maar ook voor mij.
0: Wat doe jij met de zenuwen? Want kan jij even een biertje erin gooien? Want die artiest heb je ook, toch?
1: Ik ben die wel, ja.
0: Ja?
1: Maar ik drink alleen wodka. Dus er gaan dan wel 2 wodka normaal naar binnen. Maar nu, nee, dit wil ik gewoon helemaal in volle teugen.
0: Is dat echt zo, Sera? Pak jij even een flesje wodka normaal gesproken?
3: Ja, een flesje. Een flesje?
1: Ah, niet de hele fles, nee. Ik kan ook helemaal niet zo goed tegen drank. Dus,
0: even om het scherpe randje eraf te krijgen.
3: Snap ik wel.
1: Ja, dat doe ik echt altijd. Ik heb het ook op mijn rijder staan.
3: Maar jij doet echt alsof artiesten dit tegenwoordig nooit meer doen. Is dat zo?
0: Ik vind ze namelijk best braafjes geworden, artiesten.
3: Ja, dat klopt. Maar
1: ik ben niet zo braaf.
0: Nee?
3: En de anderen om je heen, hoor je het van anderen dat ze ook wel eens even gewoon iets...
1: Ja, wel misschien minder in de pop scene, though. Ik denk wel iets meer in de urban scene, zie ik het meer voorbij komen. Weet ik veel, Hennessy, dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: jij gaat zo meteen helemaal nuchter het Wilhelmus doen.
1: Ja.
3: En is er één stukje in het Wilhelmus... Een stukje waarvan ik, dat is echt wel een...
0: Moeten we die even een stukje doen hier trouwens?
1: Ja, zullen we dat gewoon niet doen?
3: Klein stukje.
1: Oh. Ja. Oké.
0: Zetten wij... Jij zegt ja?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja,
1: dan moet je wel een beetje meezingen.
0: Zal ik eens kijken of ik hem heb hier eigenlijk? Of zeg je dat wil ik helemaal niet? Ik wil hem gewoon...
3: Jawel. Maar jij maakt hem helemaal anders, toch? Of gaan we hem wel nog een beetje herkennen?
1: Nou, ik hoop dat jullie hem wel herkennen.
3: Oké.
1: Hij moet wel meezingen.
0: Nee, we hebben het Wilhelmus niet
3: meegenomen. Nee? Nou, dan...
0: Dan hangt het helemaal
1: zelf,
0: van jou.
1: Zelf. Heb je
0: het
1: niet bij je? Ja, hallo.
0: Geen Wilhelmus mee, sorry. Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Ja, ergens wil ik het nu graag doen.
3: Oh, ja.
1: Ergens ook niet. Eigenlijk moet ik in de... Beter hierna. Als ik het heb gedaan, wil ik het nog wel in de studio doen voor jullie.
0: Ja, maar daar zijn we alweer
3: weer. Maar twee zinnetjes of één zinnetje. Gewoon dat we een beetje een feeling krijgen.
0: Wij zetten hem wel even
3: Ties.
0: Mee.
1: Ja, alsjeblieft, graag. Niet te hoog.
0: Wilhelmus...
1: Van Nassau ben ik van Duitse bloed.
0: Sera! Komt goed zo! De eerste van Sera die heet Moor.

0: meldenplaat. Sera, zometeen doet ze hier in de Kuip, doet zij het Wilhelmus.
1: Ze is zenuwachtig en dat snap ik.
0: Dat snap ik, maar dat komt helemaal goed, joh. Wat een stem.
1: Ja, het is fantastisch.
0: Het klinkt zo lekker.
1: Emotie, rouw en traan erin, heerlijk.
0: Je proeft en ruikt die wodka op die stembanden van haar. Dat doet ze goed. Ja. Zometeen dus het Wilhelmus dat ze gaat doen bij die uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal.
2: Live vanuit de Kuip. Dit is de 538-middagshow.
0: En dan de man waar heel Nederland jaloers op is. We hebben hem hier in de studio. Yuki!
3: Als je hem zo omschrijft, dan begint het wel echt te kriebelen, hoor.
0: Maar jij mag gewoon met de KNVB meereizen naar Amerika. Je bent gewoon bij elke wedstrijd.
3: Ja, we houden natuurlijk van feest als Nederlanders zijn. En ik mag daar gewoon party starten. Ik ben gewoon bij elk entertainmentprogramma betrokken.
0: Wat is jouw titel?
3: Alles.
0: Ben je ambassadeur of zo van Oranje?
3: Ja, ik weet het ook niet. Nee, ik ben eigenlijk een soort spokesperson / fanhost / lid van het Oranje team.
0: Als je nou zegt dat je ook nog betaald krijgt, dan gooi je de studio uit.
3: Ja, een tik? Wow, ja.
0: Wat een droomjob.
3: Niet normaal. Ja, ik heb echt ontzettend veel zin in. Het leuke is natuurlijk dat het is het grootste WK ooit gehouden. Dus we gaan daar gewoon als KNVB en als Nederland gewoon wel iets heel tofs neerzetten. En dat, als ik nu al een draaiboek krijg, dan krijg ik al spreekwoordelijke kriebels, vlinders in mijn buik. Maar het is echt niet normaal.
1: Wanneer vertrek jij? Wanneer gaat het voor jou beginnen?
3: Ik vertrek zelf de 11e, want wij vliegen met partners en sponsoren mee. En dan gaan we iets heel leuks doen. Gaan wat Legends mee van Oranje. En dan charteren we een vlucht naar Dallas. Dus ik zit ook nog echt in zo'n vliegtuig van de KNVB.
0: Heb jij ook contact met spelers bijvoorbeeld?
3: Met een paar.
0: Dus wie ga je goed?
3: Ik ga sowieso goed met Matthijs Beetschap. Matthijs Licht.
4: Ah, zonde dat hij niet meegaat.
3: Ja, dat is wel jammer. En ik heb een heel leuk shirtje. Een heel klein shirtje. Van Barcelona met daarachter Jagger. En die kreeg ik opgestuurd van Frenkie de Jong. Dus het wordt gewoon één grote oranje massa. En we zijn natuurlijk één team. En daar horen wij ineens ook bij.
0: Ja, wat zie jij allemaal van het team wat wij niet zien?
3: Best wel veel. Want ik ben overal bij betrokken. Dus ook bijvoorbeeld afgelopen woensdag was er dan. Of afgelopen zondag was er dan de uitzwaaitraining. Hè? We zwaaien ze veel uit. En dan zit ik bijvoorbeeld bij de familieleden. En die familieleden die spreek ik dan een beetje. En dan is het daar ook een beetje van. Ja, hoe zitten jullie in de wedstrijd?
1: Voel jij ook wat er gaat gebeuren, Frank? Dit gaat volledig escaleren met Yuki.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Er komt een wedstrijd en dan komt die kamer voorbij. En dan kijken we in die spelers en dan zeggen we. Was dat Yuki? Dit jaar komt heel dichtbij.
3: Ja. Maar het is, dat. Ik hoop het wel. Ik hoop dat we het een heel groot feest van kunnen maken. Want het is wel gewoon, we zijn wel Nederland, weet je wel. En we zijn viraal gaan in Duitsland met die links en rechts en die grote fanwalk. En nu is het grootste WK ooit. En dan moeten we dat daar ook gewoon neerzetten.
4: Ja, het is ver weg. En het is aan jou om het klein, om iedereen bij elkaar te krijgen, denk ik.
0: Wat ben jij in een diep gat gevallen naar Criss Cross Amsterdam? Het is echt,
3: we
0: hebben medelijden met je.
3: Nee, ja, dat was, daar kijk ik natuurlijk ook met heel veel plezier en liefde naar terug. Maar het is nu,
0: geloof niemand.
3: Jawel. Nee, echt. Ik zat toevallig nog.
0: Want dat had je toch veel eerder moeten doen. Kijk hoe het met je gaat.
3: Nee. Dit was het goede moment. En natuurlijk. Je bent aan het vissen naar je stories, Frank. Dat is helemaal niet leuk. Want ik heb het echt superleuk gehad met Criss Cross. En het heeft me ook op plekken gebracht waar ik normaal niet zou komen. En ook bij de KNVB. Want 2 jaar geleden was ik met Criss Cross op de fanzone. En toen was mijn rol bestond nog niet. En toen zei de KNVB van. Oh, jij kan dit. Kan je niet meer doen? En uiteindelijk is mijn rol daaruit voortgevoerd. En nu sta ik hier in de Kuip op het veld dadelijk voor de wedstrijd.
0: En wat gaan wij zo meteen doen, Yuki?
3: Ja, wij gaan iets heel leuks doen.
1: Jullie twee.
3: We hebben altijd een 538 Choose Your Song.
0: Ja.
3: Ja, en dan ga jij op het veld.
0: Hou op.
3: Ja,
1: bal hoog houden, bal snek leggen. Wat gaat hij doen?
0: In het leeuwenpak. Maar Aydin, kun jij even Yuki uitleggen met wat hij te maken gaat krijgen? Want met wat voor blok hij aan het been zo meteen hier op het veld staat?
1: Ik denk dat hij sowieso 3 keer op zijn bek is gegaan voordat hij de eerste
3: Frank, wij doen het samen ook RTL Boulevard.
0: Maar Yuki, jij kan dit. Jij gaat zo meteen hier voor 50.000 mensen in de Kuip. Ga je dus een spelletje of zo doen?
3: Ja.
0: En ik ga jou daarbij assisteren.
3: Ja.
0: Jij kan dit.
3: Ja, maar jij ook. Houd toch op.
0: Waarom denkt iedereen dat? Jelt, wij kennen elkaar 20 jaar.
4: Ja, Frank is hier wat onhandig in.
3: Ja, is dat zo?
4: Ja, Frank houdt niet van een podium ook. Vind je niet leuk?
3: Jij hebt weer iets gepland, zeker. Jij gaat weer vervelend doen op het veld. Want dat is dus verboden. Want de laatste keer dat ik hier met jullie stond, kreeg ik voordat ik voor 40.000 man op Breda Koningsdag moest optreden, kreeg ik een shotje Tabasco van Jelt. Ja, jij gaat weer iets flikken.
0: Dat klopt inderdaad. Jij zou Jelt er nog een keer terugpakken daarvoor, toch?
3: Nee, ik ben niet zo haatdragend. Ik vond het een goede goede grap achteraf.
0: Jelte drinkt helemaal niks meer, denk ik. Loekie, maak er een fantastische trip van. En laten we af en toe even schakelen met elkaar. Dat je even laat weten hoe het is daar.
3: Heel graag.

0: Mine. Brandy en Monica, The Boy Is Mine, hier in de middagshow van 538 live vanuit de Kuip.
1: Ja, waar je zo meteen als luisteraar nog op moet letten of je dat fluitje hoort.
0: Ja.
1: Want we geven nog steeds die gigantische televisie weg.
0: 55 inch is hij. Ja,
1: 140 in diameter.
0: En morgen die super hoofdprijs. Want morgen win je bij 538 een geheel verzorgde reis naar Amerika. Dan mag je
1: gewoon
0: mee.
1: Gewoon met Yuki mee. En die komt overal, dat weet je. Dus
0: ja.
1: Haak hem aan, klim op zijn rug. Laat hem niet meer los, dan kom je overal.
0: Morgen weer een trip naar Amerika. Mag je mee met het Nederlands elftal voor het wereldkampioenschap voetbal. Ja, te gek. Dus morgen sowieso die radio aanlaten. En als je zo meteen die scheidsrechters fluit hoort, bellen voor die televisie. We hebben ook moeders in de studio van Frenkie.
1: Oh, Frenkie, zo leuk. Kijk, ik naar uit eten staat al klaar. Ze aan het opwarmen.
0: Wat goed. Ja. Zometeen is de moeder van Frenkie de Jong hier. Noah Valen komt ook nog. Live vanuit de Kuip. Het nieuws van 5 uur. Zo, Iris, wat heb je mee?
2: Het blijft nog even afwachten of rapper Kanye West nou mag komen optreden.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
12: je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Samen met heel Nederland staan we achter Oranje. Veel succes namens de partners van de KNVB.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Trotse partners KPN, Albert Heijn en Bitfavo wensen Oranje veel succes.
15: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers.
21: Hoppa!
20: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: 3-sterren-slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
1: Interpolis. Glashelder.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
23: Everyone from left to right, van Holland komt ze al.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
25: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.

0: als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf 29 euro op celesta.nl.
3: 538 Nieuws.
4: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het is nog even wachten op de uitspraak van de rechter met het antwoord op de vraag of rapper J op mag treden in Arnhem. Eigenlijk gaat het om een inreisverbod waar het Centraal Joods Overleg om vraagt. Maar de rapper was al in Nederland voordat het kortgeding begon. Hij is gespot in een hotel in Amsterdam. De uitspraak van de rechter wordt over een half uurtje verwacht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het ook nog een dagje nagelbijten, want ze krijgen pas morgen duidelijkheid. Door een technische fout is de boel een dagje vertraagd. De uitslag van de theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd. Het gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. Ze ging in de kwartfinales onderuit tegen haar Russische tegenstander. De uitschakeling van Sabalenka is de tweede grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. Alexander Zverev zit er nog wel in. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, buien en 14 graden. Morgen weer pittige buien, maar ook af en toe zon. Het wordt rond de 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
5: En dan het verkeer, Rick.
6: Ja. Ik zie opeens Rick Romein binnenkomen. Heel verwarrend dit. Laat Jelte het doen.
5: Okay. 71 files te langste nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Zaltbommel, 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Heemskerk, 36. En op de A27 Almere-Utrecht voor de Stichtse Brug, 41 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 44,5. De A2 Echt Maastricht bij 229,5. De A4 tussen de Grens en Bergen op Zoom, 241,0. En de A16 Dordrecht-Breda bij 45,8.
6: Is het lastig als Rico mij naast je staat?
5: Dat is niet normaal. Dat
6: man die al zijn hele leven het verkeer leest.
5: Nestor van de files.
7: Maar het zweet guts meteen van jou.
5: Ja, niet normaal. Dus
7: trillend lipje.
6: Hoe deed hij het, Rick?
8: Heel goed.
6: Oké, hij heeft goed geslapen, Rick.
9: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
10: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint 50.000 euro? Ass, de anti-survival show. Vanavond om 9:30 bij Net5 en op kijk.
13: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Domino's. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
19: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Harry Styles, American Girls, hier op 538. En hoor je straks die scheidsrechtersfluit bellen, hè, voor die televisie.
1: De 538-middagshow.
2: Live vanuit de Kuip.
1: Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
0: En dan heb je het over televisie. Staat Noah Falen voor je neus. Noah! Hoe is het, Noah?
3: Ja, goed. Ja. Ik vertrek morgen, dus topfit zou je dan moeten zeggen.
4: Hè? Morgen al.
3: Morgen naar New York.
0: Wat te gek.
3: Ja, het kan slechter inderdaad.
0: Het kan echt slechter. Ja, wat ga je allemaal doen? Je gaat erin meereizen met het team.
3: Ja, Nederlands elftalstalk eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ga doen. Gewoon overal waar Oranje gaat, ga ik voor SBS. En natuurlijk ook een beetje voor jullie. Ik denk dat
4: we bellen dagelijks.
0: Ja, wij van ons geen last krijgen.
3: De ochtend tot de avond.
0: Wij gaan je aan het werk zetten daar.
3: Dat dacht ik al. Nee, dus Oranje volgen zolang ze in het toernooi zitten. Dat is het idee.
0: En ik stel me dan voor dat je met een heel team gaat. Weet je wel, visagier gaat mee. Jouw trailer is natuurlijk al aangekomen in Amerika.
3: Ja. Rider, alles. Nee, ik ga met één cameravrouw, met z'n tweeën gaan.
0: Ik ga met z'n tweeën. Heel dat land kriskras door.
3: Ja, het is dat we het goed kunnen vinden, dus dat scheelt. Ja.
0: Dat lijkt me wel belangrijk, ja. Je wordt wel een beetje zusjes, denk ik.
3: Ja, denk het ook, ja.
4: Heb je een beetje een idee wat je daar kan verwachten? Want je gaat wel grote steden, maar je gaat ook naar redelijke gehuchten.
3: Ja, klopt. Ja, nou, in New York weet je wat je ervan kunt verwachten. Maar daarna is het Kansas City en daar zitten ze. Dat is Basecamp, dus daar zitten ze volgens mij een week of drie. Houston, Dallas. Ja, ik weet het niet. Volgens mij is Kansas inderdaad een klein beetje een gehucht.
0: Hoe ziet jouw dag er dan uit? Want kijk, het klinkt voor iedereen fantastisch. Weet je wel, je zou mee mogen met het elftal, geweldig. Maar het lijkt me niet altijd makkelijk, toch?
3: Nee, nou, het is natuurlijk wel. Je bent gewoon heel erg aan het werk. Dus het is niet één groot vakantiefeest. Maar ja, je gaat Oranje achterna. Ik denk dat ze vaak in de ochtend trainen, want het is daar natuurlijk super warm. Persconferenties, interviews. En dan doe je gedurende de dag eigenlijk voor alle programma's van SBS. Of het nou het Oranje Café is, of Nieuws van de Dag. Of vandaag is het Oranje Zomer. Sta je iedereen eigenlijk te woord.
0: En merk jij dat ze het ook leuk vinden om jou te zien? Weet je,
3: De spelers,
0: Koeman, KNVB. Dat denk ik, leuk, Noah is er.
3: Ja, nou, het is wel de enige, denk ik. Ben misschien wel de enige onder de 30.
0: Ja.
4: Maar zeggen ze dat niet tegen je? Van toch wel leuk en wat fijn dat je er weer bent. En
3: nou, ik had toevallig een interview met Virgil van Dijk. Dat wordt pas vrijdag uitgezonden. Maar die zei van, hebben jullie er eigenlijk wel zin in als pers? Ik zeg, komt het over alsof wij dat niet hebben? Zei hij, nou, als ik naar de gemiddelde gezichten kijk van al die journalisten in de zaal, dan is dat niet zo.
5: Maar als je Valentijn aankijkt, dan heb je natuurlijk sowieso het idee dat het
0: is. Maar ik hoorde gisteren, Koeman zei toch tegen jou van, ik moet iets vrolijker doen van mevrouw.
3: Ja, mevrouw heeft gezegd dat ik wat vrolijker moet doen.
0: Maar ik snap hem wel, want als hij zo'n persconferentie doet, hij wordt natuurlijk van links en rechts aangevallen.
4: Ik snap zijn vrouw ook wel.
3: Ja, ik snap
0: mij. Ja, die snap ik ook. Ja.
3: Nee, ik denk dat wel een beetje het idee heerst alsof er vanuit de pers dat er redelijk negatief over het Nederlands elftal wordt gedacht. Een beetje pessimistisch van, ja, we gaan daar helemaal niks neerzetten. Maar ja, misschien ben ik daar een beetje anders in. Maar ik kijk er eigenlijk heel positief naar. En ik vind het gewoon te gek om mee te gaan. En je bent Nederlander in hart en nieren. Dus je hoopt natuurlijk dat ze de finale halen.
0: Maar iedereen zit zich daar natuurlijk te vervelen in Kansas, weet je wel. Ja. Maar ga je dan ook wel eens eten met een speler? Of met...
3: Nee, dat is wel anders. Ik heb daar een keer een gesprek met Johan Derks over gehad. Die zei, in mijn tijd kon je een kopje koffie gaan doen met iemand. Of stond je even aan het trainingsveld te babbelen. Ja, dat is wel heel erg afgeschermd, hoor. Dus je hebt echt vaste persmomenten en interviewmomenten. En verder heb je 0,0 contact met die speler.
0: Dus dan zit je met je cameravrouw.
3: Ja, zitten tegenover elkaar in stilte.
0: Zo'n aangelegd meertje in Kansas.
4: Ja. Maar soms, de familie die hangt er ook allemaal omheen en zo. Die kunnen je misschien wel aanspreken op misschien een pittige vraag die je hebt gesteld aan een kind.
3: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus we gaan het meemaken. Nee, inderdaad, er zijn familiedagen.
0: Wie heeft leuke familie? Welke speler denk je aan?
3: Dat
0: is altijd wel gezellig.
3: Nou, ik vind Denzel Dumfries zo'n leuke goos. Die zou ongetwijfeld ook een hele gezellige.
0: Dat geloof ik ook wel,
5: wereldfant.
3: Ja. Weet je dat ze allemaal zo lachen ook, weet je wel?
0: Ja, daar kun je wel een avondje mee.
4: Hij zal nu zeker hard lachen, toch? Hij is helemaal in zijn nopjes.
3: Hij is in zijn nopjes, want hij gaat waarschijnlijk naar Real Madrid.
0: Ja. Gezellig dat je er bent.
3: Zeker, vind ik.
0: Noah Falen!

0: 538 Middagshow.
1: Rechtstreeks vanuit de Kuip.
2: Ja, met Noah Valen hier in onze skybox.
3: Ja, mooi hier, zeg.
2: Het is chic, hè, dit?
3: Ja. Poepie chic.
2: Ja, dit zie je altijd van zo'n afstandje, weet je wel. Zie je mensen achter glas zitten en zo, met zo'n keukentje en een barretje.
3: Ah, nee, ik nooit. Ik sta altijd in de regen gewoon aan het veld. Ja. Zo chic hebben wij het niet.
2: Ja, wij kijken uit over dat prachtige veld hier in de Kuip, waar op dit moment Sera...
3: Als je stil bent, misschien kan je mee.
2: Ja. Hoor je dat? Ze is het Wilhelmus aan het oefenen dat ze straks gaat doen hier.
3: Klinkt al zo te gek.
2: Ja. We zijn wel een beetje gewaarschuwd dat we het niet mochten laten horen.
3: Doen we toch. Maar als we gewoon heel weinig praten. Ja.
2: Maar kan je het horen? Is het toch een beetje? Heel klein beetje
3: toch? Ja, klein. Maar goed, ik kan vertellen als je het niet hebt gehoord dat het echt fantastisch is.
2: Ja, zij kan wel zingen.
3: En hij heeft dus zo'n elektrische gitaar, geweldig.
2: Hey, Algerije is zo meteen hier op het veld.
3: Ja.
2: Ik heb daar geen idee van. Wat gaan we voor wedstrijd krijgen zo, Noah?
3: Nou, het idee van die oefenwedstrijden, want ze hebben natuurlijk in maart tegen Noorwegen en Ecuador gespeeld. Dan nu Algerije en dan spelen ze op 8 juni ook nog tegen Oezbekistan. Nou, dat is natuurlijk al helemaal een tegenstander van een likmefesje. Maar de bondscoach wilde eigenlijk tegen zoveel mogelijk verschillende continenten voetballen.
2: Oh!
3: Dus dat is eigenlijk een beetje het idee achter die oefenwedstrijd.
2: Er zit hier een idee achter.
3: Er zit een idee achter. Ja. En nu is het ook een beetje de speelstijl van Algerije en Oezbekistan met 5-3-2 of 5-4-1. Want Ronald is natuurlijk nog steeds bezig met het speelsysteem van Oranje er goed inslijpen. Dus ja. We willen elkaar spiegelen. Dus bijvoorbeeld als zij met 3 centrale gaan spelen, dat het Nederlands zelf dan ook met 3 centrale verdedigers gaat spelen. Dus dat is die allemaal nog
2: wij een beetje... Wij volgen de tegenstander dus eigenlijk.
3: Ja, wij volgen misschien af en toe de tegenstander.
2: En wat hoop jij te zien hier vanavond?
3: Nou, een beetje overtuiging. Want ik denk dat het ook wel lekker is om zo'n laatste wedstrijd die je dan speelt voordat je morgen vertrekt naar New York, gewoon wel even laten zien van, hey, hallo.
2: Ja, maar jij gaat er niet vol in, toch? Want je bent wel bang voor je enkeltjes natuurlijk.
3: Nou, ik hoop toch wel dat Frenkie heel even zijn voeten intrekt.
2: Ja, zijn pootje intrekt.
3: Even dat pootje.
2: Ja, maar dat zullen ze toch allemaal hebben?
3: Twee jaar geleden. Denk het wel, maar dit is natuurlijk voor een aantal jongens, bijvoorbeeld een Somerville die er voor het eerst bij zit, als die vanavond minuten krijgt, ook wel een moment om zichzelf een beetje te laten zien richting de bondscoach. Dus het is een beetje wik en weeg wat dat betreft.
4: Cool man, hè? Schrijf maar even eerlijk wat je van hem vindt. Ik ben zo benieuwd. Ik denk, als ik kijk alleen maar naar jou, denk jij maakt hem altijd mee. Hoe is het voor
2: hij, Noah, hij vindt jou leuk, hè? Cool
3: ja.
2: Man.
3: Oh ja?
2: Ja. Ja, ja, dat weet jij. Dat, ik zie altijd. Want wij zien natuurlijk altijd alleen maar Koeman bij zo'n persconferentie. Maar ik zie aan de twinkeling in zijn ogen. Oh, die vraag is van Noah.
3: Nou, ik probeer wel altijd een beetje out of the box te denken met mijn vragen. Maar dat komt ook omdat eerst de NOS en dan is ESPN. En dan heeft hij al zo'n hele rits aan vragen gehad.
2: Oh, ja.
3: En dan probeer ik hem altijd een beetje uit de tent te lokken. Maar ja, misschien een beetje leuk lachen. Dat helpt misschien ook. Maar ik vind hem wel een hele eerlijke man. Want hij geeft eigenlijk op elke vraag die je geeft wel heel eerlijk antwoord. Heeft hem hier en daar ook wel eens in de problemen gebracht. Hè, met Joey Veerman natuurlijk een tijdje geleden.
2: Ja, ja.
3: Maar hij heeft natuurlijk van zijn vrouw meegekregen. Kijk wat vrolijker. Want ik heb niet het idee dat het nou zijn favoriete bezigheid is om zo'n persconferentie te doen. Dat begrijp ik ook wel hoor.
2: En welke speler vind je het leukst voor de microfoon?
3: Brian Brobbey vind ik heel leuk voor de microfoon. Dat je nooit weet waar het naartoe gaat. Maar ik vind Virgil van Dijk ook goed in zijn bewoording. Maakt altijd de tijd. Eigenlijk zijn het allemaal wel goede gasten hoor. Nee, in Nederland zelf.
2: Terwijl we ook stiekem naar Sera aan het luisteren zijn op de achtergrond.
3: Ja, zeker. Dat je steeds inhoudt.
4: En vanavond als we denken het wordt een beetje een kalma wedstrijd. Wat denk je qua uitslag?
3: Oh, nou,
4: weet je, ik wil een doelpuntenfestijn. Ja, maar dat kunnen we.
3: Zou lekker zijn, ja.
4: Gewoon dat even laten zien van, hop, dit kunnen we ook.
3: Nou ja, dan 4 doelpuntjes of zo, zoiets.
2: Huppakee.
3: Ja,
2: zin in.
3: Niet. Ja, heel veel zin in.
2: Hey, en Noah, ontzettend veel plezier dan in Amerika met je cameravrouw.
3: Ja.
2: Ik hoop dat jullie wat te bespreken hebben. Ja. Neem een goed boek mee.
3: Ja, of drink af en toe een borrel, dat helpt ook natuurlijk.
2: Altijd een goed idee. En laten we alsjeblieft een beetje contact houden.
3: Gaan we
2: als
3: zeker
2: je dat
3: doen. Gaan we zeker doen.
2: Dames en heren, hier in onze skybox, wat klinkt dat goed. Noah Valen. En mooi WK, Noah. Tot snel.

0: of 538.
1: Heel erg gezellig. En nog gezelliger, die fluit die komt er zo meteen wel aan.
0: Ja, die scheidsrechtersfluit is goed voor een televisie, hè, 55 inch groot. En zometeen is de moeder van Frenkie de Jong ook hier. En het nieuws, Iris, wat heb je mee?
2: Ja, een record die jullie echt al opgevallen was. Hooikoortsklachten.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En morgen
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
3: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd, Nederland-Japan.
3: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense, innovating a brighter life.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Voor elke verfklus Kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, of jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
18: Ah, chips.
17: Maak

0: anders doet.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: 30 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel parodontax.

0: voor de nagels en één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine, lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
2: Nou,
1: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vanavond en vannacht buien, is het 14 graden. Morgen weer pittige buien. Maar er is morgen ook af en toe wat zon en de temperatuur is rond de 18 graden. En dan het verkeer graag, Jat.
4: Het is druk, er staan 76 files. De langste nu op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Dat staat voor Waardenburg, 41 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot, 23. En de A15 Nijmegen-Ridderkerk voor Sliedrecht-Oost, 25 minuten. Flitsers op de A4, Delft-Schiedam bij 57,9. De A20 Rotterdam-Maasdijk bij 20,0. A28 Amersfoort-Zwolle bij 92,7. En de laatste op de A35 tussen Hengelo en Enschede bij 67,8.
3: Het is 1 minuut over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedemiddag. Kanye West krijgt elk moment te horen of hij zijn koffers weer in kan gaan pakken in zijn hotel in Amsterdam. De rapper zou zaterdag en maandag optreden in het Gelredome in Arnhem. Maar het Centraal Joods Overleg probeert dat via de rechter nu nog tegen te houden. De gemeente en het kabinet zegt dat het juridisch niet kan, maar zij lieten het er niet bij zitten. En de uitspraak komt nu dus elk moment. Winkeliers die vuurwerk verkochten rond de jaarwisseling, die dreigen ook naar de rechter te stappen. Ze zijn ontevreden over de compensatie die ze krijgen van het kabinet. Ze krijgen namelijk de winst van 1 jaar en dat is echt te weinig, vinden ze. Ze willen het voor hebben voor 3 jaar. Er is nu ook duidelijk welk dossier is gelekt bij het datalek in de PI in Vught. Het is vertrouwelijke informatie van topcrimineel Saïd Razouki. Weet je wel, die rechter van Tachi. Die is per ongeluk terechtgekomen op de laptop van een andere gedetineerde. En de dienst justitiële inrichtingen die onderzoekt de zaak nu. Het was vorige week prachtig weer. En dat hebben mensen met hooikoorts.
3: Ja, word ik geroepen? Hallo? Wat zeg je, Iris?
5: Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar hun huisarts met de hooikoortsklachten.
3: Ik heb de slechtste week van mijn leven gehad. Ja, het was verschrikkelijk vorige week.
6: Je had alleen maar met tranen in de ogen gezeten. Het was enorm. Onze stagiair die zag jou en die zei...
4: Ja, maar je was een soort mol die boven de grond kwam. Weet je, het was allemaal tralen, alsof je niet tegen licht...
3: Maar weet je wat het is? Want het is een beetje alsof je allergisch bent voor een kat... En de hele dag zit er een kat op je schoot.
6: Ja.
3: Dat is wat je hebt als je
6: jouw oplossing was om je gezicht en al je holtes in te smeren met vaseline. Dus je was een soort glibberende, natte massa was je.
3: Ja, de dag daarna heb ik hem in de fik gestoken. Ik heb van alles geprobeerd. Ja. Maar het is gewoon heel vervelend, hooikoorts. Maar steeds meer mensen hebben het, hè?
5: Ja, vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling van het aantal mensen dat dus naar de huisarts ging. De klachten worden wel minder nu, want de pollen verdwijnen door de regen.
3: Heerlijk.
5: Een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in een pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen. En die hebben daarvoor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. De bestuurder van de auto dat op Ibiza een botsing kwam met de taxi waarin Jada Borsato en Leontien Ruiters zaten, is nog steeds spoorloos. RTL Boulevard sprak met de Spaanse politie en die zegt dat de man alcohol op had, in een gestolen auto reed en ook nog eens vervalste papieren bij zich had. De man is nu weggevlucht uit het ziekenhuis. En je hoeft binnenkort niet meer je telefoonnummer te geven als je iemand wilt toevoegen op WhatsApp. De grootste verandering in jaren komt eraan. Gebruikers kunnen dan namelijk een unieke username aanmaken, waarmee je elkaar kunt toevoegen, net zoals op Snapchat gebeurt.
6: En heb je dan uiteindelijk wel elkaars nummer?
5: Nee, dat hoeft dus niet.
6: Oh, nooit.
4: Oh, maar stop. Kun je alleen app?

0: Sheeran in de middagshow vanuit de Kuip in Rotterdam, waar zometeen de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije is. En het komt met bakken naar beneden.
1: Ja, en we vroegen ook aan
0: Sheeran. Goed voor het gras, hè, denk ik.
1: Goed voor het gras, goed voor het gras. Wat doet. Ik heb wel aan Sheeran gevraagd, die straks het volkslied hier gaat zingen. Ja. En zichzelf begeleidt met de gitaar. Wat als het regent? Maar dat vond ze wel vet.
0: Ja, dat vond ze
1: wel extra dramatisch effect geven.
0: En toen, daarna vertelde ze dat ze hier met een gitaar staat.
1: Ja,
0: dat lijkt me echt
2: verschrikkelijk.
0: Het is de middagshow dus vanuit de Kuip hier in Rotterdam, waar je zometeen nog kans maakt op toegang tot onze oranje kroeg dit WK. En Marion is binnen. De moeder van Frenkie is zometeen hier.
1: Ja.
3: Kijk het WK-voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909 30538.
1: En wat voor een tv. 55 inch, dat hebben we gemeten.
0: Wij zitten hier in een skybox, maar op die 55 inch tv zien we het nog beter.
1: Nog beter en haarscherp. Maar je moet er wel voor zorgen dat je straks beller nummer 538 wordt.
0: 0909-30538, nu beller. En 538, beller 538, die wint. New truck, big lady.

0: Als je wint, heb je champagne nodig. En als je verliest, heb je het nog meer nodig.
1: Ja, klopt.
0: Dan de uitspraak van Winston Churchill.
1: Wat een goeie. Maar dit
0: ik
1: is
0: dacht, ik echt... gooi er even een beetje historie in dit radio.
1: Zo, ja, goed toch? Van jou, vind ik zo enig al.
0: Ja. Ik ben zo benieuwd waar jij straks mee komt. Om een mooie quote nog van iemand.
1: Ja, daar denk ik ook even over nadenken.
0: Ja,
1: ik ben zo benieuwd.
0: Kom nog.
1: Omdat ik sta naast de telefoon waar al die lijnen op binnenkomen.
0: Ja, ja, dat is prachtig.
1: En je wordt, het gaat non-stop door. Dus als jij dan uit al die bellers degene bent die ze met die te gekke prijs ervan doorgaat, heb je wel heel veel geluk.
2: 538. Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Roderick.
3: Ja.
0: Wat zijn je plannen met het WK?
3: Nou ja, uiteraard voetbal kijken in de kroeg, hoop ik.
0: Ja.
1: Ja, dat lijkt me sowieso mooi om in de kroeg te kijken, toch? Is gezellig. Maar ook leuk als je thuis kan kijken, toch?
3: Nou, dat lijkt me ook wel geweldig. Moet het wel op een mooi apparaat zijn natuurlijk.
0: Nou, precies. Ja. Jij zegt, ik heb nog een goede televisie nodig.
3: Ja, kan ik altijd wel goed gebruiken. Ja,
0: ja, nee, moet ook goed zijn. Ik weet niet of ik dat wel zo weet. Ik heb op vakantie gehad. Ik had daar een hele goedkope televisie hangen. En toen zat ik ook naar sport te kijken. Maar de bal ging zo snel dat de televisie het niet kon volgen. Waardoor ik eigenlijk alleen maar naar een leeg veld zat te kijken. Ja, dus je hebt ook een goede televisie nodig, Roderick.
3: Zeker.
1: En eentje waar je dan met veel vrienden voor kan zitten. En dat je gewoon het gezellig thuis kan maken. Zou dat wat zijn, Roderick?
0: Zou Roderick hem al voelen, denk je?
1: Ja, ik weet het niet. Roderick, voel je hem al?
3: Ja, ik ben een beetje voel ik hem aankomen.
0: Je bent bellen 538!
3: Yes, hoppa! Lekker!
1: Gefeliciteerd, man!
3: Super, dankjewel.
0: Jij wint hem, die 55-inch televisie. En de prijs die wordt verzorgd door Hisense.
3: Ah, helemaal goed. Helemaal top, dankjewel.
0: Hij is zo plat, je hoeft niet thuis te zijn. We schuiven hem gewoon onder de deur door. En dan kan jij lekker kijken naar het voetbal dit WK.
3: Ja, top, dankjewel.
0: Goed gedaan, Roderick. En veel plezier straks met die uitvaartwedstrijd. Ik weet niet of die dan al thuis hangt, maar goed.
3: Ja, nee, dat komt goed.
0: Black Eyed Peas nu de middagshow.

0: Martins en I Got a Feeling op 538. In de middagshow vanuit de Kuip hier in Rotterdam, waar zometeen de uitzwaaiwedstrijd gaat beginnen tegen Algerije.
1: De wedstrijd begint natuurlijk om 9:15. Maar dan zie je hier al die voorbereidingen en hoeveel erbij komt kijken, hè, voordat zo'n wedstrijd gespeeld wordt aan artiesten. Maar nu zien we ook bijvoorbeeld dat de vlaggen even eruit uit elkaar gehaald worden en dat ze gaan oefenen. Ja,
0: dat wil je niet straks live op televisie hebben als heel Nederland kijkt, inderdaad.
1: Dat je niet weet, oh, sta ik hier of verkeerd om. Nee, je moet even goed repeteren allemaal.
0: Hey, en we hebben straks in onze skybox, want wij zitten prachtig uit te kijken over het voetbalveld hier. We hebben zometeen Marion hier.
1: Ja, de moeder van Frenkie.
0: Wat ik echt heel leuk vind. Echt, zij ging sowieso kijken naar de uitzwaaiwedstrijd, maar dan dat ze ook nog even eerder wil komen voor ons. Weet
1: dat
0: je
1: is
0: wel.
1: Fantastisch.
0: Dat is echt heel gezellig.
1: Als jij nou zit te luisteren en denkt, nou ja, ik heb nog wel een vraag voor de moeder van Frenkie. Gebruik even onze app.
0: Ja, leuk.
1: Dan stellen we die vraag even.
0: Marion zometeen achter de microfoon hier van de middagshow. De moeder van Frenkie is hier. En het nieuws komt eraan van 6 uur, Iris. Wat heb jij van ons mee?
2: Nou, er is eindelijk uitspraak in de zaak over Kanye West.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met Pit en Karakter.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Japan in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
16: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
17: Kenneth Smit.
18: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden, oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
19: Kessie, keno, lekker lang uit liggen. Kessie, want alleen deze week strandwakers en amandoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help, GWC!
23: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
26: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
27: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
28: Kick it to the tribes.
22: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
29: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
30: Thuis-in, mooi wonen.
31: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
32: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
33: 538 Nieuws.
34: 6 uur.
35: Ik ben Iris Schut. De rapper J mag gewoon optreden in Arnhem zaterdag en maandag. Het Centraal Joods Overleg probeerde net bij de rechter nog een inreisverbod voor elkaar te krijgen. J heeft anti-Joodse uitspraken gedaan in nummers en op social media. En ook verkocht hij t-shirts met het hakenkruis. Zelf gooit hij het op een bipolaire stoornis. De rapper is inmiddels al in Amsterdam. Het Rode Kruis heeft 3 stevige tenten neergezet op het gasveld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tenten moeten de asielzoekers die wachten op een plek in het overbevolle aanmeldcentrum beschermen tegen de regen. De tenten zijn niet om onder te slapen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen. Maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. En een medewerker van KLM is zijn baan kwijt omdat hij bij het tanken van een vliegtuig 1000 liter kerosine liet weglekken. Medewerkers moeten dat goed in de gaten houden, maar de man die ging in zijn voertuig zitten en zag dus niet dat het misging. De rechter vindt dat hij de veiligheid van zijn collega's en passagiers ernstig in gevaar heeft gebracht. En dus krijgt hij ook geen ontslagvergoeding. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht buien. En 14 graden. Morgen ook weer pittige buien. Maar ook af en toe zon. En dan wordt het rond de 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
0: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
36: 56 files staan er. De langste nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg een half uur. Op de A12 Lunette Den Haag op de parallelbaan voor Harmelen ook een half uur. En op de A15 Nijmegen Ridderkerk tussen Arkel, waar Frenkie vandaan komt, en Hardingsveld Giessendam een half uur file. Flitsers op de A1 Apeldoorn-Deventer bij 96.4. De A2 Utrecht en Bosch bij 104.1. De A10 tussen Noord en de Zeeburger Tunnel bij 7.2. En op de A16 Dordrecht-Breda bij 59.1. De laatste

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
5: Komt jouw voetbaldroom tot leven? Win naar Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
6: De 538-middagshow.
7: Van harte welkom vanuit de Kuip. En in Rotterdam is dit de 538-middagshow.

0: Baby Swims in de middagshow en Mr. Know-it-all.
1: De 538 middagshow. Live vanuit de Kuip. Voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje.
0: Ja, en dit is zo ontzettend gezellig. Ik ben zo vereerd dat ze hier is. Ze is eerder in de auto gestapt om hier te kunnen zijn. Mag ik een groot applaus voor Marion? Hey Marion.
2: Hi Frank.
0: Welkom in onze skybox. Hoe vind je hem?
2: Geweldig.
0: Jij bent de moeder van Frenkie, hè?
2: Ja, sorry.
0: Nou, daar hoef je geen sorry voor te zeggen, hoor. Hoe ziet zo'n dag eruit voor jou als Frenkie speelt?
2: Gewoon. Rustig.
0: Je moet gewoon werken.
2: Ja. Is er dan een momentje dat je contact hebt met je zoon of op zo'n dag totaal niet?
3: Eigenlijk zo min mogelijk.
2: Vanuit hem of vanuit jou of allebei?
3: Vanuit mij.
2: Oh, want?
3: Hij zit in een bubbel. Hij heeft zijn concentratie nodig voor de wedstrijd. En dan zeg ik gewoon, het is goed.
0: Maar Marion, ik heb denk ik vandaag al 5 keer gehoord... als Frenkie zijn enkel maar naar binnen houdt, weet je wel. Als hij... Niemand hoopt dat natuurlijk dat hij geblesseerd van dat veld afkomt zo meteen. Heb jij die zorgen ook?
3: Nee.
2: Oh, wat relaxed.
0: Ben jij niet mee bezig?
3: Nee.
0: Nee, maar hij moet ons redden in Amerika.
3: Niet alleen hij...
0: Nou, maar hij is wel een van de belangrijkste.
3: Nee.
0: En dan staat hij hier in een oefentrapveldje, staat hij hier in de Kuip tegen Algerije. En dan moet het niet misgaan.
3: Nee, maar dat gaat niet mis. Als jij zo al gaat denken, hoeven we niet.
0: Kijk.
2: Maar je zegt al meteen, nee, hij is niet een van de belangrijkste.
3: Nee, hij is niet de belangrijkste. Je staat met 11 man op dat veld. Je hebt wisselspelers, die horen er net zo goed bij.
0: En waar zitten bij jou de zenuwen als hij zo meteen het veld opkomt en gaat spelen?
3: Niet.
0: Helemaal niet?
3: Nee.
2: Oh, wat relaxed. Nou, dit had ik totaal niet verwacht.
0: Maar jou kunnen we er lekker bij hebben, Marion.
3: Ja.
0: Wat goed.
2: Hey, maar, dat verklaart ook waarom Frenkie altijd zo relaxed oogt. Dat is natuurlijk van moeders.
3: Uh-oh.
2: Ja, maar dat is een groot compliment. Dat
3: ja, dank je wel.
0: Want hoe is het contact als Frenkie verliest bijvoorbeeld? Heb je gelijk even hem op de app of bel je hem?
3: Nee, juist niet. Hij belt met mijn vader.
0: Oké.
3: Okay. Want dat zijn twee speciale... connecties.
0: Hij heeft met Jan een speciale relatie.
3: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen?
3: Frank is met vrij jonge leeftijd al een beslissing moeten nemen waar hij ging voetballen. Door de scouts. En dat hebben wij zelf laten beslissen. Hij kon er alleen heen omdat mijn vader me vervroegd met de fus ging. En die heeft hem 3 jaar lang heen en weer gereden.
0: Ja, dat is geweldig.
3: Ja, zeker.
0: En hoe is dat voor jou als moeder geweest dat opeens je zoon ontploft?
3: Nou... Gewoon. Je doet je ding. En als het niet gaat, gaan we gewoon terug naar HSV Arkel. Klaar.
0: Wat merk jij van het succes en van de beroemdheid en alles?
3: Ja, je kan alles lezen. Maar je hoeft niet alles te geloven wat op Google staat. Hè?
0: Is hij veranderd?
3: Nee, Frank is wie die is. En wie die blijft, gelukkig.
2: Wat vind je van het wereldje en het voetbalwereldje, zeker als je aan de top staat?
3: Hard.
2: Ja?
3: Heel hard. Want als jij eventueel geen goede dag hebt... of het niet zo lekker gaat naar jouw idee... dan word je gelijk afgezwaaid.
2: Ja, en dat is vooral natuurlijk in alle media. Maar als dan aan zo'n voetbaltafel, bijvoorbeeld bij zo'n VI... en Frenkie wordt niet vaak afgezekerd, dat is wel eerlijk. Maar stel als ze hem nou wel zeggen... wat was hij toch slecht en dit was niet goed. Hoe zit je dan bij als moeder?
3: Dan denk ik van ja, het is geen robot... En het spel gaat zoals het gaat. En een balletje rolt zoals die rolt.
2: Ja,
3: en daar doe je niks aan.
2: Je wil dan nooit een van die mensen zo... Ik timmer je op je mond. Want wat zeg je nou over mijn zoon? Heb je dat nooit?
3: Ik kijk gewoon niet.
2: Ja, heel slim. Heel slim.
0: Die nuchterheid van Frenkie inderdaad, Marion.
3: Ja, sorry.
0: Ik zie hem hier gewoon voor mijn neus.
2: Geweldig.
0: Wat superleuk dat je er bent. Marion, de moeder van Frenkie hier in de studio van 5.

0: Kids in de middagshow van 538.
1: Live vanuit de Kuip.
2: Dit is de 538 middagshow.
0: Met de moeder van Frenkie de Jong hier in de studio. Het is Marjon.
3: Ja.
0: Ja, het is leuk dat je hier bent, Marjon. Hoe blij ben jij dat dat WK gaat beginnen? En hoe leuk vind je dat Frenkie daarbij zit?
3: Ik vind het voor Frank heel erg leuk dat hij niet geblesseerd is. En dat hij gewoon lekker kan voetballen.
0: Want dat EK, 2 jaar geleden, waar hij niet bij kon zijn, dat moet verschrikkelijk zijn geweest, of niet?
3: Ja, dat was een drama.
0: Ja. Had je hem veel aan de telefoon toen? Moest je hem er doorheen trekken?
3: Nee. Hij doet dat zelf. Eigen initiatief en gewoon op zijn eigen kracht.
0: Ben jij dan zo'n afgelopen week dat Koeman de selectie bekend maakt, ben je dan nog nerveus? Wat denk je van, nou, zou hij erbij zitten? Ja of nee? Of ben je gewoon zeker van je zaak? Natuurlijk zit Frenkie erbij.
3: Nee, van 10 keer als Frenk niet geblesseerd is, zit hij erbij.
0: Ja. Hebben jullie dan nog even contact?
3: Niet echt.
4: Nee. En als je in het stadion zit, hebben jullie dan nog even contact? Je zit op de tribune?
3: Ja. Zwaai altijd. Dan is het zo. Vuist omhoog en dan ziet hij je.
0: Hij weet jou altijd te vinden in die 50.000 man?
3: Ja.
0: Ah, dat is geweldig.
5: Is dat echt zo? Ook heeft hij geen idee waar je dan... Hij weet je te vinden.
3: Hij weet welke plekken daar we hebben. Dan staan we omhoog en dan staan we zo.
0: Vuistje omhoog, zwaaien. En als hij een mooie beweging maakt of hij maakt een doelpunt...
3: Doelpunt? Frenkie een doelpunt. Heb je nog even?
0: Wat?
3: Nou, niet.
0: Nee, doet hij niet? Dat doet hij niet aan?
3: Hij geeft altijd de bal af.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar kijkt hij jou dan even aan op zo'n moment?
3: Nee, dan gaat het met het team en dan wordt er gevierd.
0: Ja.
5: En zijn er momenten dat je als moeder het even te kwaad krijgt? Dat het je raakt?
3: Ja. En wat als hij onder zijn boven wordt gelopen door iemand. Een speler.
0: Ja, wat gebeurt er dan bij jou?
3: Ook lichtelijk gebaat.
0: Ja?
3: Ja.
0: Maar wat doe je dan? Ga je dan springen, staan, schreeuwen?
3: Nee, dat niet. Maar ik word wel boos.
4: Ja, het zijn best vaak momenten dat een voetballer even ligt, even naar zijn been grijpt of zo. Dat lijkt me enge momenten.
3: Het is niet altijd...
0: Zie jij wanneer hij het speelt?
3: Wat zegt u?
0: Kan jij het zien bij Frenkie als hij het speelt?
5: Dat hij echt pijn heeft.
3: Nee, als hij geen pijn heeft, dan zie ik het. Dan gaat hij lachend op haar gezicht.
5: Wat goed. En wanneer zijn er momenten van tranen dat je denkt, dit is toch wel zo mooi dat hij dit...
3: Gewoon als hij zijn eigen volledig geeft. Geven en gaan.
5: Maar dat zie je, want hij praat met zijn voeten. En ik heb het idee dat hij... Waar hij kan, geeft hij zich altijd volledig.
3: 100%, maar ja. Het is nooit goed genoeg voor Frenk. Oh, Frenk wil altijd meer, beter. Hij heeft altijd kritiek op zijn eigen spel.
0: Hey, en Frenk is nu ook vader geworden.
3: Ja.
0: Hoe is dat? Is hij veranderd?
3: Ja. Frenkie is wat duidelijker. Mag minder, de kinderen mogen minder. Vroeger zei hij, als je kinderen krijgt, mogen ze alles. Ja, dat is niet waar.
0: Zoals wat? Wat mogen die kleintjes niet?
3: Voornamelijk moeten ze biologisch eten. Weinig suikers, niet continu op een laptop, niet continu achter een telefoon.
0: En weet jij je dan in te houden? Want maar dat weet ik uit eigen ervaring, dat opa en oma die vinden er natuurlijk ook wat van.
3: Ik vind er wel wat van, maar het is zijn leven en zijn kinderen.
0: Ja.
3: Hoor ik mij aan te passen.
0: Ja.
5: Wij hebben nog een vraag binnengekregen van Amanda. Oh. En ik vond hem wel mooi. Ik weet niet waarom ze die vraag wil stellen, maar dit is de vraag die ze stelde. Wat gaf je Frenkie vroeger als ontbijt?
3: Ontbijt?
5: Ontbijt.
4: Dat is een goede tip.
5: Ja.
3: Boterham.
5: Boterham met
3: pindakaas.
0: Oh, maar dan gaan pasta. We heel wat topvoetballers krijgen als dat het geheim is.
3: Ben je gek?
5: Maar zo mooi, hè? Gewoon, het is boterham en pindakaas. Maar mensen zijn daar, overal zijn ze benieuwd naar natuurlijk. Van, wat is misschien het geheim? Of wat heet je?
3: Er is geen geheim. Het is gewoon goed voor jezelf zorgen. En je eigen in acht nemen.
0: En niet te veel suiker en biologisch.
3: Ja, biologisch eten, ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ga je nog richting Amerika? Wil Frenkie nog dat je meegaat naar het WK?
3: Deze tijd niet. Als ze misschien in de kwartfinale komen, dan moet ik erheen, heb ik begrepen.
0: Je moet.
5: Dan gesommeerd door.
3: Dan wilt hij dat ik erbij ben.
5: Ja. Maar wil je niet bij die eerdere wedstrijden al?
3: Nee, dankjewel.
5: Vanuit jou of vanuit Frenkie?
3: Vanuit mij.
5: Hoezo?
3: Ik werk in de zorg en ik vind dat erg belangrijk. Om die mensen toch wel gewoon de dingen te kunnen geven wat ze moeten.
5: Ja.
3: En het is 40 graden, vind ik ook wel wat warm, eerlijk gezegd.
0: Ik denk, Marjon, dat er heel veel luisteraars zullen zijn die denken... Hé, werkt de moeder van Frenkie in de zorg?
3: Ja, waarom niet?
0: Die zit toch gewoon met de beentjes omhoog een beetje geld in de lucht te gooien?
3: Nee, dankjewel. Ik werk liever gewoon.
0: Waarom is dat belangrijk?
5: En mooi werk, ja.
3: Gewoon mijn eigen leven leiden. Zelf alles betalen. Gewoon je eigen dingen doen.
0: Gelijk heb je.
3: Hij verdient geld. Dat geld heb ik niet.
5: Dat vind ik toch mooi, hè? Ik vind het heel leuk om te horen. Want er zijn niet alle voetbalmoeders zijn natuurlijk zo. Kijk je er wel eens om je heen en denk je zo, dat is anders?
3: Ja, dat kan. Maar ik ben niet zo. Nee. Ik ben gewoon met beide voeten op de vloer. En niet erboven zweven. Dan kun je alleen maar hard vallen.
5: En zijn er andere families waarmee je denkt... ach, gezellig, jullie zijn er ook bij. Wat fijn dat jullie weer zien. Ouders van...
3: Ja, die heb ik inderdaad.
0: Ja, zijn er favorieten?
3: Wel zien. Ja.
0: Wie zijn dat? Wie zijn de leuke ouders?
3: Ja, voor jou,
5: allemaal
3: hè?
5: Leuk.
0: Maar wie vind jij leuk?
5: Ja, wie vind jij nou echt leuk?
3: De moeder van Donnie O'Malen.
0: Ja, zijn die leuk?
3: Ja, die is leuk.
0: Oh, leuk, leuk.
3: Echt een leuke vrouw.
0: Daar zit jij straks naast. Vergeet niet het vuistje omhoog te doen, Marjon.
3: Juist. Nee, dat doe ik.
0: Kleine voorspelling voor de uitzwaaiwedstrijd zometeen tegen Algerije.
3: 3-1 Nederland.
0: Huppakee. Gaat hij nog scoren, Frenkie? Hij scoort veel, hè?
3: Ik hoop het.
0: Dames en heren, Marjon! Ontzettend leuk dat je hier wilde zijn.
3: Graag gedaan.

0: Ted in de middagshow van 538.
1: Wij staan hier omringd door allemaal ballen. Ja, er liggen hier een paar ballen. En die gaan we laten signeren. En niet door de minste, door moeder van.
0: Ja.
1: En die kan je weer winnen door ons te volgen op onze socials.
0: Dus maar hoe klinkt dit? Wil jij een voetbal gesigneerd door de moeder van Frenkie winnen?
1: Dat klinkt als iets wat niemand heeft.
0: Nee, ik zou het even...
1: En waar heel moeilijk aan te komen is, denk ik.
0: Maar dan ben jij buiten aan het ballen en dan zeg je... Maar voor wie is die handtekening? Ja, is de moeder van Frenkie.
1: Ja?
0: Is Marjon.
1: Ja.
0: Kun je winnen bij ons op de Instagram van... Ja,
1: volgen
0: van
1: en ja. Dan maak je de kans op.
0: De Oranje Kroeg gaan we doen. Want het WK zit eraan te komen. En wij, het is geweldig als het je gevraagd wordt. Van, wat willen we doen met het WK? En toen dachten wij, nou, we willen met luisteraars in een kroeg voetbal kijken.
1: Eerst dan met z'n allen zo naar een voetbalwedstrijd kijken.
0: We hebben internationals geregeld die erbij zijn.
1: Ja. Maarten Stekelenburg is er, Hedwiges Maduro is erbij. En we hebben natuurlijk ook ervoor gezorgd dat iemand komt te optreden. Dus Wolter Kroes is erbij. Ja,
2: met het voetbalvolkslied, hè, jongens.
1: Ja.
0: Alles is geregeld, hapje, drankje. En je kan alleen maar toegang tot die Oranje Kroeg winnen. Daar maak je zo meteen kans op. Als je mee wil spelen, als jij erbij wil zijn in die Oranje Kroeg... zet dan even in de app Oranje Kroeg en je naam. Dus gewoon even een berichtje Oranje Kroeg en je naam. En dat doe je dan met de 538-app. Dat stuur je naar ons toe. En dan mag je zo meteen meespelen. Maak je kans op...
1: 4 kaartjes.
0: 4 tickets met jou en je vrienden. En het nieuws van 6:30 komt eraan. Iris, wat heb je mee?
3: Welke Formule 1-coureur zijn contract heeft verlengd?
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
7: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
10: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
9: Ja, voor maar 6,99.
11: Fans van voordeel.
12: Aldi. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
11: Fans van voordeel.
13: Aldi.
14: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
15: Echt serieus?
16: Oh, wat een geld.
17: 18.000.
18: Wat verdikken we.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
22: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden.
0: Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schoen.

0: Die ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com. Kenneth Smit.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Vanavond en vannacht buien en 14 graden. Morgen weer pittige buien, maar ook af en toe zon. De temperatuur morgen is zo rond de 18 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
5: Er staan nog 25 files en de langste staan nu op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor Westrandweg, 22 minuten. De A12 Lunetten Oude Rijn op de hoofdrijbaan voor Oude Rijn, 36 minuten. En de A15 Nijmegen Ridderkerk, daar staat voor Hardingsveld Giessendam, 22 minuten. Flitsers op de A4 Delft Schiedam bij 57,9. De A35 Hengelo Enschede bij 67,5. En de A59 Den Bosch Breda bij 118,8.
4: Het is 2 minuten over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
6: Ja, rond 70.000 mensen zullen opgelucht ademhalen. Rapper J mag in Nederland blijven en zijn concerten in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door een Joodse organisatie werd aangespannen. De rechter zegt dat J geen gevaar is voor de openbare orde.
7: Maar als hij een beetje uit de bocht vliegt, dan wordt de stekker eruit getrokken, licht aan.
8: Ja,
6: dat had de staatssecretaris gezegd, maar de burgemeester zei, ja, dat moet ik dan doen. En ik bepaal dat op dat moment dan wel. Dus daar zijn...
5: Je hebt geen idee wat hij gaat doen. Hij kan namelijk ook de hele avond gaan staan zingen of hij zet gewoon een film op. Het kan echt van alle kanten op nog.
6: Nou, verbaas Mark Rutte hield een toespraak in Kiev in Oekraïne en hij waarschuwt Russische jongeren om niet het leger in te gaan. Je wordt niet opgeleid, krijgt slechte spullen mee en bent niks anders dan kanonnenvoer. Wielrenster Demi Vollering die heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was net iets sneller in de bergrit dan Anna van der Breggen. Zij mag wel de roze leiderstrui houden. In Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft de Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan dan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. Acteur Ferry Doedens die gaat in hoger beroep tegen de boete die hij kreeg voor rijden onder invloed van drugs. Het gaat hem niet per se om die 800 euro, maar meer om de onduidelijkheid over zijn rijbewijs, zegt zijn advocaat. Tijdens de zaak is namelijk niet duidelijk geworden of hij nou zijn rijbewijs moet inleveren of niet. De acteur zelf lijkt ondertussen van de radar verdwenen. En vlak voor zijn thuisrace in Monaco komend weekend heeft Formule 1-coureur Charles Leclerc zijn contract bij Ferrari verlengd. Daardoor blijft de huidige nummer 3 in de stand ook de komende seizoenen nog de teamgenoot van Lewis Hamilton.
4: Hoi.

0: uitzwaaiwedstrijd is tegen Algerije. En waar je toe kan winnen tot de Oranje Kroeg.
1: De 538 Oranje Kroeg.
2: Ja, wij zijn bezig om eigenlijk alleen maar leuke, gezellige mensen om ons heen te verzamelen. En daar hebben we jullie voor nodig. Dus jij zoekt een plek om te kijken. Wij hebben een supergezellige plek geregeld. Met leuke mensen, leuke optredens, hapjes en drankjes. Je kan gratis komen. Gewoon een hoop gezelligheid meenemen.
0: Daan hebben wij aan de telefoon. Daan, een hele goede avond.
3: Goedenavond, Fraat.
0: Hoe zit je erin voor de wedstrijd zo meteen tegen Algerije?
3: Ik sta helemaal warm.
2: Heel goed.
0: En wat betekent dat, Daan, dat je warm staat?
3: Dat de bier koud ligt en de frituur aan staat op te warmen.
2: Dit is precies wat je wil horen.
0: Nou, we kunnen jou er prima bij hebben, die Oranje Kroeg, samen met drie vrienden. Je kan alleen maar toegang winnen via de middagshow hier bij 538. En je moet er wel wat voor doen, Daan.
3: Oh, ook dat nog.
0: Ook dat nog. Ik heb hier een fragmentje en daar krijg je straks een vraag bij. Ben jij er klaar voor?
3: Ik zit er klaar voor, vertel.
0: Luister heel goed naar dit fragment.
4: Kijk hoe die corner is. Die corner komt laag. Wordt doorgekopt. De kant en dan gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is van een hele achterstand op een 2-1 voorsprong gekomen.
0: Waanzinnig. En heel Nederland springend op de bank thuis.
2: Absoluut. Komt de vraag. Een kopdoelpunt van Wesley Sneijder in de kwartfinale van het WK 2010 tegen Brazilië. Hij deed iets grappigs, Sneijder, toen hij wegrende na dit doelpunt. Hij tikte namelijk ergens op. Waarop tikte hij?
3: Ja, hij sloeg op zijn hoofd.
0: Ja!
2: Lekker dan!
0: Hij rekende hem goed. Voorhoofd. Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, die is goed hoor.
0: Ja, dat is een bekend beeld. Recht in die camera die daar stond. Met het hoofdje. Dat gebeurt niet vaak.
2: Hey, goed nieuws, Daan.
0: Daan.
3: Help.
0: Ben je er nog, Daan? Ja, Daan is een vriend.
2: Zijn vrienden bellen, ja.
0: Daan, je bent er nog. Luister goed wat je hebt gewonnen. Je wint een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg. Dat is voor de wedstrijd Nederland-Japan. En je krijgt ook een borrelpakket. En deze prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam.
3: Yay, superleuk.
0: Vrienden bellen, we zien jou in de kroeg.
5: Feest.
3: Yo.

0: goed.
1: 3, 2, 1, de nieuwste van Bente hier op 538 in de middagshow.
0: Ja, vanuit de Kuip, waar we staan en kijken hoe het stadion langzaam met oranje fans zich begint te vullen en klaarmaken voor die wedstrijd van Nederland tegen Algerije. Ja, ik vind het een wekelijks ding eigenlijk. Ik vind het leuk, het is me bevallen. Zullen we dit vaker doen?
1: Ja, jij weet nu de weg, dus jij wil terug.
0: Ja, ja hoor. Ja.
1: Arjen heeft het weten te vinden, dus we
0: over
1: moeten
0: de Maas,
1: terug.
0: Ik weet de weg te vinden.
1: Ja, zometeen natuurlijk die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. En vergeet morgen niet, hè. Zet het in je agenda, schrijf het overal op.
0: Alarmen, post-its.
1: Alles, ja. Want morgen hier bij 538 maak je kans op die reis naar Amerika. Dan mag je zelf naar het WK.
0: Ja, mag je naar Nederland, Japan, nou, waanzinnig.
1: Ja, echt waanzinnig. En Floris zometeen met de hotline natuurlijk.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: Het WK staat op het punt van beginnen. Vanavond speelt het Nederlands elftal de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Samen met heel Nederland staan we achter Oranje. Veel succes namens de partners van de KNVB.
10: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
11: Tot ziens op 538.
9: Trots op
11: 538.
9: ING, Nike en Staatsloterij wensen Oranje veel succes.
12: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
13: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En twee Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Let's go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
21: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
20: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Kom left!
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalashnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En dit was het nieuws op 538.
4: Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen nog momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A7 Zaanstad-Hoorn bij Zaandijk, 13 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn bij Oude Rijn, de hoofdrijbaan, een kwartiertje. En de A37 de laatste. Richting de Duitse grens, 12 minuutjes. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A4 Amsterdam-Leiden, hectometerpaal 9.0. Verderop de A4 Delft-Schiedam, 57.9. En de A35 de laatste. Hengelo in de richting Enschede. Op de rem bij 67.5. De hotline is open bij 538. Wat wil je graag horen vanavond? Om deze donderdagavond, woensdagavond moet ik zeggen, mee af te trappen. Spreek het in via de app van 538.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Save Me Tonight bij 538. Floris hier en de hotline staat voor je open. En dat is echt voor alles, hè? Misschien heb je wat te geks meegemaakt op je werk vandaag. Misschien heb je een ander bizar verhaal wat je meeneemt na deze woensdag. Of misschien heb je een nummer dat je graag wil horen op 538. Ook daar is de hotline voor open. Rechtsboven in de app van 538 op het WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd en spreek het dan even in. Zoals Sander al heeft gedaan bijvoorbeeld.
1: Ik zou heel graag Yellow willen horen.

0: I took a pill in Ibiza. Wel leuk, ik krijg een berichtje binnen in de app van 538. Een gesproken bericht van Tamara.
1: Hey Floris, kan je voor mij de opposite hate DJ aanzetten? Ik zit in de file en dat is nog wel een pittig nummertje. Maakt me wel vrolijk. Dankjewel.

0: Shakira en Zoo bij 538. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las een bericht vandaag over een uitvinding in Japan. Een nieuwe uitvinding. Die gaat ervoor zorgen dat heel veel topsporters over de hele wereld gaan verliezen. Details hoor je zo.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
3: een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, facteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
4: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips. Vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen? Feio, levenzonderbril.nl.
10: 1 verlaten strand. 12 realitysterren zonder enige survival skills. Ze moeten zien te overleven, maar willen vooral zo snel mogelijk weg. Want op 150 meter wacht pure luxe op een megajacht. Wie redt zijn eigen ass en wint €50.000? Ass

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar 3,99.
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 538 Floris Molenaar.
9: Over 5 minuten het verhaal over een hele bijzondere sporten.

0: Lucas en Steve. En... ben jij goed in tafeltennissen?
1: 538.
0: Ja, misschien was dat wel iets waar je vroeger echt enorm de blitz mee maakte op het schoolplein. Of misschien wel in de vakantie. Het is ook echt zo'n vakantiespel, hè? Tafeltennis. Ik moet je zeggen, ik heb best wel wat balgevoel. Ik heb altijd hoog gehockeyd. Maar ik ben nou niet echt de grote ster in tafeltennissen. Op een of andere manier, het is bij mij zeg maar veel tennis, veel de bal raken, maar weinig tafel. Het is... ik ben er niet goed in. Mocht jij nou wel echt een kampioen zijn in tafeltennissen, dan is dit misschien wel een leuke uitdaging voor je. Ik las een bericht vandaag over een gloednieuwe uitvinding. Een robotspeler. Dat hebben ze in Japan uitgevonden. Een robot tafeltennisspeler. Dan staat er dus zeg maar een apparaat aan de andere kant van de tafel. Met zo'n lange arm en zijn 9 camera's erin om de bal goed te kunnen volgen. En de spin en alle effecten van die bal. Die kan dan alles precies goed in de gaten houden. En die robot is dus onverslaanbaar. Dus zeg maar, de beste tafeltennissers van de hele wereld... Die zouden in principe gewoon verliezen van zo'n robot. Dat lijkt me toch een mooie gewaarwording op een of andere manier. Dat is, zeg maar, computers echt in de sport gewoon ook echt de beste gaan worden. Hele gekke gewaarwording. Ik kan me haast niet voorstellen. Maar ja, voorlopig speelt dat ding dus zeg maar iedereen onder de tafel.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: 538.

0: Ja, toch een onvervalste meezinger in de kroeg. Natasha Bedingfield, Unwritten bij 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer met een kakelverse ronde van de 538-ochtendshow. Tim, Rick, Nielsen en Florentien. En jouw kans op tickets voor de WK-poolwedstrijd Nederland-Japan op het komende WK-voetbal. Dan ben je er gewoon bij. Weet je, bedenk het maar vast. En morgenochtend jouw kans om tickets te winnen. Vanmorgen is ook wel leuk. Gerard Joling hing aan de telefoon in de ochtendshow met groot nieuws. Hij heeft namelijk begin 2027 zijn laatste grote solo-concerten. En de vraag is eigenlijk, staat hij daar dan straks helemaal alleen?
1: Gaan we nog vragen of Gordon komt of beginnen we daar niet over?
2: Oh ja, laten we dat even vragen. Komt Gordon nog?
3: ik ben heel gek, maar dat Duits, dat versta ik heel slecht van de radio.
0: Ja, een klein beetje Deutsch in de ochtendshow dus kennelijk. Morgenochtend 6 uur, nieuwe ronde 538 ochtendshow. En Topic en Becky G zometeen naar Somjeu bij 538.

0: Dankjewel Bob, I believe bij 538. Floris hier. De hitte die je zo meteen hoort, de 538 hit die je zo meteen hoort, lijkt op ABBA en Mamma Mia. Gaat even om dit stuk, moet je horen. Oké, heb je enig idee waar die op lijkt? Het antwoord hoor je zo.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: 18 plus, speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
8: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech.
15: ANWB en gaan.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
16: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar 6,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi, jeetje! Weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar het is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Situatie op de weg, 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 5 minuten. En de A16 de laatste. Rotterdam richting Breda bij Feyenoord. Ja, bij Stadion de Kuip waar Nederland tegen Algerije gaat spelen. 7 minuten vertraging nu daar. Sterk als je erin staat en ga je naar de wedstrijd. Veel plezier. Controle op snelheid gemeld op de A4. Delft richting Den Haag. Hectometerpaal 57,9. A9 Alkmaar Haarlem 68,6. En de A15 Rotterdam Maasvlakte 45,0. A73 de laatste. Venray in de richting Venlo op de rem bij 59,8.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
23: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
24: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
27: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
0: Oh la la. Twee 538-hits die heel erg op elkaar lijken. Welke twee het zijn, hoor je over 5.

0: vraag is: heb je enig idee waar dit stukje op lijkt? Ja.
1: 538. Floris Molenaar.
0: Misschien herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je denkt van wacht even, dit lijkt ergens op. Dit lijkt op een ander nummer. En dat kan, dat kunnen heel veel dingen zijn. Dat kan iets in de songtekst zijn. Dat kan iets zijn in de manier van zingen. De melodie. En soms is het ook een beetje een gevoelsding. Dat je ziet, ja, dit heeft gewoon een beetje dezelfde vibe. Ik vind het leuk om dit te ontdekken in muziek. Doen we ook elke donderdagmiddag op mijn TikTok. Floris.molenaar. Dus Floris.molenaar op TikTok. Doen we twee nummers toevoegen aan de lange lijst van Floris Luca liedjes. Nummers die op elkaar lijken. Het kunnen die van jou zijn trouwens. Als je er ook twee hebt waarvan je zegt, och, dit lijkt op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van de video's. Dan kan het zijn dat binnenkort die van jou wereldkundig gemaakt gaan worden op TikTok. Dat zou toch leuk zijn. De 538 hit die je net hoorde, Miley Cyrus, End of the World, is dus ook een Luca liedje. Het gaat dus even om dit stuk. Dat lijkt dus qua gevoel een beetje op ABBA en Mamma Mia, dit stuk. Ja, en dan denk je misschien, hè, ik snap hem niet helemaal, we hebben ze even over elkaar heen gelegd. Dan snap je hem denk ik wel beter, moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vanaf nu nooit meer naar ABBA luisteren zonder dat je even aan Miley Cyrus denkt. En andersom. Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.molenaar. Daar vind je dus elke donderdagmiddag 5:38 twee nieuwe. 5:38

Ellie Goulding, Burn, hoor je morgen bij Radio 538 een scheidsrechtersfluit? Dan bel je 0909 3058 voor jouw kans op een Hisense TV van 55 inch. Maar het leukste is, morgen ook kans op exclusieve WK-tickets voor de wedstrijd Nederland-Japan. Dus let goed op het geluid van de fluit. En hoor je die? Dan bel je 0909 3058.

0: van Buren, Come Around Again bij 538. Ik ben Floris. Hoe kun je een bevalling voelen terwijl je niet zwanger bent? Dat kan dus. Ja, ik las daar vandaag een bericht over hoe je een bevalling kunt voelen terwijl je niet zwanger bent. Het heeft even niks te maken met zo'n apparaat wat je misschien wel eens gezien hebt. Het is wat anders. Details hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En morgen
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
13: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Ga naar onsoranje.nl/tickets en scoor je tickets voor Nederland-Polen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
20: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
19: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
21: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt.
19: Adtap in de strijd tegen kanker.
20: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
19: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
21: Oh nee, een teken.

0: Maak het mooier.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
5: 538. Floris Molenaar.
4: De overeenkomst tussen hardlopen en bevrijding.

0: Fix What You Didn't Break. Heb je wel eens een marathon gelopen?
1: 538.
0: Ja, misschien heb je al afgelopen weekend trouwens. Er waren er weer een hele zooi door heel Nederland verspreid. Utrecht was er weer eentje, daar woon ik, daarom weet ik het. Die niet aan meegedaan, maar ik heb er wel voor moeten omrijden. Dat is het enige vervelende van zo'n marathon, dat de halve stad op zijn gat ligt. Maar goed, het is voor een goed doel. Ik ben wel een beetje aan het hardlopen de laatste tijd, maar dan zeg maar maximaal 6 kilometer. Dat is wel een beetje de max momenteel. Gaat wel goed hoor, maar mijn vriendin is veel fanatieker bijvoorbeeld. Maar die loopt elke zaterdag gewoon een halve marathon. Gaat ze 21 kilometer hardlopen. Die is ook ergens niet goed wijs, maar dat even terzijde. Het is wel echt hip. Ik zie het ook veel op social media. Misschien heb je het ook, dat je het veel om je heen ziet. Marathons lopen. Maar ik las wat opvallends vandaag over een marathon. Er komt bij het lopen van een marathon namelijk heel veel oxytocine vrij. Dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld dat je zo'n lekker gevoel krijgt. En dat je na afloop van een marathon het gevoel hebt van ik wil nog een keer. Dat is dan niet direct. Als je over de finish komt, maar als je even bent bijgekomen, dan denk je van ik wil nog wel een keer. Ik wil nog wel een keer. En dat maakt een marathon lopen ook wel een beetje verslavend. En, ja, dit vind ik vooral bizar. Dit schijn je dus ook te hebben na een bevalling. Dat je dus door die oxytocine na een bevalling dus ook een heel goed gevoel hebt. Niet direct daarna, maar als je een beetje bent bijgekomen, dan krijg je er een heel lekker gevoel van. Een marathon lopen lijkt dus eigenlijk op een bevalling als je er zo naar gaat kijken. Ja, en dat klopt op zich ook wel, hè, want marathon lopen is volgens mij ook een behoorlijke bevalling inderdaad. Jouw hit hoor je op.

0: Enrique Iglesias, Can You Hear Me? Ik had het net over het onderzoek dat een marathonloper te vergelijken is met het, op de wereld brengen van een kind met een bevalling. Het heeft dan te maken met de hoeveelheid oxytocine die vrijkomt in je lichaam, dat vergelijkbaar is. Caroline, jij stuurt een berichtje in de app van 538.
1: Ja, Caroline.
0: Oh, Caroline, sorry. Jij bent het daar dus totaal niet mee eens?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb nog nooit een marathon gelopen.
0: Oké.
1: Maar ik ben wel 2 keer bevallen.
0: Ja, oké.
1: Ik heb 2 keer een bevalling geleverd.
0: Oké, maar je weet dus zeker dat een bevalling van een totaal andere orde is dan een...
1: Wil jij bevallen?
0: Nee, ik niet. Nee, ja, maar als je mij ziet lopen, dan zou je wel denken dat ik zwanger ben van een tweeling. Maar dat heeft met iets anders te maken, zeg maar.
1: Nee, maar ik denk niet dat je zou willen bevallen. Ik ben bevallen zonder... hoe noem je dat? Zonder verdoving.
0: Oh.
1: En dat wil je absoluut niet meemaken. Ik dacht echt dat ik God zag. En dat zie je niet bij een marathon, denk ik.
0: Nee. Dat is een hele knappe persoon voor je hebt lopen. Nee, ja, goed. Maar ik kan me voorstellen dat het wel van een andere orde is, hoor. Dus het is ook niet... Ik wil niet nu alle vrouwen die een kind op de wereld hebben gezet... een beetje zitten downgraden. Maar het ging dan volgens mij over het gevoel... Dat herken je dan misschien wel, Caroline.
1: Nee, want ik wilde absoluut geen tweede. Ik dacht toch zelfs bij mezelf, waar ben ik aan begonnen?
0: Oh! Jij dacht, dit doen we. Waarom heb ik überhaupt 1?
1: Ja, ik dacht, waarom doe ik dit nog een keer?
0: Maar je krijgt niet daarna zo'n soort gevoel van... dat je een prestatie hebt geleverd. Zeg maar dat lekkere gevoel, na het sporten. Wat je ook na het sporten hebt.
1: Nee.
0: Oké, nou. dan hou ik het denk ik maar bij marathons lopen.
1: Ja, doe dat
0: alsjeblieft. Ga ik daar eerst maar voor trainen. Dan ga
1: niet proberen te bevallen daardoor.
0: Nee, ga ik ook niet proberen. Hey, dankjewel voor je toevoeging, Caroline.
1: Doei.
0: Een mooie avond.
1: Doei.
0: Ja. Ik denk dat een marathon lopen mij ook niet echt bevalt. 538 met Kensington, dit is Living 4.

0: Jonas Blue en Malieve, nieuwe muziek bij 538, Edge of Desire. Nieuwe 538 avondshow zometeen met Dylan, onder andere.
1: Ja.
0: En jij komt hier binnen en jij zegt van, misschien als je nu aan het luisteren bent, dat je wel zo iemand kent.
1: Ja, of dat je het zelf bent, die een beetje hetzelfde mee heeft gemaakt als die gozer van Tata Steel.
0: Die baas van Tata Steel.
1: Die gewoon na een dag de laan uit is gestuurd.
0: Ja.
1: Gewoon, ik zit daar, ik vind dat als zo'n... Zo ja, bijzonder gegeven, dat er gewoon, er zijn gewoon echt wel heel veel mensen, denk ik. Die wel eens een baantje hebben gehad, die zijn naar dat baantje gegaan. En die zijn gewoon nooit meer teruggebeld.
0: Dat zal best vaak gebeuren, dat mensen gewoon na een dag van, joh, dit hoeft niet meer. Blijf maar.
1: Ja.
0: Blijf maar weg.
1: Blijf maar weg. En dat je ook niks hoort of gewoon ontslagen bent.
0: Misschien wel leuk om even op een rij te zetten zometeen. Als je nu aan het luisteren bent en je kent iemand of je bent zelf iemand dat je na één dag al niet meer terug hoeft te komen. Drop het even in de app van 538. Zet het even op een rij zometeen. Nieuwe avondshow.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oh, ja.
11: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
12: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
12: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Zo klinkt de mooie toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
18: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
20: Welkom in Afrika!
19: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
21: Help!
22: GWC!
21: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
27: Kick it to the tribes.
22: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
28: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
29: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
31: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
30: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
31: Wat doe ik aan?
30: Shop nu. bij Zalando.
0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers, 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
3: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
4: 538 Nieuws. 9 uur.
5: Goedenavond. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna €400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet daarover een deal heeft gesloten met GroenLinks-PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wil wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Griekenland staat na 16 jaar niet meer onder macro-economisch toezicht van Europa. Griekenland stond op die lijst vanwege de eurocrisis van 2010. Het gaat nu een stuk beter met de Griekse economie. Verwachting is dat het land over 5 jaar hun Europese schulden heeft afbetaald. En het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, dat meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat komende tijd meer banken volgen. De regels zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen hoge schulden. En dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien. Dat was het nieuws op 538.
6: 538 verkeerde Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. Eentje op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. 5 minuten. En op de A15 tussen Ridderkerk en Oostvoorne. Voor de Botlekbrug door een ongeluk ook 5 minuten. 2 flitsers. Allebei op de A28. Tussen Utrecht en Amersfoort bij 11.3. En tussen Assen en Hogeveen bij 151.9.
7: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
20: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
7: Aldi.
23: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
21: Fans van voordeel.
7: Aldi.
23: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
32: Bas en Dylan.
6: Zo, dan gaan we weer met een nieuwe avondshow. En zometeen Eva Max.

0: dikke prijzen als je een beetje voetbalkennis hebt. Of gewoon ja, goed kan gokken, eerlijk is eerlijk. En je hoort zometeen hoe.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Een gloednieuwe verse avondshow. En we gooiden het net heel eventjes al op tijdens jouw programma, Floris.
2: Ja.
0: Ben je ooit ontslagen na een dag? Heeft natuurlijk van alles te maken met die gozer van Tata Steel die na een dag eruit geknikkerd werd.
2: Nou, die werd sowieso al toen hij werd aangekondigd dat hij, zeg maar, dat hij deze move ging maken. Dat was al nieuws natuurlijk, van milieudefensie naar Tata Steel.
0: Ja.
2: Daarvan werd al gezegd van waarom zou die gozer dit in vredesnaam... Wat is het voor een rare move?
0: Ja, en nou ja, bleek hij vroeger nogal bij een wat vreemd clubje te hebben gezeten. Nou, en nu helemaal uitgeknikkerd. Aan mijn zijde vandaag, Fieke, hallo.
3: Hallo.
0: De vervanger van Eva vanavond. Ben jij er ooit ergens na een dag uitgeknikkerd?
3: Nou, het was me niet helemaal duidelijk of ik daar al werkte of niet. Maar ik heb één dag heel erg mijn best gedaan en daarna nooit meer wat gehoord.
0: Ah, ja.
3: Het was een café in Amsterdam en ik was een student. En ik dacht, nou, dat is een leuke bijbaan. Heel hard mijn best gedaan die dag, maar ja, gewoon nooit meer wat gehoord.
0: Ongelooflijk. Ja. Ja, hoe heet dat? Nou ja, Eva, die je normaal gesproken hoort hier in de avondshow. Die heeft een aantal jaar geleden een soort oefenuitzending opgenomen. Met een DJ die hier toen de tijd werkte.
2: Ja.
0: En nou ja, zij dat oefenprogrammaatje opgenomen. Naar de baas gestuurd. Zo van, hey, misschien is dit wel een leuk duo. Nooit meer wat gehoord. Van 538, hè? Nooit meer wat gehoord. En nu een aantal jaar later zit ze hier. Dus uiteindelijk komt het toch altijd weer goed. Ik heb een blauwe maandag op een ander radiostation gezeten. Toen werkte ik hier achter de schermen. Kreeg ik een telefoontje. Van, joh, wil je een keertje bij ons komen testen? Toen heb ik 4 dagen daar een programma gemaakt. Nooit meer wat gehoord.
2: Dat is goed,
0: hè? Ja, toen was ik genomineerd voor een prijs. Die jij wel gewonnen hebt, Floris. En toen zat ik naast de directeur van het desbetreffende radiostation. En toen tikte ik hem op zijn schouder en zei ik, leuk je weer te zien.
2: Ja. Bedankt nog voor je appje.
0: Dat is goed. Hoe zit dat bij jou, Floris?
2: Nou ja, ik heb ook bij een ander radiostation gewerkt. Maar dat zit dan ook iets anders, maar dat heeft niemand gehoord. Maar dat is meer omdat er niet zoveel mensen naar luisteren.

tickets en een behind-the-scenes tour bij de Nations League wedstrijd tussen Nederland en Duitsland. Officiële WK-ballen, tv's, ze zijn allemaal te winnen. Bij de Scorito Pool van 538. En nou ja, goed, ik weet niet hoe het met jouw groepsapp zit. Maar die van mij stromen in ieder geval over met, nou ja, en tikkies. Want vaak willen mensen toch nog wel even een tientje of twee tientjes erop inzetten. Ja, en linkjes naar van die voetbalpoeltjes. Weet je, even een paar uitslagen invullen. En dan hopen dat je aan het einde van het WK al je vrienden verslagen hebt. Nou, en laten we nou met alle vrienden van 538 zo'n pool opgestart hebben. Op Scorito. Je vindt hem via 538.nl/Scorito. En je maakt dus kans echt op waanzinnige prijzen. Dus zorg ervoor dat je aanmeldt. Heb je nou al je wedstrijdjes ingevuld in Scorito? Dan is het helemaal makkelijk om naar 538.nl/Scorito te gaan. Want hij pakt gewoon de uitslagen die je al hebt ingevuld. Dus 538.nl/Scorito. En winnen maar.

0: Super Disco en ik schaam mij eigenlijk een beetje dood. Ik ben zo'n gigantische verrader geweest en ik vertel zo hoe het verhaal nog aan zit.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
3: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
5: 11 GWC!
3: 11!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven!
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Ja.
13: Echt serieus?
14: Oh, wat een geld.
15: 18.000. Wat verdikken we.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
24: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
26: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
27: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
29: 538 Bas en Dylan.
30: Ik heb me nog nooit zo'n grote verrader gevoeld. Zometeen.

0: Harry Styles. Je hoorde American Girls.
1: 538.
2: Bas en Dylan.
0: Ik heb mij afgelopen week zo'n... Ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen. Maar toch wel eigenlijk zo'n gigantische NSB'er gevoeld. Ik heb voor het eerst de kliklijn geappt in de bioscoop. En achteraf voelde ik me daar zo gigantisch schuldig over. Ik moet sowieso zeggen, de bioscoop vind ik een dystopische plek. Fieke, kom jij er wel eens?
3: Ja, heel graag.
0: Oh, echt?
3: Ja, zeker.
0: Maar hoe vaak in een jaar ga jij naar de bioscoop?
3: Niet zo vaak. Ik heb jarenlang in de bioscoop gewerkt. Toen ging ik echt al 2 keer per week of zo, of vaker. Maar nu, hoe vaak kom ik per jaar? Weet ik veel, 6, 7 keer. Zo.
0: Oh, oké. Okay. Nou, prima. 6, 7, zouden de kids tegenwoordig zeggen. Maar goed, dat terzijde. Ik ging naar de bioscoop en ik ging naar Michael. De biopic over Michael Jackson. Overigens, als je bij jezelf denkt van, moet ik daar nog heen gaan? Nee. Wat een verschrikking.
3: Nee? Maar goed, dat echt de eerste die zo...
0: Ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, dat terzijde. Ik ging er dus heen. Dan ga je al naar de bioscoop. Heb je al €26 betaald voor 2 kaartjes. Kom je er aan. 2 drankjes. Pak je nachos. Nog een eurotje of 18. Pauze. 2 drankjes. Eerlijk. Nog een bakje nachos. Nog een keer €18. Het zat vol. Nou, dat heb ik sowieso al een hele tijd niet meegemaakt. Maar er zaten allemaal mensen achter ons te praten. En er stond er weer één op. En er ging er weer één lopen. En er ging er weer één zitten. En er ging er weer één praten. En op een gegeven moment was ik dat zo gigantisch beu dat ik dat nummer heb geappt. Je hebt zo'n telefoonnummer in de bioscoop. Dat kan je dan appen als er dan geluidsoverlast is. Of als het te warm in de zaal is. Of te koud in de zaal is. En ik heb dat nummer geappt omdat die mensen zaten te praten. En op een gegeven moment gaat de deur open van die bioscoopzaal. En er komt iemand binnen met een zaklamp. En ik zie iemand, ik draai me om en ik zie iemand opstaan en de zaal uitlopen. Dus ik denk, oh wat erg. Er is iemand de zaal uitgezet door mij. En toen kreeg ik een soort heel naar gevoel. Omdat ik dacht, ja, dat is zielig voor diegene die nu eruit is gezet. En op een gegeven moment gaat die film op pauze. En toen dacht ik, oh nee. Nu komen ze terug. Het wordt erger. Toen ging de deur open en het licht aan. En toen zei die vrouw van de bioscoop, ja, dames en heren, de film zat even op pauze, want er heeft iemand een beetje gekotst. En toen dacht ik, oh, wat erg. Wat erg dat je dan in de bioscoop zit en zo gigantisch misselijk wordt dat je de hele bioscoopzaal onderkotst en dat er dan echt zo'n smerige verrader voor in de zaal zit die dan dat nummer zit te appen. Je ziet iemand te praten. Ik voelde me zo slecht achteraf. Ja, ik vind dat toch heel pijnlijk.
3: Ging die film daarna nog door?
0: De film ging daarna gewoon door.
3: En werd het hele bevelde gebied nog ontruimd? Ja. Of ging iedereen gewoon weer terug naast die vlek zitten?
0: Ik vond het wel mooi dat de vrouw van de bioscoop, hoorde ik op een gegeven moment tegen de mensen zeggen die in die rij zaten, u mag wel een andere stoel uitzoeken als u wil. Dat vond ik zeer coulant van de bioscoop in kwestie. Je zal de hele tijd moeten blijven zitten. Maar goed, ik weet niet wat ik liever heb. Naast de kot zitten of nog een keer naar die film.

0: 538. Vrienden Vrijdag.
1: De Vrienden van Amstel Live is helemaal uitverkocht, maar jij kan erbij zijn. Je kan je opgeven voor de Ken je Vrienden quiz. En dat doe je via 538.nl/acties. Dus 538.nl/acties. Daar vind je het aanmeldformulier voor de Ken je Vrienden quiz. Gaan we je vriendenkennis een beetje testen. En als je daar goed doorheen komt, dan win je dus kaarten voor de Vrienden van Amstel Live. Is helemaal uitverkocht. En dat is komende vrijdag dat dat gaat gebeuren. En dat is alleen op die eerste vrijdag van de maand. Dus eigenlijk, ja, 12 setjes per jaar zou je kunnen zeggen. En dat is dus heel schaars. Dus opgeven doe je via 538.nl/acties. Hebben we ook uitzending vanuit de 538 kroeg. En dan nodigen we, nou, zeggen we 75 538 luisteraars uit om lekker te komen borrelen met een Amsteltje bijvoorbeeld. Opgeven daarvoor doe je ook via 538.nl/acties. En dan kan ik nog, ja, een heel betoog houden over, nou ja, waarom je dan zou moeten komen. Maar we kregen net dit appje binnen van luisteraar Frans, die er dus komende vrijdag bij is via de app van 538.
2: Misschien toch nog even reclame maken voor komende vrijdag. Want dan is het weer Vrienden Vrijdag. Gaat de kroeg open en je kunt er gratis bij zijn. Ik ben er in ieder geval bij. En het is altijd hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En wat wil je nou nog meer? Met gratis drinken en gratis artiesten. Zorg ervoor dat je je aanmeldt. En wie weet ben je er aanstaande vrijdag ook bij. For just a

0: Alesso, Becky Hill, je hoorde Surrender. En zometeen maak je kans op een 538 strandlaken. Je zou nu misschien denken van, hè, nou, niet echt het weer naar om op een strandlaken te gaan leggen. Maar op een gegeven moment, weet je wel, komt het weer. De zomer komt eraan, lieve mensen. Kip of ei spelen we. Het ja, principe is heel simpel. Je krijgt zometeen twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder met vandaag? De paracetamol of de pleister? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op dat 538 strandlaken. Wat was er eerder? De paracetamol of de pleister? Kom maar door via de app van 538.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
5: Attap.
4: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Getallen horen is centen scoren.
8: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
14: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
13: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
20: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
19: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
22: 538 Nieuws.
23: 10 uur. Goedenavond. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking er doorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Maar ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. Daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van den Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Het komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis, omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de Boksbond zei dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar het was het niet eens met de uitslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. En morgen kans op stevige onweersbuien. En dat was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, 538 verkeer de Flitsmeister. Geen vertragingen op dit moment. Wel nog een hele bult met flitsers. Goed opletten op je snelheid. Onder andere op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Diemen 19.7. Op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij 46.7. En de andere kant op bij 53.4. A27 Breda-Gorkum 14.1. A28 Utrecht Amersfoort 2.6 en de andere kant op staan ze ook richting Soesterberg bij 11.5. A58 tussen Tilburg en Eindhoven, goed opletten, ook nog bij 32.3.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.crowen.nl.
24: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
27: Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
0: Zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder, de paracetamol of de...

0: elke avond. En dan is elke avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder, met vandaag de paracetamol of de pleister? En nou ja, Fieke, jij valt vandaag in voor Eva.
1: Ja.
0: Zeg maar, ja, zou je dan even aan de kant van de luisteraar willen staan en zelf een gokje willen wagen?
1: Ja, ik had het eigenlijk al vaarlijk kant mis, geloof ik.
0: Ik weet het niet. Ik weet niet wat jij, wat jij voor suggestie hebt.
1: Nou ja, ik dacht vast de pleister. Want ja, sinds zo langer mensen zijn, zijn er toch al wonden en die je misschien wil verbinden of zo.
0: Ja, dat ja, zou ik heel goed kunnen. Ja, Adriaan die heeft zometeen het antwoord. Adriaan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we willen dus zometeen van je horen welk van de twee bestond eerder, de pleister of de paracetamol. Maar we gaan eerst even de geschiedenis induiken en laten we dan beginnen met de pleister. De moderne kleefpleister was de oplossing voor het verzorgen van kleine wondjes thuis. Fabrikanten plakten verbandgaas op zelfklevende tape en voilà, de pleister zag het levenslicht. En die pleister die reikt trouwens ook tot ver buiten de aarde, want zelfs op ruimtereizen zijn pleisters vaste prik in elke verbanddoos. En dan de paracetamol ontstond als chemische pijnstiller en koortsverlager. Ja, na jaren van laboratoriumonderzoek. En bijna iedereen heeft er wel een paar in zijn tas zitten. En anders liggen ze wel thuis verspreid door je la in de keuken. Tenminste, dat is bij mij het geval. Het mooie van de paracetamol is het exacte moleculaire mechanisme van het pilletje. Dus eigenlijk hoe het pilletje precies werkt, dat weten wetenschappers nog steeds niet. Een soort wondermiddel eigenlijk. Maar ja, Adriaan, welke was eerder?
2: Ik denk de paracetamol.
0: Oeh, dus jij gaat tegen die van Fieke in?
2: Zeker.
0: Oeh. Nou, dan is dit de balans. De paracetamol komt uit 1878. En de pleister uit 1920. Dus de paracetamol is eerder!
2: Nou, dat is top. Nou, ik heb gelijk.
0: Precies. Van harte.
2: Nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Een 538 Randlaken komt je kant op.
2: Helemaal goed, dankjewel.

0: Het is de avondshow, Jorde, Eminem en Lose Yourself. Binnen nu en 30 seconden na Horn en Dinner Party na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom zijn Nederlanders zo goed in plannen maken? Omdat annuleren pas op het laatste moment gebeurt.
1: Het antwoord is

0: Door de Chesto en Lethal Industry met zometeen het nieuws van Fieke. Wat heb je?
1: Nou, ik heb zo een tip voor luie ochtendmensen. Voor misschien wel het smerigste object in je huis.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Nu bij Coebloe. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI. TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
16: Stoepkrijten, tikkertje. Buitenspelen is gewoon het allerleukste.
17: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
16: Dus kom op, naar buiten.
17: Univé, daar plukt u de vruchten van.
18: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido.
4: Bas en Dylan.
5: Zo in het nieuws wat je absoluut niet...

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
1: Ja, straks ga je misschien lekker liggen. Maar misschien is je matras wel het smerigste wat je in huis hebt. Elke nacht verlies je huidschilfers, warmte en je kan wel een liter zweet afgeven aan je matras dus. Nou, dat is de ideale cocktail voor huisstofmijten. Wat je nou dus niet moet doen is meteen als je 's ochtends opstaat je bed opmaken. Je moet je bed juist openslaan, je dekbed openslaan. Dan kan het ventileren en kan het vocht verdampen. En als je je bed strak opmaakt, dan sluit je dat vocht op.
2: Ja, nou ja, ik maakte dus altijd deze fout. Want ik werd een paar jaar terug had ik een vriendin. En die werd altijd heel panisch als ik dan het bed opmaakte 's ochtends. Terwijl ik ging meestal als laatste uit bed. En dan maakte ik het bed op. En dan kwam zij boven. En dan zei ze, ja, waarom heb je nou het bed opgemaakt? Je moet het even openslaan en even uitlichten. En sindsdien doe ik dat. Dat is het enige positieve wat ik uit die relatie heb gehaald. Dat ik mijn bed opensla 's ochtends.
1: In plaats van opmaken.
2: In plaats van opmaken, ja. Eerst eventjes inderdaad goed doorluchten. Ja. Ik moet zeggen, ik was vandaag bij een beddenzaak. Want ik ging een bed kopen. En dan ga je allemaal test liggen op verschillende matrassen. En allemaal verschillende soorten. En dan heb je op een gegeven moment heb je dan een matras uitgezocht. Wat al fijn is. En dan krijg je de vraag van, ja, zweet je veel 's nachts? Ja, dat doe ik. En dan krijg je matrassen met extra gaten. En meer lucht doorlatend. En weet ik het wat allemaal. Maar het is echt zo. Maar ook dingen als kussens. Zeg maar, ja, in alle eerlijkheid. Hoe vaak was je je kussen?
1: Ik heb volgens mij nog een kusbas.
2: Nee!
1: Oh, dat is eigenlijk wel heel goor nu.
2: Maar je ligt toch ook op te zweten. En nou ja, goed, je hebt natuurlijk wel een kussensloper eromheen zitten. Maar ja, heel eerlijk. Toen ik in mijn ouderlijk huis nog woonde. Ik was gewoon een vies studentje. Ja, weet ik nog wel dat ik ging verhuizen. En dat je dan denkt, ja, dan gaat ook dat bedden goed mee. En dat dan maten hielpen met verhuizen. En dat dan dat kussen uit de tas kwam. En dat mijn maten dan zeiden, ja, waarom is je kussen geel? Ja, koop gewoon een nieuwe.

0: Maar je kussen is, ja, maar dat is zo'n belangrijk onderdeel van je slaapcomfort. Mensen kunnen helemaal geen afstand doen van hun kussen. Maar ja, neem hem eens een keertje onder de loep, zou ik zeggen. Ja. Of vervang hem eens een keertje.
1: Nou, dus, maar goed. Maar dat geldt dus ook voor je matras. Je moet dus niet denken, oh, dat gaat je hele leven mee. Elke 8 tot 10 jaar nieuwe matras kopen.
0: Bij deze. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: De hele week won je tv's. En morgen steppen we de game up.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Ja, want de hele week is eigenlijk het devies: hoor je de scheidsrechters fluit, dan bel je met de studio 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending, ga je naar huis met een tv. Is lekker, hè? Ik wil de prijs niet kleiner maken dan die is. Hij is namelijk, geloof ik, iets van 75 inch. Aardige prijs. Kan je lekker thuis het WK kijken. Maar morgen is het donderdag. En dan maak je kans om met twee personen naar de eerste poolwedstrijd van het Nederlands elftal te gaan in Dallas op 14 juni 2026. Belangrijk is wel dat je je paspoort al klaar hebt liggen. Want, nou ja, estaatje aanvragen en een nieuw paspoortje, dat gaat je niet lukken binnen zo'n korte tijd. Want je moet snel. Hoor je morgen op 538 de scheidsrechters fluit, dan bel je 0909-3000-538 en ben je misschien wel te vinden in Dallas binnenkort. Lekker zeg.

0: 100 euro te winnen. En hoe, hoorde ik je dan denken, lieve meneer van de radio? Nou, antwoord geven op de kwalificatievraag. Je antwoord kan je insturen via de app van 538. En de kwalificatievraag is als volgt. Vandaag diende een kort geding tegen Kanye West. Met welke Kardashian had hij een relatie? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Met welke Kardashian had Kanye West een relatie? Kom maar door via de app van 538.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Powerpop musical Anne Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Morgen beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
5: Iedereen die we verloren zijn, zijn altijd dichtbij.
4: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Morgenochtend vanaf 10 uur live op SBS6.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
12: FOMAR, voordeelmarkt!
13: FOMAR, voordeelmarkt!
14: 538 Nieuws.
15: 11 uur. Goedenavond. In een zijknatte Kuip heeft Nederlands elftal de uitwedstrijd tegen Algerije verloren. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. En doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Het was toch nog een Rotterdams feestje. Feyenoorder Harts Moussa maakte de winnende goal voor Algerije. Morgen stapt Oranje op het vliegveld naar New York, waar ze maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan spelen. En de eerste echte WK-wedstrijd is dan volgende week zondag tegen Japan. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kitty Kotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen en een dag later hangt de vlag weer in de top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kitty Kotti. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid, maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. En een opmerkelijke bron van geluidsoverlast in Rotterdam. Niet de Algerijnse voetbalfans, maar de Euromast. Er zijn deze avond tientallen meldingen binnengekomen bij de Milieudienst Rijnmond van een fluitend geluid. Een inspecteur probeert nu in de mast te komen om de oorzaak van het fluitende geluid te achterhalen. Euromast wordt sinds de winter verbouwd. En dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Het koelt komende nacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien. En dat was het nieuws op 538.
16: Dankjewel, 538. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland. 5 minuutjes maar. En 1 flitser op de A35 tussen Wierden en Hengelo bij 52,9. Goeie reis.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
1: Bas en Dylan.
2: Met zometeen de quiz over vandaag, jouw kans op 100 euro. En dit is Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: with me.
1: Armin, you're the dream, a little dream.
2: Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
1: Ja, ja, ja. Maak je kans op 100 euro. Spelen we iedere avond en ben je nu niet ingelood, niet getreurd. Morgen spelen we rond 10 voor 11 weer een nieuwe ronde, een nieuwe kwalificatievraag. En dan maak je je dus weer kans om je te kwalificeren voor die 100 euro. Want daar spelen we voor. Daarvoor moet je wel de weekwinnaar worden, Eva.
4: Ja.
1: Ja? Ja, dat is wel belangrijk. Kijk eventjes naar de weekranking op dit moment. Daar staat onze kandidaat van gisteren bovenaan, Stefan. Hij had er 12 goed. Dat is een stevige score. Je krijgt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel bij de quiz over vandaag is dat je niet mag passen. Als je een antwoord niet weet, dan moet je een woord roepen. Heb jij een soort van, noem het even een paswoord in je hoofd?
4: Het wordt bril.
1: Bril.
4: Bril.
1: Lekker, kort maar krachtig. Ja. Dan ga ik eventjes ruimte maken voor mijn neus, voor mijn knopjes. En dan ga ik even testen of die het ook doen. Ja, zeker. Ben ik ready? Dan ben jij ready, Fieke, denk ik.
5: Ja, ik wel.
1: Helemaal goed. Eva, als jij er klaar voor bent, dan mag jij go zeggen. En dan gaan we beginnen.
4: Helemaal goed. Go, zou ik zeggen.
1: Shein heeft in Frankrijk een boete van 22 miljoen euro gekregen. Hoeveel letters heeft Shein?
4: 5.
5: Terschelling trekt 8 miljoen extra uit voor een nieuwe haven. Noem een ander Waddeneiland.
4: Texel.
1: GroenLinks PvdA mag pro gaan heten van de Raad van State. Wie is de lijsttrekker van deze partij?
4: Jesse Klaver.
5: Buschauffeurs in Utrecht krijgen deze zomer meer betaald. Aan welke kant zit het stuur in een bus?
4: Links.
1: Gerard Joling heeft zijn laatste soloconcert ooit aangekondigd. Met wie maakte hij het programma Geen en Goor?
4: Bril.
5: Naaktslakken hebben in Twente gezorgd voor stilstaande achtbanen. Noem een achtbaan in Nederland.
4: De Python.
1: Kandidaat Eva heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Bril.
5: Frankrijk heeft de duurste selectie voor het WK. Welke kleur hebben de thuisshirts van Frankrijk op het WK?
4: Bril.
1: Een documentaire over de rechtszaak van Michael Jackson is te zien op Netflix. Noem een nummer van Michael Jackson.
4: Thriller.
5: Op 538 win je morgen tickets voor de eerste poolwedstrijd van Nederland op het WK. In welk land is deze wedstrijd?
4: Amerika.
1: Robert van Hemert gaat optreden in de AFAS Live. Met wie maakte hij het nummer Moet dat nou?
4: Bril.
5: Charles Leclerc heeft zijn Formule 1 contract bij Ferrari verlengd. Welk dier staat in het logo van Ferrari?
1: Ja. Ja, je had er niet eens zo heel veel fout van degene die je beantwoord hebt. Je ging er niet in een rap tempo doorheen, Eva, helaas.
4: Nee, klopt.
1: Echt zonde, want je deed het helemaal niet zo heel slecht. Want ik zit even in de ranking te kijken. Je had er 9 goed.
4: Oh, wow. Nou.
1: Helemaal niet gek. Je hebt een derde plek daarmee. 538 Strandlaken komt jouw kant op.

poeltje gestart met alle DJ's van 538. En je bent ook uitgenodigd om mee te spelen samen met alle andere 538 luisteraars van Nederland. Hoe geef je op? 538.nl/Corito kan je lekkere wedstrijdjes in gaan vullen. Het zijn maar 48 landen, dus je bent er zo doorheen. 538.nl/Corito. Je maakt kans op hele vette prijzen. 538.nl/Corito. Het is de avond van 538 met another. Dit is Talk To You.

0: Maakt niet uit waar je komt in Nederland. Welk rockcafeetje waar een bandje staat te spelen. Ze spelen altijd deze. Three Doors Down en Kryptonite hoorde je. Met zometeen het nieuws van Fieke. Wat heb je?
1: Het was warm. Het is nat.
0: Ja.
1: En dat kan maar één ding betekenen. Muggen.
0: Ah, zometeen wat je wel en niet moet doen?
1: Precies.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En morgen
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Dallas, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de eerste poolwedstrijd Nederland-Japan.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: apps en Beelight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar...
10: Kruidvat... Verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Iris Opticiens, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over fauna.
1: Ja, het was warm en de zon scheen. Nou ja, vorige week dan. Nu is het ook nog nat. En dat is de ideale omstandigheid voor muggen. Half mei tot half juni, dan worden muggeneitjes volwassen muggen. En dat weet je misschien. Alleen de vrouwtjes die prikken, die hebben bloed nodig om nageslacht te produceren. Maar zoomen, dat je lekker uit je slaap houdt, dat doen ze allemaal. Waarom wordt de ene mens lek geprikt en de ander niet? Ik weet niet of jij al zo ontzettend lekker bent voor muggen.
2: Ik ben altijd... Ja, ik ben wel de sjaak, zeg maar. Ik heb echt in het hoogseizoen... heb ik er wel 4, 5, zeg maar. Altijd, zo verspreid. Ja, van de ene weg is, dan komt de volgende er weer bij.
1: Ja, ik ben ook echt altijd de sjaak. Ik ben echt altijd gewoon degene die al die muggen pakt of zo. En dan andere mensen hebben dan nergens last van. Nou, dat heeft te maken met je huidbacteriën. En die verschillen

0: per persoon. En ze houden dus van oud zweet.
1: Ah, dus dat,
0: dan,
1: is het.
0: Dat klinkt dan weer een beetje goor. Licht aan, licht uit, maakt niet uit. Ze komen dus af op geur. Als je ze eenmaal binnen hebt. De Telegraaf heeft een paar feiten en fabels op een rij gezet. Van een muggenexpert. Een bepaald dieet. Knoflook eten, vitamines. Werkt niet. Oh. Er is geen bewijs voor dat het iets doet. Citroenkaarsen. Geïmpregneerde polsbandjes. Ook kan je meteen de prullenbak in gooien.
1: De citronella kaars? Die werkt helemaal niet.
0: Is onzin.
1: God.
0: Ja. Wat is wel schijnt te werken. Dragen witte of gele kleding. Muggen kunnen kleuren onderscheiden. En komen af op donkere kleuren. Bijzonder.
1: Okay.
0: Wat ook echt werkt is date. Heftig middel dat maskeert lichaamsgeur en verstoort het reukvermogen van de mug.
1: Oh, goed.
0: En hoe hoger percentage date, hoe langer dat dan werkt. Maar goed, dan nog steeds werkt het een aantal uur. Dus niet. Een ventilator. Muggen houden niet van tegen de luchtstroom invliegen.
1: Mm-hmm.
0: En je kan uiteindelijk natuurlijk gewoon het beste horen plaatsen om ze buiten de deur te houden.
1: Ja jij zegt date. Mocht je iemand kennen die, of misschien jijzelf, die binnenkort naar Thailand gaat, vraag dan aan diegene of die. Ik weet niet precies wat de naam is. Ik denk dat het is een roze flesje. En dat is een soort date. Alleen waar wij dan zeg maar, gewoon date hebben. Ja, gewoon date. Gewoon care plus date of zo. Hebben ze in Thailand echt. Nou, als je dat opsmeert en je hebt een verstopte neus, is je neus ook open, zeg maar. Dat is zo'n penetrante, scherpe date. Maar die is zo goed. Dat komt omdat ze in Thailand hebben ze heel veel van die. Dengue is daar echt nog een ding. Dus als je geprikt wordt, kan je ziek worden. Dus daar moet je jezelf altijd, als je de deur uit gaat, even insmeren met van die extreem sterke date. Ja, ik was van de week bij vrienden. Die kwamen recent terug uit Thailand. Die hadden zo'n flesje staan. Toen heb ik mezelf ermee ingesmeerd. Nou, het stikte eerst van de muggen. Daarna geen muggen meer gezien.
0: Die gaven ook licht in het donker.
1: Ja, zeker. Maar echt een tip. Mocht er een kennis van je binnenkort naar Thailand gaan. Eventjes die date. Want dat werkt dus wel. Citronella kaars. Die kan je weggooien. Toch zonde.

We zouden het leuk vinden als je daar even naartoe gaat en dan op volgen drukt. Binnenkort eindigt namelijk de stage van onze stagiair Maxime. En als we geen 50.000 volgers op Instagram halen binnen afzienbare tijd, dan haalt ze haar stage niet. Dat zou heel vervelend zijn. Dus ga naar 538 Avondshow in ieder geval op Instagram en druk even op volgen.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Getallen horen is centen scoren.
12: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Bij

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
6: Welkom in Afrika!
5: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
7: 11!
8: GWC!
7: 11!
8: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
9: Laten we het proeven!
8: Opdrachten uitvoeren.
10: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
8: Maar wie het best integreert...
11: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
8: ...wordt tot ere Himba gekroond.
12: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
5: Kick it to the tribes.
8: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
18: 538 Nieuws.
19: 12 uur.
20: Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
21: Om 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog 1 vertraging op de A58. Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Daar 10 minuten over zijn 2 kilometer. En nog 1 flits op de A9. Haarlem Alkmaar bij Uitgeest. Opgepast bij 60.7. Veilige reis.
18: 538. Morgen komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538. En reis naar de eerste poolwedstrijd. Nederland-Japan.
21: Lekker zeg, de woensdag even plaats gemaakt voor de donderdag. We gaan richting het weekend met zometeen The Weeknd en eerst Taylor Swift.

Onverwacht bij 538. Je hoorde Miles Away. Kilian van Luijt hier, van harte welkom in de 538. Zeg, heb je er nog een beetje vertrouwen in? Of is het inmiddels echt ver beneden peil gezakt? Ja, ik heb het natuurlijk over het Nederlands elftal. We hebben net, denk ik, met z'n allen de uitslagwedstrijd gezien. Nederland-Algerije in de Kuip, ja. 0-1. We hebben gewoon dik verloren, kan ik je vertellen. Ik moet zeggen, ik zat de tweede helft te kijken. De eerste helft heb ik helaas niet kunnen zien. Maar die tweede helft, nou, zijn vier keer in de buurt van de goal geweest. Justin Kluivert nog een goed schot op doel. Maar verder was het echt dramatisch. En ik moet je wel eerlijk bekennen, ik heb altijd geroepen hier dat we wereldkampioen gaan worden. Ik zeg maar, ik voel het aan alles. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, moet die mening misschien toch een beetje terugbrengen. En de groepsfase al moeilijk wordt op deze manier. Laten we eventjes een rondje Nederland doen. Wat denk jij? Hoeveelste gaan we eindigen? Komen de poolfase door? Wat zijn jouw voorspellingen? Let me know in de app van 538. Doen we zometeen eventjes een rondje Nederland om te kijken. Zit er nog een beetje, ja, geloven er nog een beetje in, weet je wel? Dus kom maar door. Wat zijn jouw voorspellingen via de gratis app van 538? De nieuwste Calvin Harris onderweg voor je. En eerst Katy Perry. Dit is Roar.

0: The Weeknd bij 538. Je hoort de Blinding Lights.
1: De nacht van 538.
0: Het is de 538. Van harte welkom op de donderdag. Ik ben Kilian van Luit. En we hebben allemaal vanavond het Nederlands elftal zien spelen tegen Algerije. 0-1 verloren. En dat bracht eigenlijk bij mij de vraag op. Gaan we wereldkampioen worden, ja of nee? Wat is jouw voorspelling over het WK? Want ik heb eerlijk gezegd eigenlijk altijd geroepen dat we wereldkampioen zouden gaan worden. Maar nu ik deze wedstrijd heb gezien, denk ik, wow, dat valt wel een beetje tegen. Ik ben niet de enige. Robin die stuurt, wat mij betreft, gaan we de poolfase niet eens doorkomen. Ook Herman die zit er niet zo heel erg positief in. Ze zegt, ze gaan en ze zijn zo weer thuis. En Jeroen, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij bent net in de Kuip geweest ook. Hoe was de sfeer daar een beetje?
2: Ja, ik zit nog met mijn zoon in de auto, want we hebben ook al 5 minuten staan wachten voordat we de weg konden rijden.
0: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, de sfeer werd gemaakt door de supporters van Algerije.
0: Ja, ik moet zeggen, ik zat de tweede helft een beetje te volgen. Ondertussen was ik even eten aan het klaarmaken en zo. En op een gegeven moment wordt er heel hard geschreeuwd. Ik denk, nou, Nederlandse elftal heeft gescoord. Maar dat waren de Algerijnen die zo hard aan het joelen waren.
2: Ja, ze hadden een bochtje in de Kuip, maar ze zongen voor heel het stadion.
0: Ja. Dus jij zegt eigenlijk heeft die alleen maar aan het Nederlandse elftal gelegen, maar de Nederlandse supporters hadden ook wel iets harder mogen schreeuwen.
2: Ja, dat vind ik wel. Als je daar bezit voor een uitzwaaiwedstrijd en je zit er met ik hoeveel duizenden man, ja, dan mag je wel meer achter je club, achter je teampje gaan staan, ook al hadden we wat minder.
0: Heb jij wel een beetje hard geschreeuwd, Jeroen?
2: Ik heb geen stem meer over bijna.
0: Okay.
2: Het kost me heel veel moeite dit gesprek.
0: Nou, lekker bezig, jongen. Hey, en ik dacht dus inderdaad voor deze wedstrijd, nou jongen, we gaan wereldkampioen worden. Ik ga er helemaal voor. Hoe dacht jij voor deze wedstrijd dat we op de WK zouden gaan doen?
2: Nou, ik had eerlijk gezegd, ik heb niet de illusie dat we wereldkampioen zouden worden, maar een goede kwartfinale, misschien wel een halve finale zouden we wel in moeten zitten.
0: Ja.
2: Maar nu ik dit vanavond gezien heb, sluit ik me aan bij de anderen die een berichtje hebben gestuurd, want de poolfase wordt al lastig, denk ik.
0: Moet je maar niet een hotel wat al te lang, een hotel boeken, kost veel centjes en zo dan.
2: Ja, inderdaad. Maar laten we hem positief afsluiten. Een slechte generale is hun.
0: Goeie repetitie, zo is het ook, Jeroen. Dus laatste voorspelling, wat gaan we doen?
2: Kwartfinale.

0: is mine. Brittany en Monica bij 538, je hoorde The Boy is Mine.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Woensdag op donderdagnacht. We zijn inmiddels bijna toe aan weekend, maar we gaan nog heel eventjes je hoofdrekenskills testen in 5 plus 3 is 8. En dat kan het je zomaar het 538 slaapmasker opleveren. Als je wil meespelen, heel simpel, eventjes de kwalificatiesom van deze nacht oplossen. En die luidt vannacht als volgt. Hoeveel is 4 keer 5? 4 keer 5. Je kunt het daar maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je een kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 4 keer 5.

0: Hey, hoeveel is 4 keer 5?
1: Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. 4 keer 5, heb je het antwoord goed? Ik kom er zo meteen in de uitzending. Kun je kans maken op het 538 slaapmasker? Dus ik zou zeggen, pak je kans en app naar de studio hoeveel 4 keer 5 is. Hoor je nu Max en Andy Kramer.

0: Jouw hits, je 538 met Bruno Mars. Je hoorde Risk It All en Onno, goeienacht.
1: Hoi, goeienacht.
0: Hoeveel is 4 keer 5?
1: 4 keer 5 is 20.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hey Onno, nu we toch zo bezig zijn met de cijfertjes. Op een schaal van 1 tot 10, hoe is je avond?
1: Ja, mijn avond is wel een 9.
0: Een 9, en waarom is het een 9?
1: Nou, gewerkt, dus dat is toch wel meer 1. Maar ik ben ook even naar de kroeg geweest, dus dan ja, is toch wel een 9.
0: Lekker. Wat is jouw go-to drankje in de kroeg? Gewoon een biertje?
1: Gewoon een biertje.
0: En wat zeg je dan? Zeg je dan een vaasje, een biertje, een halve liter of hoe gaat het bij jou?
1: Gewoon een flesje.
0: Een flesje, kijk eens aan. En nu inmiddels alweer thuis?
1: Ja, zeker. Ik ben
0: kijk
1: al
0: eens.
1: Thuis.
0: Is er nog iemand die op jou thuis wacht?
1: Nee.
0: Nee, nou
1: nee,
0: lekker.
1: Ik heb niemand.
0: Hoef je met niemand rekening te houden, hè? Is ook een keer lekker.
1: Dat is skill zeker wel, ja.
0: Hey, hoe is het gesteld met je hoofdregel? Want hoeveel biertjes heb je op inmiddels?
1: Ja, circa 5, denk ik.
0: Oké, okay, nou, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills dan nu?
1: Geef ik ook een 9.
0: Ook een 9, nou kijk eens aan. Hé, hey, Onno, je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen op te lossen. De bedoeling is dat je het zo snel mogelijk doet. Doe het een beetje goed en dan ga je er vandoor met het 5 jaar slaapmasker.
1: Kijk, dan kunnen we goed slapen vannacht.
0: Zo is het ook, jongen. Ben je er klaar voor?
1: Als hij zo snel binnenkomt. Ja. Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ik ga mijn best ervoor doen. Ben je er klaar voor? Dan gaan we. Wat is 18 plus 5?
1: 23.
0: 7 keer 6.
1: 35?
0: Nee, 42. 56 delen door 8.
1: Dat is nog 8. 8.
0: Nee, 7. 28 min 11.
1: 17.
0: 14 plus 7.
1: 21.
0: 9 keer 8.
1: 9 keer 8. 67.
0: Nee, 72. 33 min 16.
1: 17.
0: 12 plus 10.
1: 22.
0: 36 delen door 6.
1: 6.
0: Ja, lekker jongen. Nou, je hebt niet gelogen met de 9.
1: Nou, een paar kleine foutjes.
0: Het was niet helemaal foutloos, maar het was hartstikke prima, jongen. Je hebt in totaal 6 vragen goed.
1: Kijk.
0: Ben je daar tevreden mee?
1: Ja, hadden er wel 8 moeten zijn misschien. Ja, eigenlijk 9 moeten zijn, hè?
0: Het hadden, ja, eigenlijk wel, ja, maar goed. Je hebt het hartstikke goed gedaan, jongen. En daarom win jij het 538 slaapmasker. Kom naar je toe.
1: Ja, top, dankjewel.
0: Geniet nog even van je avond. En slaap lekker zo meteen.
1: Komt goed, dankjewel.
0: Hoi, hoi.

Dualipa van 538, je hoorde Training Season. Daarvoor nog het nieuws van Marshmallow, Where We Go. En ik weet niet of je Marshmallow een keer hebt zien optreden. Hij treedt altijd op met een masker in de vorm van, nou, je raadt het waarschijnlijk al, hè? Inderdaad, een marshmallow. En dat doet hij natuurlijk zodat hij niet super bekend wordt. Zodat hij dan ook nog in de Albert Heijn gewoon zijn appeltjes en zijn speer kan ophalen. Zonder dat hij 30.000 keer op de foto hoeft, weet je wel. Eén klein detail is natuurlijk dan wel, zorg ervoor, ja, dat niemand je te weten komt wie je bent, weet je wel. Nou, wat gebeurde er nou? Hij zat een paar jaar geleden, moest hij ergens een interview doen. Kwam niet binnen zonder masker en stelde zich voor als, hello, my name is Christopher Comstock. Hij ging zitten, doet het interview. Kijkt daarna, terwijl hij klaar is met het interview, op zijn telefoon en ziet dat zijn hele privé-Instagram helemaal is ontploft. Wat blijkt nou? Hij kwam binnen live in de uitzending, stelde zich dus voor, zonder masker, waardoor iedereen wist, al die duizenden, misschien wel miljoenen mensen die zaten te kijken wie die precies was. En sindsdien weet iedereen wie Marshmallow is, en dat is Christopher Comstock. Je hoorde hem net bij 538, Where We Go. Onderweg voor je Kevin Little, ook de nieuwste Roxy Dekker komt eraan. En dit zijn Just That Jack Style.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deel scooters en deel fietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is. En die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.

0: Neushoorn bij 538. Je hoorde Fever Dream.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee van die kansloze kennisstellingen voor je. Eén van die twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 vandaag is, tegenwoordig worden relaties eerder beëindigd via WhatsApp dan door een fysiek gesprek. Als je denkt dat dat waar is, app je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, de kortste oorlog ooit duurde maar 38 minuten. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Dat doe ik omdat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel. Dus ik denk, ja, leer je vandaag eventjes wat bij. Welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 dus. Tegenwoordig worden relaties eerder beëindigd via WhatsApp dan door een fysiek gesprek. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je nou, stelling 2 is waar. De kortste oorlog ooit duurde 38 minuten. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus kom maar door. Stelling 1 of stelling 2 hoor je zo meteen het antwoord. Ook Olivia Rodrigo komt eraan. En dit is Roxy Dekker. En

Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke is waar, ja? Stelling 1. Tegenwoordig worden relaties eerder beëindigd via WhatsApp dan door een fysiek gesprek. Of is stelling 2 waar? De kortste oorlog ooit duurde 38 minuten. Welke van de twee is waar, denk je? Is dat de stelling 1? Tegenwoordig worden relaties eerder beëindigd via WhatsApp dan door een fysiek gesprek. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, stelling 2 deze nacht is waar. De kortste oorlog ooit duurde 38 minuten. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Hoor je zo meteen een antwoord, ja? En de Dance Space is onderweg voor je. Ook zomer komt eraan. En dit is eerst Michael Jackson.

0: is de Dance Message Week van Prospa. Je hoorde Free Your Mind.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Stelling 1 deze nacht is: tegenwoordig worden relaties eerder beëindigd via WhatsApp dan door een fysiek gesprek. En stelling 2 is: de kortste oorlog ooit duurde ongeveer 38 minuten. Eva, goeienacht.
3: Goeienacht,
0: ja, hi. Ja, wat is het voor jou?
3: Ja, nacht nog.
0: Een nacht, kijk eens, lekker. Jij gaat zo meteen slapen?
3: Ik ga zo slapen, ja.
0: Lekker zeg. En hoe laat gaat morgen de wekker dan?
3: Om 6:30.
0: 6:30 ochtends?
3: Ja.
0: Jeetje, wat doe je zo laat nog wakker dan?
3: Ik was lekker in de saunaatje en ik kom thuis en ik ben nog steeds aan het appen, dus met verkeerde mensen. En ik kijk rustig naar jullie toe en geniet van jullie.
0: Je bent aan het appen met verkeerde mensen?
3: Ja.
0: Hoe zie je dat?
3: Nou, dat was dus jouw vraag. Is dat de break-up door WhatsApp of is de stelling ja. Nummer 2?
0: Ja.
3: Nou, ik dacht eerst dus stelling nummer 1, omdat ik ben bezig nog steeds via WhatsApp met dus.
0: Oeh, jij gaat nu door een break-up via WhatsApp?
3: Ja.
0: Maar even, sorry,
3: dat
0: ik vraag, maar
3: ben je door en door? Dus ik ga voor de stelling 2. Ik gok de 2.
0: Ja, gok stelling 2. Maar ben jij nou degene die het uitmaakt via WhatsApp, Eva? Of wordt het nou met jou uitgemaakt dan?
3: Ja, een beetje door mij eigenlijk, denk ik.
0: Oh. Maar jij denkt niet, ik ga hem even uitnodigen voor een fysiek gesprek en ik ga het dan tegen hem zeggen?
3: Nee, dat hadden we dus gehad. En nu gaat het door de WhatsApp.
0: Dus, je hebt dan wel een fysiek gesprek gehad?
3: Juist.
0: Oh, oké, gelukkig. En daarom dacht jij, joh, omdat ik het ook wel een fysiek gesprek heb gehad.
3: Ik nummer 2, ja.
0: Ook jij nummer 2. Nou, kijk eens aan. Hey, Eva, ik heb het goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed.
3: Yay!
0: Het is de kortste oorlog ooit. Het gebeurde in 1896 tussen Engeland en Zanzibar. Waarom het is, weet ik niet helemaal. Het ging over dat iemand een neef had vermoord en die kreeg toen macht. En toen dachten de Britten, dat moeten we niet eens. Het was niet door hem goedgekeurd. Dus toen dachten ze, nou weet je wat we gaan doen? We gaan het paleis neerschieten. Dus ze hebben toen in Zanzibar een paleis helemaal lopen vernietigen. Daarbij zijn ongeveer 500 mensen daar overleden. In de Britse kant is er maar 1 gewonde gevallen. En toen dachten ze, nou weet je, nu het paleis toch kapot is geschoten, kunnen we ook niks meer doen. Dus we wapperen de witte vlag en zo is het voorbij.
3: Nou, gelukkig is dat, oké, eentje dan. Maar ja, nou had ik wel gelijk.
0: Ja, je hebt hartstikke gelijk.
3: Via WhatsApp werkt dat dus helaas niet. Nee, sowieso, dus dat is een goeie.
0: Maar wat ga je nu verder dan doen, Eva, tegen hem?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, niks. Ik ga lekker slapen. Nee, ik ga naar jullie luisteren.
0: Nou, lekker Eva.
3: Lekker muziek luisteren en dan ga ik lekker er maar een beetje in.
0: Nou, lekker zeg. Heb ik zo meteen shamans. Camille, we zijn inmiddels ook uit elkaar, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou, je hoort ze zo meteen. Eerst zonder homewrecker. Eva, fijne

jullie al vanuit. Je van harte welkom in de 15-8. En ik heb slecht nieuws voor het Nederlands elftal. Nou, hoe dat zit hoor je zo meteen. Ook de nieuwste Jonas Blil komt eraan. En de Eros Ramazzotti. En nou hoor me 15-8. Dit is Dinner Party.

en Tina Turner bij 538. Je hoorde Cos Del Vita. Hey, slecht nieuws voor het Nederlands elftal, hè? Ja, ze hebben me nog niet gebeld. Nee, ik had nog een keer Ronald Koeman laatst. Ik kwam een keer tegen op de gang hier bij 538. Ik zei, joh, weet je, als het echt niet een keer gaat, hè, ik speel kelderklasse bij een lokaal voetbalclubje in Emmen nog, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Laatste man, zei ik. En dan zei ja, ik heb nog een laatste man nodig. Je bent namelijk de laatste man die ik ooit zou vragen. Hey, je zit nu waar het blijft, hè? Gewoon 0-1 tegen

En shut up al bij 538, je hoorde Team Trills. Ik jullie al vanuit hier van harte welkom in de 538. En om deze nacht zo goed mogelijk door te komen, hoor je hier de allergrootste hits. Zometeen de favorite, ook Whitney Houston komt eraan. En nu is Teddy Swims, dit is...

MC's. Je hoorde freestylen natuurlijk in de 538. Met zometeen de favorite van Jubel en Solto. Ook de script van William komt eraan. En je hoort een vrouw die haar achterkant heeft laten verzekeren voor 17 miljoen euro. Wie dit is, hoor je zometeen. Eerst hier zo meteen. Dit is Ice Club.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het nieuws op 538.
3: Exact 2 uur tijd voor een verse verkeersupdate voor je door Flitsmeister. Ja, je verbaast het niet, maar er is helemaal niks te melden deze nacht. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien onderweg, meld dat vooral via de app van Flitsmeister. Dankjewel.
0: Vandaag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij